0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het

made it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way.

0: nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.
1: Als er iemand bij

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

1, 2, 3, 4.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.

via de 93.1 op de kabel. En overal in Apeldoorn via de 1071. Dit is de Nachttour.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Is Eddie okay?
1: Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen, zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij één nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten vast onder de grond. Van de 247 aanwezige arbeiders zijn er inmiddels 200 gered. Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden. Mijnongelukken komen in China, ondanks strengere veiligheidsregels, nog regelmatig voor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: Goedemiddag luisteraars, aan de knoppen zit Frans Lubbers als vanouds. De man die achter de knoppen zit, zoals ik al zeg. En ook voor een groot gedeelte de keuze van de muziek bepaalt. En daar genieten we vanmiddag van. Beste luisteraars, dit is de matinee van 22 maart. En 22 maart is de 142e dag van het jaar. En we hebben nog 223 dagen te gaan dit jaar. Het is wat dat je weet. Vandaag, het is lekker weer, hè, 25 graden. Maar is dat bijzonder? Nee hoor, in 1922 was het 32,7 maximaal. En even het andere uiterste, in 2004 vroor het min 0,4. Dus heel bijzonder. Wat voor dag is het vandaag? Het is vandaag, zoals elke dag in het jaar, heeft wel iets bijzonders. En dit is de wereld Biodiversiteitsdag. En de Verenigde Naties hebben dus 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit. En wie was er jarig vandaag? Nou, eigenlijk niet zo gauw iemand die in het nieuws is, maar wel in 1912 is geboren. En misschien de oudere luisteraars die kennen hem nog wel. Boer Koekoek. Die is in 1912 geboren en hij was de oprichter van de Boerenpartij. Zeg maar de voorganger van de BBB. Hij is in 1987 overleden, maar zijn naam kennen heel veel mensen toch nog wel. Een Nederlandstalig liedje. Ik laat je van Kim.

Ik laat je van Kim, dat is de artiestennaam. En haar echte naam is Kimberly van Maasdamme. Welkom nogmaals bij het eerste uur van de matinee van 22 mei. En wat gaan we dit uur doen? Zo dadelijk, na het volgende plaatje, gaan we in gesprek met Robin Batens. Hij is de baas van Mansion 24. En hij gaat het hebben over optreden van de roemruchte Apeldoornse band Flavium. Flavium moet ik eigenlijk zeggen. En op 14:30 aan de telefoon Jolanda Postma. Zij is van Stichting Vakantievriend. En zij gaat vertellen dat er vrijwilligers nodig zijn voor deze stichting. Om kinderen een leuke vakantie te bieden. En dan hebben we om 14:45 Ernest Graus, bestuurslid van de stichting Pride 055. En die gaat vertellen over de opening van de Pride-locatie in het ASEC-gebouw hier in Apeldoorn. Ik heb verteld, Flavium, althans, die komt niet. Daar gaan we naar luisteren zo dadelijk. Maar zo dadelijk komt dus ook Robin Batens vertellen over het optreden van deze groep. En die kunnen we over een minuutje of 3-4 aan de telefoon verwachten. En om even lekker warm te dragen, en nu Bad Luck van Flavium, een nummer uit 75. MUZIEK

0: Bad Luck van Flavium. Goedemiddag, Robin Batens.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, dat is denk ik een passende introductie, hè, dit nummer, zojuist.
1: Dat kan wel stellen, ja. Dat kan wel stellen. Dan kunnen we even in de sfeer komen. Ja.
0: Good luck dat ik jou de telefoon heb. En fijn dat je in de uitzending wil komen.
1: Ja, logisch.
0: Gelukkig, want overmorgen, nee, overmorgen, tweede Pinksterdag, dat is, duurt nog een paar dagen.
1: Maandag.
0: Maar dan komt deze roemruchte groep, een stukje echte, authentieke Apeldoornse nostalgie, die gaat optreden bij jullie in de zaak, hè?
1: Ja, absoluut. Aanstaande maandag 5:00, dan komt Flavium hier, zeg maar, hun Peter Green's Fleetwood Mac plaat akoestisch hier te horen brengen.
0: Nou, dan kun je dus heel veel krassen, knarren in de zaak verwachten, denk ik, of niet?
1: Ja, dus dat is gezellig, toch? Dat
0: Zeker.
1: Is hartstikke leuk.
0: Dat is de gezelligste leeftijdsgroep, hè? Dat weet je.
1: Ja, en nee, ik moet er nog zelf erheen komen, maar... heel leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Flavium, kun je er wat over vertellen? Of is dat voor jou ook een onbekend?
1: Ik bedoel, dat is natuurlijk... ik denk dat de gemiddelde luisteraar van Radio Apeldoorn mij misschien meer over kan vertellen. Maar Flavium is natuurlijk de Apeldoornse Golden Earring. Dus ik bedoel... De bekende bluesband van Waleer. En die nog steeds bij elkaar is. Wat natuurlijk ook heel knap is.
0: Ja, vanaf 1969. Hè? Dus dat is 30 plus 26, 56, 57 jaar al.
1: Ja, precies.
0: Goeie
1: dag. Dus ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. En ik ben ook heel blij dat ze hier bij ons met mensen komen spelen. En supergezellig en aansluitend eigenlijk op de langste platenmarkt, hè, die maandag ook is.
0: Oké. Nou, dus Flavium sluit aan op die langste platenmarkt? Of,
1: dus de langste platenmarkt die start zoals de school. Gaan ze allemaal kramen door de binnenstad met allemaal vinyl, tweedehands vinyl.
0: Okay.
1: Wij zijn dan, dachten wij, nou lijkt het leuk om al die gasten die dan zijn geweest naar die platenmarkt en te trakteren op een... op een mooie optreden van Flavium.
0: Ja,
1: en we hebben nu nog in het voorprogramma heb ik nog Bernard Hering kunnen regelen.
0: Okay.
1: Dus die hebben we om 4:00 ook nog staan.
0: Dus al die lui die platenmarkt bezoeken, die lok je lekker naar Mansion 24 binnen.
1: Ja, en lekker ondertussen... afkoelen hier met een biertje van ijsje. En
0: ze kunnen zich laten knippen, denk ik. Hè. Ze kunnen kleding kopen, schoenen enzovoort. Ze kunnen zich helemaal overmaken.
1: Van top tot teen kan je hier terecht.
0: Ja.
1: Dus,
0: De innerlijke mens, hè? Met van alles dus. Dus dat wordt een hele gezellige bijeenkomst. En voor jullie natuurlijk ook een prachtige gelegenheid om jullie zaak nog eens even in het voor het voetlicht te brengen, denk ik. Hè?
1: Ja, precies. Dat, al zeg ik het zelf, dat verdienen we wel.
0: Dan gaan mensen dat beleven dat het helemaal klopt.
1: We
0: mogen het niet over jouw zaak hebben, want dat zou commercieel zijn, dus dat doen we niet. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar het is natuurlijk al heel leuk dat je mensen met jullie onderneming kunt laten kennismaken.

0: Flavium treedt op. Ze spelen speciaal muziek, heb ik begrepen, van Peter Green.
1: Ja, ze hebben vorig jaar een album uitgebracht. Ja. Dat ze zijn van Peter Green Fleetwood Mac spelen. Dus, ja. Dus en dat daar gaan ze dus nummers van te gehoor brengen. En ja. Ze komen ook het boek over de blues met de meerdere bluesbands die geschreven is, die komen ze ook signeren.
0: Oké, maar die muziek, ja. Ze doen zich hun eigen identiteit, hun ware aard, geen geweld aan, mag ik aannemen, hè? Door
1: zeker
0: de muziek
1: niet.
0: Van Peter Green te spelen.
1: Nee. Dat kan je ook bijna niet met, want dat was ook wel een redelijke muzikant. Hè?
0: Ja, oké. Okay. het begint om 5:00 geloof ik. En ze gaan ze door tot de kleine uurtjes of.
1: Nee, dat niet. Nee. Ze doen twee keer een mooie set van 20, 25 minuten. En dat. Ja, met die hitte ga ik dat ook niet van ze vragen.
0: Nee, maar dan moet ze ook naar bed, hè, denk ik, of niet?
1: Misschien wel.
0: Ja, oké. Vanaf ze al 57 jaar bestaan ze, dus tel er nog eens 20 jaar bij op minimaal. Nou, dan weet je wel ongeveer wat voor leeftijd ze hebben. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, dus dat wordt hartstikke gezellig. Hebben jullie een mooie zaal bij jullie in de zaak?
1: Ja, wij verbouwen de toko dan helemaal. Heb ik een paar honderd man, kan er dan wel in.
0: Ja. En wie het eerst komt, die het eerst maalt, denk ik, hè?
1: Ja, reserveringen doen we niet aan. Nee.
0: En anders gaan ze maar buiten, want de muziek schalt niet over het Marktplein, of wel?
1: Nee hoor, nee. Dat is juist, we hebben juist een mooie installatie die gewoon toereikend is voor in de winkel.
0: Ja,
1: dus dat,
0: ja. Zegt een paar honderd man kunnen erin, zeg je?
1: Ja, ik verwacht 100-150 man, denken wij dat op afkomst. Ja. Dus we halen een heel stuk van de winkel leeg.
0: Ja, oh, gezellig, ja. Joh. Leuk. Ja. Mooie ambiance, denk ik.
1: Ja hoor, ja. Zeker weten.
0: Na afloop kunnen ze even een biertje tappen. En,
1: of op terras plaats nemen. Ja.
0: Nou, het wordt gewoon een hele gezellige dag.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: En je zei dat er nog iemand kwam die de afloop nog een optreden verzorgt.
1: Nee, daarvoor, om 4:00.
0: Oh, daarvoor? Oké, om 4:00. Ja. En dat was? Ja. Want dat heb ik
1: Bernard even... Hering. Dat is zeg maar een beetje de Nederlandse Springsteen.
0: Oké. En die komt niet uit Apeldoorn?
1: Nee, die komt uit Amsterdam.
0: Ja, ik kom speciaal naar Apeldoorn. Om bij jullie de zaak nog een klein beetje warm te laten draaien.
1: Precies.
0: Nou, hartstikke leuk. Het is een hele mooie gebeurtenis. De tweede Pinksterdag, bijna iedereen is vrij. Dus iedereen kan komen. Geen reden om niet te komen, zou ik haar zeggen. Behalve dan, je moet niet met z'n allen komen. Want er kunnen 150 in. Maar hartstikke leuk.
1: We gaan meemaken. Ja, hartstikke goed.
0: Oké. Heb je nog verder dan wat te melden? Of zullen we maar weer een plaatje draaien?
1: Nou ja, kom als je zin hebt in een ijsje. Kun je ook bij ons terecht. Dus het wordt lekker warm dit weekend. Dus.
0: Ja, zeker. Nou, dan zou ik zeggen, geniet ervan. Zelf ook lekker genieten. En verwelkom je gasten. En die zullen een prachtig optreden meemaken.
1: En, zeker.
0: We gaan er lekker van genieten.
1: Hartstikke mooi.
0: Oké, hey, dankjewel. En veel succes aanstaande maandag, hè?
1: Dankjewel.
0: En dan, dan gaan we nu luisteren na dit optreden van Robin Baters naar Mika, Happy Ending.

happy ending van Mika. Winkelcentrum Anklaag, daar moet je naartoe. Vooral als je heel veel lege flessen hebt. Want vandaag, 22 mei, eigenlijk op dit moment, wordt de nieuwe Statiegeld Retourshop officieel geopend. En daar kun je statiegeldverpakkingen in grote hoeveelheden eenvoudig inleveren. Er is een bulkmachine, dus daar mik je al die flessen en je blikjes in. En reguliere inlevermachines zijn er. Dus daar kun je gewoon op welke manier dan ook je flesjes inleveren. En daarnaast bestaat de mogelijkheid om dat statiegeld contant uit te laten betalen. En ook nog de mogelijkheid om je vieze handen te wassen. Die retourshop wordt op dit moment ongeveer geopend door de burgemeester Ton Heerts. Dus ga er naartoe als je veel lege flessen hebt. Maar nu gaan we luisteren eerst naar Now is the Time van Jimmy James and the Vagabonds.

0: Now is the time van Jimmy James and the Vagabonds. Aan de telefoon Jolanda Postma. Goedemiddag, Jolanda.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij bent van Stichting Vakantiekind.
1: Dat klopt helemaal, inderdaad. Ja. Ik ben een van de vrijwilligers van Vakantiekind. En nauw betrokken bij de organisatie van alle zomerkampen die wij in de zomer organiseren.
0: Ja, en ik las een beetje in de geleidende tekst die ik voor mijn neus heb, dat er zo'n 93.000 kinderen in armoede leven in Nederland.
1: Dat klopt.
0: En ja, dat denk je, goh, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. We hebben het hartstikke goed, toch? De meeste mensen.
1: In de basis is dat ook zo. En toch is er ook heel veel armoede. En moeten heel veel gezinnen van heel weinig rondkomen.
0: Ja, ja.
1: Waardoor, het dagelijks leven en dergelijke vaak lukt. Ook niet altijd.
0: Ja.
1: Daar zien we dat ze afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een voedselbank of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Ook andere dingen die daarbij inschitten. Nieuwe kleren of een nieuw matras voor een bed of dat soort zaken.
0: Ja.
1: En ergens op het eind zit dan ook nog vakantie.
0: Ja, ja. Bijna
1: wat dan eerste natuurlijk helemaal niet gaat lukken.
0: Ja, bijna een eerste levensbehoefte, hè, voor Nederlanders.
1: Dat klopt.
0: Ja, er zijn altijd mensen die op een of andere manier pech hebben, tussen wal en schip vallen, door persoonlijke omstandigheden. Weet je, en dat is natuurlijk lang niet altijd deze mensen zelf aan te wrijven. Dus,
1: maar over het algemeen ook niet. Over het algemeen is daar inderdaad gewoon echt een goede reden voor.
0: Ja.
1: Dat deze situatie ontstaat.
0: Ja, en zeker de kinderen natuurlijk, die kunnen daar helemaal niks aan doen.
1: Nee, die groeien in dat gezin op en ouders willen daarin altijd het beste voor hun kind. Dus zullen ook die keuzes maken en heel hard hun best doen om te zorgen dat het kind alles heeft wat het nodig is.
0: Ja, ja. En ik weet dat er natuurlijk heel wat organisaties zijn die zich ook bezighouden, hè, met het zorgen voor mensen die in armoede leven. En een van die organisaties is de Stichting Vakantiekind. En daar ben jij een vrijwilliger van. En jij gaat nu vertellen wat de reden is waarom jij nu in deze uitzending zo graag iets wil vertellen.
1: Ja, helemaal goed en heel graag, inderdaad. Als Vakantiekind organiseren wij jaarlijks 8 zomerkampen voor kinderen die niet op vakantie kunnen, om welke reden dan ook, veelal omdat ze er geen financiële middelen voor

0: voor zijn. En dat doen wij met een club van 80 vrijwilligers ongeveer.
1: Ja.
0: Alleen daar zit nu wel het knelpunt. Want waar we in de afgelopen jaren elk jaar ook heel veel nieuwe aanwas hadden, blijft dat dit jaar enorm achter.
1: Oh ja.
0: Waardoor wij al voor 1 week de keuze hebben moeten maken om die te annuleren. Want we hebben gewoon onvoldoende mensen beschikbaar om daar een goede, veilige week neer te zetten.
1: Ja.
0: Maar ook voor de andere weken zijn we nog heel hard op zoek naar vrijwilligers die het aandurven en het tof zouden vinden om gewoon ervoor te zorgen dat in hun eigen vrije week of in hun eigen vakantie deze kinderen ook een hele leuke week hebben en even uit de thuissituatie zijn, eventjes gewoon lekker kind kunnen zijn, maar ook om na de zomer op school te kunnen vertellen van hé, ik was ook op vakantie, want ook daar zie je als klasgenootjes enthousiast vertellen en zij eigenlijk alleen maar thuis zijn geweest, dan doet dat ook iets en ook voor de uitsluiting in de groep en dergelijke brengt dat wat teweeg. Dus dat is waarom ik eigenlijk hier heb gevraagd van, zouden we daar eens aandacht aan kunnen besteden met elkaar. En we zijn niet de enige organisatie die hier last van heeft, er zijn er meer. Maar ook bij ons hebben wij op een aantal weken voor een aantal kampgroepen, zowel voor echte jongere kinderen, dus we hebben verschillende leeftijden, maar bijvoorbeeld op de 7 tot en met 11 groep, maar ook op de jongere groep 14 tot en met 16, hebben we echt nog mensen nodig.
1: Op een of andere manier is steeds meer behoefte aan vrijwilligers en ze zijn ook steeds wat moeilijker te vinden. Dat is eigenlijk een beetje een trend in het land. Hè? En jullie worden daar net zo goed door geraakt als allerlei andere organisaties.
0: Klopt hoor, zeker.
1: Ja. Stel nu, want we gaan ervan uit dat er mensen luisteren die misschien best wel de handen uit de mouwen willen steken. Maar je moet er wel wat voor kunnen, denk ik. Hè? Je moet er wel bepaalde vaardigheden hebben om hier wat te kunnen betekenen. Of is dat...
0: Ja. het is vooral heel erg belangrijk dat je achter de keuze staat in wat je gaat doen.
1: Ja.
0: En dat je het tof vindt om dat te gaan doen.
1: Ja.
0: Dat je affiniteit hebt in het werken met kinderen of met jongeren daarin. Het is mooi meegenomen als je dat vaker hebt gedaan of als je weet hoe je een spel organiseert. Mm-hmm. Maar daar kunnen we ook heel goed op trainen. En ook voorafgaand aan zo'n week, we hebben in juni nog een heel trainingsweekend waarin we mensen meenemen. Voorafgaand hebben we nog een gesprek. Is er nog een online moment waarin we dingen gaan uitleggen. Dus op die manier kunnen we prima mensen trainen op bepaalde vaardigheden, maar vooral echt enthousiast zijn en die affiniteit hebben met deze groep is super belangrijk.
1: En zorgen dat ze het gezellig hebben.
0: Zeker, absoluut. En niet alleen zij hoor, maar wij ook met elkaar.
1: Maar ik denk als zij het gezellig hebben.
0: Dat is heel erg interessant.
1: Als de kinderen het gezellig hebben, hebben de vrijwilligers het ook gezellig, denk ik.
0: Dat is over het algemeen zeker waar.
1: Laten we daarvan uitgaan. Jullie zoeken vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden, denk ik, hè?
0: Klopt. We zoeken vrijwilligers echt als begeleider op zo'n vakantieweek.
1: Ja.
0: Die bij voorkeur het liefst een hele week meegaan, minimaal een aantal dagen.
1: Ja.
0: We zoeken ook nog voor een bepaalde week zoeken we nog mensen die koken, die de maaltijden willen verzorgen daarin. Zorgen dat de boodschappen gedaan worden en 's avonds voor een relatief grote groep. Dus dat vraagt wel iets meer over het algemeen, maar eten willen koken. Inzet om kinderen bij aankomst van het station in Nunspeet naar Vierhout te brengen. Ook daar kunnen we nog wel een paar mensen voor gebruiken. Dus er zijn allerlei verschillende rollen binnen verschillende groepen. Het is wel belangrijk om te weten dat de vakantieperiode en de weken waarvan we vooral nog voor zoeken is de week vanaf 19 juli en de week vanaf 18 juli en de week vanaf 25 juli.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn eigenlijk de 2 weken waar we echt nog mensen op nodig zijn daarin.
1: En ik begrijp dat die vakantieweek in Vierhout is, klopt dat?
0: Dat klopt, ja.
1: En word je dan verwacht dat je ook daar 's nachts bij bent?
0: Bij voorkeur ja. Maar ook hier, we overleggen heel graag de mogelijkheden die je hebt om een bijdrage te leveren. Maar we hebben altijd natuurlijk ook echt een groep mensen nodig die op het kampterrein aanwezig is, ook in de nacht. De kinderen komen op de zondag begin van de middag en gaan op de zaterdag einde ochtend weer weg. Vrijwilligers die zijn er al vanaf die zaterdagmiddag, zeg maar. Dus ja, de kinderen slapen ook bij ons. En het kan ook zijn dat er 's nachts iemand wakker wordt of uit bed moet omdat hij moet plassen. Of nou ja, er zijn allerlei redenen.
1: Of er zijn weer geketen, hè?
0: Die maken we zeker mee.
1: Ja, ze moeten het zichzelf gezellig maken natuurlijk. Hè?
0: En dat hoort ook een beetje bij op kamp gaan.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus
1: ja.
0: Toch op zekere hoogte is dat oké. Okay. Maar ja, ook daarin dat in de gaten houden, et cetera, hoort natuurlijk ook ook daarbij.
1: Ja, ik weet, dat mag heel veel niet, maar je ziet ook heel veel door de vingers. Hè? Zo gaat het ongeveer.
0: Uiteindelijk mag altijd net nog meer dan thuis
1: mag. Ja. Als we het maar gezellig hebben en als we niet uit de klauwen lopen, daar gaat het om.
0: Precies.
1: En zijn die weken doorgaans een succes?
0: Absoluut. Ja? Nee, ja, even. Onze vrijwilligers zijn over het algemeen gewoon echt heel trots op wat ze doen. Ja. En worden daar heel blij van. Geven daar even goede cijfers voor.
1: Ja.
0: Scoren gemiddeld daarin een 8,5. Maar dat geldt ook voor onze deelnemers daarin. Dat ook zij, zeg maar, gewoon echt met een fijn gevoel naar huis gaan. En sommigen die zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk nog helemaal niet naar huis. Ook al missen ze papa en mama.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, helaas komt daar een week toch een eind.
1: En de deelnemers komen uit het hele land?
0: Deelnemers komen uit het hele land, waarbij we wel zien dat vooral, zeg maar, eventjes midden van het land, dus trek even een streep onder, Assen in Drenthe, zeg maar, tot Arnhem, Nijmegen, die kant.
1: Ja.
0: Omdat de kinderen kunnen mee tijdens een week met een hele lage eigen bijdrage. Ouders betalen, een beetje afhankelijk van inkomen, maar 10 euro eigen bijdrage. En ouders moeten zelf regelen dat het kind op het kampterrein komt en weer opgehaald wordt. Ja. En dat is ook vaak een uitdaging, omdat kosten van benzine, nou iedereen weet dat, is heel hoog. Maar ook de kosten van OV daarin. Dus we zien wel dat het vooral Middelland is.
1: Komt er niet een soort Nederland-ticket of zo? Heb je begrepen? Of,
0: Als het goed is, is dat wel de bedoeling. Ja. Dus dat zou ons bijvoorbeeld heel erg helpen. En vooral ook de ouders, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan moet ik ook wel zeggen, en daarin zien we ook een trend. We zien een afnemende trend in het aantal deelnemers. Aantal vrijwilligers. Maar we zien echt een toenemende trend in het aantal aanmeldingen van kinderen.
1: Ja.
0: Omdat daar toch iets aan de hand is.
1: Ja.
0: Thuis en men het niet meer kan betalen om zelf iets te organiseren.
1: Nou, Jolanda, ik zie dat we zijn al eigenlijk bijna aan de tijd. Dus een heel leuk verhaal. Misschien kun je dat even samenvatten en adressen geven waar mensen terecht kunnen. Als ze zeggen van nou, ja, dat is leuk. Ik wil daar wel tijd aan besteden. En dan gaan we heel gauw naar het volgende plaatje. Want de volgende klant aan de telefoon zit alweer te wachten. Dus kun je dat even kort samenvatten?
0: Ik ga in die zin proberen samen te vatten, inderdaad. We zijn heel hard op zoek naar vrijwilligers voor een periode vanaf 18 juli of vanaf 25 juli voor een week. Begeleiden van een zomerkamp, 7/11 of 14/16-jarigen. Meer informatie op onze website www.vakantiekind.nl. En daar zit een doorklik naar vrijwilligers toe. En eventueel ook via info@vakantiekind.nl. Dan stuur ik alle informatie op en gaan we heel graag in gesprek.
1: Oké, dankjewel. Ik herhaal nog even www.vakantiekind.nl. Dan ga ik dat nog verkeerd uitspreken ook. Dus www.vakantiekind.nl. En als je daarop klikt, dan kun je prima vinden wat voor vrijwilligers worden er gevraagd en wat je moet doen en wanneer het allemaal kan. Yes?
0: Ja, zeker.
1: Nou, heel bedankt Jolanda voor jouw enthousiaste bijdrage. En ik wens je veel succes en veel plezier de komende zomer.
0: Ja, en jullie dank voor de kans.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Okay, dag.

0: I Wanna Take You Home van Show Daddy Weddy. Aan de telefoon Ernest Graus. Goedemiddag, Ernest.
1: Ja, Ernest is het.
0: Oh, Ernest, sorry. Ja, ik.
1: Nee, dat geef ik niet.
0: Nee, maar niet kwalijk. Ernest, dus het Engels. Ernest Graus. Dat spreken we wel het Nederlands uit.
1: Yes.
0: Dankjewel. Oké, okay. Jij bent bestuurslid van de stichting Pride 055.
1: Correct.
0: Nou, jij gaat vertellen over de Pride-locatie die je gaat openen binnenkort. Zullen we eens beginnen met te vertellen van wat de stichting Pride 055 beoogt?
1: Nou, de Pride 050 stichting is opgericht in augustus 2023 als een werkgroep.
0: Ja.
1: En daar waren 60 mensen aanwezig. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat we dus de stichting zijn gaan oprichten.
0: Okay.
1: En dat is uiteindelijk Pride 055 geworden. En omdat we gewoon merken dat er helaas het huidige klimaat richting de LHBTQ+ gemeenschap een neerwaartse tendens aan de gaande is.
0: Oké. Okay. Is er minder acceptatie voor deze groep of voor deze gemeenschap of discriminatie? Als je zegt er is een neerwaartse tendens te zien?
1: Ja, zeker als je kijkt vergelijk met de jaren 90 en het begin van de zero, zeg maar, ja. Van 2000 tot 2010. Toen was ook in Apeldoorn hadden we diverse gay clubs, de entrance, de coming out daarvoor nog.
0: Mm-hmm.
1: En nu hebben we niets meer. En we merken ook steeds meer, niet zulke mooie ontwikkelingen
0: okay.
1: In de huidige economie tegenwoordig. Dus daar, we zitten met een spagaat. Het is goed dat we er zijn als Pride 055, ja. Maar helaas moeten we er zijn.
0: Ja, je moet er zijn omdat die andere clubs en gelegenheden er niet meer zijn. Dat is eigenlijk de reden. En omdat er toch negatief wordt gedacht over deze gemeenschap. Door sommige mensen.
1: Door sommige mensen, inderdaad. Ja, ja. En dan merken we inderdaad die tendens dat die nu stijgen is. Maar we merken ook de positieve impuls. Dat dus mensen juist zoiets hebben van, hé, maar wij zijn er ook nog.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat je dus geluiden hoort uit de omgeving, uit de gemeente Apeldoorn.
0: Ja, en het mooie is dus dat jullie nu de deur gaan openen voor je eigen ruimte. Aan de Roggenstraat 44.
1: Correct, aan het hele mooie AZEC-gebouw. Ja. Een mooie melange is

0: van allerlei instellingen en organisaties. En daar hebben wij sinds februari nu ook eigenlijk eindelijk ons thuisplekje gevonden.
1: En daar zijn mensen die zich thuisvoelen bij de LHBT plus gemeenschap, die zijn daar welkom.
0: Ja, absoluut. En natuurlijk de allies, de bondgenoten. In het Engels is het natuurlijk allies, maar in het Nederlands is het gewoon bondgenoten.
1: Ja, ja.
0: Dus mensen die ons een warm hart toedragen, zijn ook van harte welkom.
1: Ja. En nou, in dat centrum, daar gaat het nodige gebeuren. Hè? Dus misschien is het leuk om te vertellen wat jullie er allemaal aan organiseren.
0: Nou, dat is dan noem je al wat.
1: Ja, ja, we hebben nog 5 minuten.
0: Er gebeurt een hoop. Op dit moment zijn we natuurlijk heel druk met de Pride Week, onder andere.
1: Ja?
0: Die vanaf 11 juni tot en met 21 juni gebezigd wordt. Maar wat betreft over onze opening van onze locatie,
1: ja,
0: die is op 29 juni. Vrijdag 29 juni.
1: Oh, dus dat duurt toch een ruime maand, klopt, ja?
0: Ik maak
1: de opening is op vrijdag.
0: Het is mei. Ik zeg juni. Het is mei.
1: Ja, 29 mei. Ja.
0: Ja. Ik zit al zo met mijn hoofd bij de Pride Week, dat ik helemaal vergeten. Ja, de maand juni.
1: Geen probleem. Vrijdag 29 mei, dus dat is volgende week ergens, hè? Dan wordt die ruimte bij jullie geopend.
0: Dat klopt, ja. Op onze mooie locatie aan de Rogerstraat 44, zoals je al zei.
1: Ja.
0: Daar gaan we een heel mooi feestje van maken met onze opening van onze locatie. En er zijn diverse genodigden van alle plumage. Van politici tot ondernemers, tot organisaties zoals Coda, Gigant, Orpheus. Maar ook individuele mensen die zich inzetten voor ons.
1: En ben je geïnteresseerd, heb je het gevoel dat je daar thuis kunt voelen, dan ben je welkom daar natuurlijk, denk ik, hè?
0: Absoluut. Ja, ja. Zeker. Ja. Nee, want zeker, we merken ook in de context van tegenwoordig, omdat je dus niks qua uitgelegenheden hebt. Je hebt geen coming out of entrance meer. Mm-hmm. Hebben wij dus normaal gesproken bij Café Nova altijd het Pride Café. Maar nu dus onze eigen locatie.
1: En is dat zeg maar een alternatief voor die locaties die er niet meer waren? Voor coming out and entrance, zeg maar?
0: Ja, te meeten en als community bij elkaar te kunnen komen.
1: Ja, je kunt dus elkaar ontmoeten, je kunt jezelf zijn. En je kunt er ook wel lekker wat drinken en gewoon een gezellige avond hebben. Daar komt het op neer.
0: Juist. Ja, tenminste in ieder geval op de opening.
1: Nee.
0: Want we zijn natuurlijk geen horecagelegenheid. Het is gewoon een kantoorgebouw.
1: Ja.
0: Maar we willen gewoon laten zien, we zijn er. Pride 055 voor al onze LHBTQ+ leden en mensen en community mensen die in gemeente Apeldoorn wonen.
1: Ja.
0: En natuurlijk hun dierbare familieleden, maar ook, wat ik al zei, bedrijven, mensen die zich verbonden voelen, politici, met ons community.
1: Ja.
0: Dat zijn we niet voor niets natuurlijk in Apeldoorn een regenbooggemeente.
1: Mm-hmm.
0: En dat houdt in dus dat wij dus vanuit nu nog steun ontvangen vanuit de gemeente.
1: Ja. En die gemeente heeft dat ook gefaciliteerd, deze...
0: Juist.
1: Ja. Maar na de opening, dan komt er weer gewone tijd, zullen we zeggen. Hè? En dan gaan jullie deze ruimte gebruiken ook om gezellig samen te komen. Of zie ik dat verkeerd?
0: Het heeft een dubbele functie. Natuurlijk gezellig samenkomen is altijd goed.
1: Ja?
0: Is altijd gezellig.
1: Ja?
0: Maar het heeft natuurlijk ook wel een functie... Tenminste vanuit ons uit, dat we ook inderdaad wel de inhoudelijke kant op willen. We organiseren er sowieso al diverse activiteiten, zoals Play Be Proud middagen. Vanuit onze organisatie worden ook diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals laatst vorige week, 14, hemelvaart was dat. Hadden we een fietstocht bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Die zelfs ondanks het slechte weer nog door 12 mensen is bezocht en die fietsenpuzzeltocht wilde gaan doen. Dus dat soort dingen organiseren we vanuit ons. Maar we gaan ook een inloopuur of 2 uren organiseren dat mensen gewoon die ergens heen willen waar ze zich veilig willen voelen binnen onze community daar terecht kunnen.
1: Ja, dus als je iets... Als je ergens wil, hoe noem je dat, mensen die bij jouw gemeenschap horen, dan kun je bij jullie terecht.

0: lievende en liefdevolle manier aanwezig wilt zijn.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk. Gezellig voor jullie. En als je daar die avond bent, dan kun je waarschijnlijk nog meer te weten komen waar jullie ruimte nog meer voor kan worden gebruikt. Dat kort samengevat komt het daar wel op neer, denk ik, hè?
0: Absoluut, ja. Want we hebben onder andere een alliantie natuurlijk met Platform Mensenrechten, onder andere.
1: Ja.
0: Dat bestaat uit onder andere wij zelf, Final 55. En dus die Apeldoorn, Dolomina's, discriminatie.nl, die vergaderen ook bij ons onder andere.
1: Okay.
0: Daarnaast hebben we natuurlijk ook volop in de activiteiten met betrekking tot de Pride Week, wat ik al aangaf.
1: Oh ja, ja, die is dit ook.
0: Dus hou vooral onze site en socials in de gaten. Nou, dat is Pride55.nl.
1: Dus Pride55.nl?
0: Inderdaad.
1: Oké, dus Pride055.nl, houd dat in de gaten. En dan ben je helemaal op de hoogte van wat er wordt georganiseerd.
0: Juist.
1: Mooi.
0: We hebben een heel mooi diverse programma.
1: Ernest Graus, bedankt voor jouw informatie en veel succes. En wie weet, spreken we elkaar nog een keer.
0: Helemaal goed. Hey, okay, dankjewel.
1: Dankjewel hoor. Dag.
0: Fijne dag nog.
1: Dag.

het lampje branden. Ja, dit was Gloria Estefan. We zitten een beetje lastig met de tijd. We hebben nog een minuutje of drie. Het uur is bijna afgelopen. We hebben gesproken daarnet met Ernest Graus van Pride 055. We hebben gesproken met Jolanda Postman van Stichting Vakantiekind. En we hebben gesproken met Robin Batens, die in zijn bedrijf Mansion 24... de legendarische band Flevionon gaat ontvangen. Aanstaande maandag, tweede Pinksterdag. Nou, nog een paar minuutjes en het zit erop. Maar we hebben nog een uur. En dat uur, dan gaan we weer een paar leuke gesprekken voeren. We gaan dit uur eindigen met... Ja, nog steeds met Gloria Estefan, Frans. We draaien het nummertje gewoon door. En nou, op een gegeven moment gaat de klok van 3 uur... En

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. President Xi Jinping heeft een onderzoek bevolen naar de oorzaak en de verantwoordelijke. Mogelijk speelde koolstofmonoxide een rol. De ramp geldt als de dodelijkste mijnramp in China in meer dan 10 jaar. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, we zijn weer terug. Het is 21 mei, dat had ik al eerder verteld. En het is ook vandaag, ja, de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling. Maar dat is dan van de UNESCO, dus niet hier in Apeldoorn of wat dan ook. Het is ook, en dat vind ik wel interessant, de Internationale Dag van de Chardonnay. Chardonnay, heerlijke wijn. 21 mei, ja. En dat komt uit de Franse Bourgogne, maar inmiddels groeit die overal. Van Duitsland tot Sicilië, van de Verenigde Staten tot Zuid-Afrika. De Chardonnay is een middelgrote, ronde druif die aan een langwerpige, stevige tros groeit. En het blad is tamelijk rond van vorm en woekert weelderig. De druif rijpt vrij snel, waardoor hij ook prima gedijt in koelere klimaten. Nou, ik ga u niet vertellen. Oh ja, dat ga ik wel even vertellen. De allerduurste Chardonnay-wijn komt uit de Bourgogne. En die kost ruim €1.500 per fles. Niet op te brengen voor een gewone mens. Ja, nee. Internationale Dag van de Chardonnay is een initiatief uit 2010... van de Amerikaan Rick Bacas en wordt iedere donderdag voor Memorial Day gehouden. Maar let op, ben je nog geen 18, dan geen alcohol. Geniet, maar drink met mate. Nou, dat is even de introductie van de tweede uur. Het gaat ook gewoon helemaal nergens over. We zitten hier gewoon aan het water. Ja, maar dat moet, hè?
2: Tijdens de uitzending geen alcohol. Het is nog geen vrijdagmiddag.
1: Nee, zeker niet. Maar wat we wel gaan doen, is zo meteen praten aan de telefoon met Marit Oosting. Zij weet alles te vertellen over de langste platenmarkt die gehouden wordt op maandag 25 mei in de binnenstad van Apeldoorn. En daarna, om 16:30, krijg ik niemand minder dan onze eigen, echte BN'er Francis van Broekhuizen aan de telefoon. Zij gaat ons alles vertellen over het concert wat ze gaat geven in Orpheus aanstaande zaterdag. En ja, de middag sluiten we altijd af met Good Old Jan
2: Kersenboom.
1: En dat ga jij doen, hè?
2: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat hij op het podium heeft staan de komende dagen. Hij heeft het wel allemaal netjes ingeleverd.
2: Top.
1: Dus gaan we helemaal doen. Maar nu, genoeg tijd. Ja, jij hebt een verzoekplaat ingediend. En die heet?
2: Jan Smit.
1: Ja, zo heet die plaat
2: niet. Boombalando.
1: Boombalando van Jan Smit.
2: Yes. Ja, ja. Die andere hadden we niet. Tranquilo. Dus ja.
1: Oh nee, hebben we niet. Oh, nou, oké. We kunnen niet alles hebben.
2: Nee, helaas.
1: We gaan luisteren naar Jan Smit. Ik zou zeggen, start hem in, joh.

0: Ja, het woord is aan jou, Jeroen. Vertel.
1: Goedemiddag, luisteraars. Een fietstocht met gilde. Het fietsgilde Apeldoorn houdt op vrijdag 29 mei... de recreatieve fietstocht Fortmond en het Kozakkenveer. Deze dagtocht van ongeveer 65 kilometer vertrekt om 10 uur bij het restaurant KFC op de Woonboulevard. Het Rietveld 1. De route gaat door de IJsvallei, over verharde wegen en fietspaden. Fietsers kunnen tegen betaling van €4,50 deelnemen. Eten en drinken dient meegenomen te worden. Aanmelden kan via www.fietsgildeapeldoorn.nl onder vermelding van e-mailadres, voornaam en achternaam en aantal tickets.
0: Ja, is dat het?
1: Dat was hem.
0: Oké, dankjewel.
1: Je dacht dat er heel nog wat achteraan
0: kwam. Ja, ik denk nog veel meer. Dankjewel. We gaan luisteren naar Anouk. Anouk met het nummer Everything is een nummer van haar uit 2002... Het is ook de eerste single van haar vierde studioalbum. En op de B-kant staat ook nog een akoestische versie van het nummer. Everything werd een klein hitje in het Nederlandse taalgebied. Anouk!

0: Nou, we kunnen wel gewoon stoppen. Ik ga lekker praten nu. Anouk, hè, wat een goede zangeres. Ik ben fan van Anouk.
1: Topnummer.
0: Ja, fantastisch, hè?
1: Jeetje.
0: En dit was al een oudje. Even kijken, waar had ik op gezocht? 2002. Moet je nagaan, 24 jaar oud.
1: Maar en nog steeds een topzangeres.
0: Ja, is het ook, ja. Oké, maar heel veel mensen kunnen haar niet goed velen. Nee, omdat ze gewoon recht voor de raap is. En daar hou ik van. Maar dat kan niet iedereen tegen.
1: Nee, ja, het is niet altijd handig, maar goed.
0: Oké, wij gaan nu praten. Dat vind ik heel leuk. Met Marit Oosting. Die heb ik aan de lijn. Dag Marit.
2: Hallo.
0: Welkom in de uitzending. Ja.
2: Geen dank.
0: Wij gaan het hebben over de langste platenmarkt hier in Apeldoorn. Die wordt gehouden op maandag 25 mei.
2: Klopt, inderdaad. De leukste platenmarkt. En ook natuurlijk een van de leukste evenementen van Apeldoorn.
0: Ja joh. En het weer wordt goed, dus dat zit aan. Zijn allemaal pluspunten.
2: Ja, de weergoden zijn ons heel goed gezind, hè?
0: Fijn, hè? Het werd toch ook wel een beetje tijd, vind je niet?
2: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel.
0: Maar hoe vaak hebben jullie deze platenmarkt, de langste platenmarkt, al georganiseerd?
2: Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik was net over de WhatsApp met de mede-organisator Faria Wild aan het eventjes heen en weer aan het pingelen. En in ons persbericht staat de zesde. Maar wij hoopten dat we dat goed hadden opgeteld. Dus de zesde editie.
0: Ja, nou, dat is toch fantastisch?
2: Ja,
0: en ook altijd een beetje op de tweede Pinksterdag, toch?
2: Ja, het is elk jaar op de tweede Pinksterdag. Ja. En daarmee proberen we natuurlijk ook gewoon een beetje de binnenstad op te fleuren die dagen. Dus,
0: nou, hard nodig.
2: Ik denk dat goed komt. Ja.
0: Hard nodig. Wat kunnen we allemaal verwachten met die langste platenmarkt?
2: Nou, natuurlijk hebben we superveel kramen met natuurlijk echt van alle soorten muziek. Dus je kunt in elke kraam is er wel weer een andere muziekgenre te vinden. Of we hebben natuurlijk ook een K-pop stand zelfs. Dus dat is natuurlijk helemaal de stroming die is komen overwaaien en super populair is ook onder de jeugd.
0: Ja.
2: Dus het leuke wat wij ook zien is.

0: Dat er natuurlijk een heel gemêleerd publiek eigenlijk op dit evenement aanwezig is.
1: Altijd leuk.
0: Ja, en er zijn ook wat superleuk is dit jaar, is dat er ook een aantal retailers uit de binnenstad ook buiten hun kraam neerzetten.
1: Ah.
0: Dus onder andere La Bijouterie, dat is in de Marktstraat gevestigd een paar maanden geleden.
1: Ja.
0: Die gaan lekker met vintage spullen buiten staan. En Hifi Clubben van de Hoofdstraat, die gaat ook lekker plaatjes draaien met allemaal eigenlijk hele moderne platenspelers. Dus dat is eigenlijk ook superleuk.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Het is wel helemaal weer upcoming, hè, dat vinyl. Ik hou er zelf
0: absoluut
1: ook enorm van. Ja, ja.
0: Ja,
1: leuk.
0: Het is toch een beetje sentiment, hè, wat je aan het draaien
1: ook
0: bent. En ook, en natuurlijk ook de nieuwe platen. Dus die vind je ook goed terug. Maar je kunt wel echt goede parels scoren, denk ik, deze dag.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Maar vertel eens, wat is er nog meer te doen? Want het gaat door heel Apeldoorn, zeg maar. Door hele de binnenstad.
0: Ja, klopt. Nou, er zijn ook wat toffe horeca die een beetje op zijn aangehaakt. Dus bij Café Fijn, bij het Stadscafé, bij Puik kun je ook... En bij Veldhuis, die zit op het Katerplein. Kun je eigenlijk ook gewoon lekker op het terras gaan zitten. En gewoon lekker je plaatje meenemen wat je net hebt gekocht.
1: Ja.
0: En kan je daar lekker laten afspelen. Dus superleuk. Dus dan kun je je biertje drinken en je nieuwe plaat luisteren.
1: Oh, hartstikke leuk.
0: Ondertussen, zeg maar, in dit langste platenmarkt hebben wij ook gezorgd voor dat er natuurlijk wat live muziek is.
1: Mm-hmm.
0: Je kunt nog, we hebben een moppetap neergezet, dus mocht je nog wat humor tekortkomen, dan kun je die nog even bijtappen op het Raadhuisplein. Dus de hele binnenstad staat eigenlijk wel in teken van gezelligheid die dag.
1: Heerlijk. Nou, en het weer wordt prachtig, dat hebben we net al benoemd. Ja,
0: ja,
1: en het is tweede Pinksterdag, dus dan is het ook gewoon tijd om naar buiten te gaan, hè, mensen te ontmoeten. En wat is het dan? Dit is toch een fantastische gelegenheid om elkaar te zien, te spreken. En ook nog hele mooie platen te scoren. Vinyl.
0: Ja, zeker. Joh. En zelfs als je niet van vinyl houdt, dan is er genoeg te doen, zeg maar. En ook de winkeliers, een aantal zijn er open. Dus je kunt eigenlijk gewoon lekker de binnenstad intrekken. En anders gewoon lekker op het terras gaan zitten.
1: Ja,
0: dus,
1: en dan lekker genieten van alles wat je om je heen ziet gebeuren.
0: Absoluut.
1: En het mooie weer. En misschien een lekker drankje in een glaasje. Ja. Leuk.
0: Ja. Dus ik zou zeggen, kom lekker de binnenstad in maandag.
1: Ja, maandag 25 mei dus in de binnenstad van Apeldoorn.
0: Ja.
1: Langs de platenmarkt. Paradijs voor muziekliefhebbers. En het is alweer de 6e editie van deze langste platenmarkt hier in Apeldoorn. Nog even, hoe laat begint het spektakel? Hebben we dat al genoemd? Nee.
0: Ja, vanaf 10:00 's ochtends tot 5:00 's middags. Maar we zien eigenlijk dat die liefhebbers al heel vroeg beginnen te struinen. Dus, ik zou zeggen, als het je niet uitmaakt dat het nog dat ze nog lekker aan het opbouwen zijn en je wil vast een beetje struinen, mag je natuurlijk ook gewoon om 9:30 komen.
1: Ja, fantastisch.
0: Dus,
1: heerlijk.
0: Ja.
1: En de route, dit zal ik nog even noemen voor de mensen die denken van hallo, waar moet ik naartoe? Nou, de route loopt vanaf de Hoofdstraat richting de Beekstraat, Marktstraat en het Raadhuisplein. En dan zijn er ook nog gezellige zijstraten, zoals de Korenstraat en de Deventerstraat. Want daar in die straten zijn dit jaar ook kramen te vinden. Dus jullie hebben groots uitgepakt.
0: Zeker weten. Elk jaar hopen we er toch weer een paar kramen meer bij te kunnen zetten. Dus,
1: leuk.
0: Ja, en dan gaan we gewoon echt. Dan blijven we gewoon de langste. Zo, zo moeten we het natuurlijk wel volhouden.
1: Tuurlijk, dat moet je hoog houden, hè? Die naam.
0: Ja,
1: zo daarom is dat.
0: Precies.
1: Nou, volgens mij wordt dit een fantastische dag. Daar kunnen we nog lang over napraten. En natuurlijk lekker genieten als je nou een mooie plaat hebt gescoord. Lekker thuis op de plaat spelen leggen. Heerlijk.
0: Ja,
1: Marit, dank je wel voor dit moment.
0: En ik zou zeggen, jullie bedankt.
1: Hele fijne dag en succes nog verder met de organisatie. Tot de volgende keer.
0: Dank je wel.
1: Doei doei. We gaan luisteren naar I've Got the Music in Me. Dat is Kiki Dee natuurlijk. Kiki Dee.

0: lezing over de Veluwe. Het OKW-café op woensdag 3 juni heeft als thema: wat is bijzonder aan de Veluwe en hoe is dat landschap ontstaan? Een lezing hierover wordt gegeven door Jacques van Wezel. Zijn belangstelling voor het Veluwse landschap bestaat al heel lang en is door zijn werk als natuurgids op het park De Hoge Veluwe sterk toegenomen. De bijeenkomst vindt vanaf 8 uur plaats, 's avonds. Inloop is vanaf 7:30. Plaats is het ASEC-gebouw, Roggestraat 44 in Apeldoorn. En de toegang is vrij.
1: Oké, dankjewel. We gaan luisteren nu naar Indila met het nummer Dernière Danse. Dernière Danse. Ja, dat is, ik zal even opzoeken. Mm-hmm. Heb ik al opgezocht.

0: Prachtig nummer, toch eigenlijk wel.
1: Kun je wel zeggen.
0: 2013 komt dit alweer. Dus toch ook alweer...
1: Lang geleden.
0: 13 jaar oud.
1: Zo.
0: Ja, maar het blijft prachtig.
1: Tijd gaat hard.
0: Ja, dat vind ik ook. En het is nu ook echt tijd om te gaan praten met Francies van Broekhuizen. Want die heb ik aan de telefoon.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag, Francies. Fijn dat je in de uitzending wilde zijn.
2: Dankjewel, jazeker.
0: Ja, ik volg je natuurlijk op de socials. En ik zag je van de week ook op je eigen Facebookpagina met zo'n enorm gezellig, leuk, spontaan aanprijzing van Fion. Waar je
2: helemaal
0: optreedt.
2: Kapot in de hotelkamer.
0: Maar toch heerlijk. Ja. Dat zijn de leukste filmpjes. Ja.
2: Ja, vaak wel. Ik denk, ik zal nog even zeggen dat er kaartjes te koop zijn vanaf zaterdag 23 mei beginnen. En volgende week staan we bij jullie in de prachtige Orpheus.
0: Ja.
2: En ik zit nu in de concertzaal te kijken naar ons decor en de stoeltjes van het orkest.
0: Mm-hmm.
2: En met mijn eigen schilderijen die ik mee mocht nemen. Want ik heb dan de twee hoofdfiguren ook zelf geschilderd nog. En die hebben ze heel mooi groot geprojecteerd. Dus daar ben ik nog eigenlijk het meeste trots op.
0: Ja, joh.
2: Want ik probeer altijd mijn hobby's te integreren in mijn eigen shows, laat maar zeggen.
0: Ja, ja.
2: En we hebben net een doorloop gehad. De eerste echte doorloop waarin we het hele stuk... kon ik nu eindelijk laten horen aan de orkestleden, terwijl zij al die prachtige muziek van Stravinsky spelen.
0: Mm-hmm.
2: En dat was heel erg leuk, want ze waren heel enthousiast, omdat ze nu eigenlijk tegelijkertijd wat ze spelen en wat ze eigenlijk al heel lang kennen, de Sacre du Printemps of de Vuurvogel, dat spelen ze natuurlijk al vaker. Maar

0: Nu horen ze eigenlijk tegelijkertijd dat ze spelen de ontstaansgeschiedenis met allemaal heerlijke anekdotes en verhalen over Stravinsky en Diaghilev. Want jullie weten misschien allemaal dat ik gek ben op Maria Callas en opera, maar een andere fascinatie van mij is ook de Ballet Russe en de jaren 10, 20 van de 20e eeuw.
1: Okay.
0: Waar in Parijs eigenlijk zulke mooie balletvoorstellingen werden georganiseerd door Diaghilev met die muziek van Stravinsky. En ik kwam ooit op Nijinsky omdat hij werd vergeleken met Maria Callas. Omdat Maria Callas had het gezicht van de opera veranderd en Nijinsky heeft het gezicht van het ballet veranderd. Eigenlijk hebben we modern ballet te danken aan die choreografieën van Nijinsky op die muziek van Stravinsky. En nou, dat is zo'n fascinerend tijdsbeeld in de jaren 10, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Ja. Eigenlijk een soortzelfde periode waarin we nu zitten. Een onzekere wereld waarin veel oorlog aan de gang is. Waar we mensen bang zijn. Maar waar dus ook kunstenaars enorm drang hadden om vernieuwende kunst te laten zien. Om mensen dingen te laten voelen die ze nog nooit hadden gezien of gehoord. En ja, dat spreekt mij natuurlijk enorm aan. Want ik wil ook altijd dat de mensen in de zaal eigenlijk geëmotioneerd raken van mooie muziek of mooie verhalen. Dat is eigenlijk precies waar ik heel erg voor leef.
1: Ja.
0: Dus die mensen die dat in de jaren 10, 20 deden op hoog, groot niveau, ja, dat is gewoon zo'n heerlijk verhaal om te vertellen. Dus dat ben ik nu aan het doen met Fion Orkest.
1: Heerlijk, mooi orkest ook trouwens. Hè?
0: Ja, heel goed orkest is het. Bas Wiegers, ooit violist, maar nu al jarenlang een hele goede dirigent. En ook gespecialiseerd in modernere muziek. Die dirigeert ze heel strak. En aan de vleugel zit Caspar Vos. Mm-hmm. Hele leuke jonge pianist van 37 jaar oud. Die in zijn gezicht precies sprekend Stravinsky is, vind ik.
1: Ja?
0: Dus die hebben ze heel goed gecast. En dan doe ik hem ook nog een... hij heeft zo'n Russisch petje op en zo'n rond brilletje op. Nou, dan is het helemaal een schilderij.
1: Ja.
0: En die speelt dan op de piano. Dus we hebben een aantal scènes waarin hij natuurlijk componeert, Stravinsky. En dan horen we dus Caspar eigenlijk flarden spelen van die grote orkeststukken. En dan is het net alsof op dat moment die muziek ontstaat. Alsof hij het op dat moment componeert. En dat maakt het meteen heel beeldend. Want ook die componisten waren aan het zwoegen en waren aan het knutselen om iets moois te maken. Het is niet zomaar dat ze Mozart had dat. Die ging zitten en die schreef alles zomaar op. Want die was geniaal. Maar Stravinsky is echt een man die ook geniaal is, maar ook een soort priestelaar is en met aparte instrumentjes notenbalkjes bijschreef en dan weer aan het knutselen. Was echt een knutselaar ook. En dat vind ik er zo leuk aan. Die zit dus al die muziek bij elkaar te knutselen. En dan komen er de mooiste stukjes muziek uit. Ja,
1: nou, geweldig. Zeker. Heerlijk. Het blijft ook altijd heel mooi om daarnaar te luisteren.
0: Ja,
1: nu ga jij dus met dat orkest Fion, ga jij de boer op, zeg maar, even zo.
0: Ja, ik ga op stap.
1: En je begint daar 23 mei al mee in Arnhem, in het Musis.
0: Ja, in Musis Sacrum.
1: Ja.
0: Prachtige concertzaal, is een van onze oudste concertzalen.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat is heel leuk. We gaan ook naar Nijmegen, naar die mooie vereniging.
1: Ja.
0: We staan in het Concertgebouw in Amsterdam. En we staan in een van mijn favoriete theaters. En dat is jullie eigen Orpheus.
1: Ja.
0: Ik vind Orpheus, je raakt altijd achter de schermen wel de weg kwijt. Want je hebt er zoveel zalen.
1: Ja,
0: en dan hebben ze gelukkig allemaal heerlijke streepjes op de grond in allerlei kleurtjes. Dat als je één kleur volgt, dan kom je in de juiste zaal uit.
1: Ja.
0: En maar ik moet zeggen, ik heb in Orpheus altijd zulke leuke voorstellingen beleefd. Dus ik heb daar ook prinses Margriet mogen ontmoeten tijdens het prinses Christina concours.
1: Ja.
0: En ik heb altijd een warm gevoel bij Orpheus. En Orpheus is natuurlijk de god van de muziek. Dus ik zou zeggen, kom allemaal naar Apeldoorn.
1: Ja.
0: En dan lekker luisteren naar die Stravinsky.
1: En je bent hier in Apeldoorn in Orpheus dus op 30 mei aanstaande.
0: 30 mei,
1: we moeten er even op wachten.
0: Het is in één week. Het is in één week knallen we eruit en dan is het ook weer klaar.
1: Volgens mij. Ben je dan ook niet na die 30 mei dan helemaal compleet gesloopt?
0: Dan ga ik even een dag liggen en dan, dan heb ik nog een dag een podcast en dan ga ik weer op reis om een tv-programma te maken over Maria Callas.
1: Dus, oh joh.
0: Dat gaan we ook, want dat blijft natuurlijk mijn allergrootste liefde. Ja. En daar mag ik nu voor de Avrotros een programma voor gaan maken.
1: Prachtig.
0: En dat komt pas volgend jaar op tv, want dan is ze, hoe lang is ze dan alweer dood? Wacht even, 50 jaar, dan is ze 50 jaar geleden overleden.
1: Ja.
0: 1977 is ze overleden, dus dat is een mooi, nou het is verschrikkelijk dat ze dood is, maar ik bedoel, het is een mooi moment om haar weer te gedenken met een mooie nieuwe serie.
1: Zeker.
0: Dus dat, daar verheug ik me ook heel erg op.
1: Nou, ik vind jou daar ook wel een geknipte persoon voor, echt waar.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Het gaat helemaal
0: dankjewel.
1: Goed komen. Ik ben heel
0: dankjewel.
1: Benieuwd. Laat ze weten wanneer die dan echt officieel
0: ja, dan laat
1: te zien
0: ik het
1: is.
0: Jullie wel weer horen dat iedereen afgast hebben.
1: Hartstikke
0: en ondertussen
1: mooi.
0: Kom ik geloof ik nog een paar keer bij jullie hoor. Met
1: oh, heerlijk.
0: Andere voorstellingen. Nee, ik heb het weer de komende jaar. Ik verzin steeds weer wat nieuws dat ze niet van me afkomen natuurlijk.
1: Maar luister eens, Francis, daar blijf je lekker jong bij.
0: Zou jij denken?
1: Ja.
0: Want ik voel me soms 's ochtends wel wat stijf uit bed komen. Maar dan, als ik dan weer lekker bezig ben, dan gaat het vanzelf.
1: Kijk,
0: weg,
1: dat bedoel ik. Dat doet muziek. Gewoon lekker bezig zijn. Muziek verbindt de mensen.
0: Zeker.
1: Muziek maakt blij. Muziek is emotie. Nou, je kan het allemaal opnoemen. Maar het is ook echt werkelijk zo.
0: Ja.
1: Nog even terugkomen.
0: En het kan ook de mensen even verpozen van misschien narigheid uit de wereld.
1: Juist.
0: Ik bedoel dat we even 2 uur even niet hoeven te denken
1: juist.
0: Aan oorlog en ellende. Dat mag we ook niet altijd van wegkijken. Natuurlijk moeten we ook van alles aan doen. Maar ik kan er persoonlijk weinig aan doen. Dus dan kan ik alleen maar de mensen even een fijn gevoel geven.
1: Zo
0: dat
1: is dat.
0: Mijn
1: nou,
0: taak.
1: Wij kunnen dus 30 mei hier van jou gaan genieten. Samen met Orkest Fion.
0: Ja.
1: In Orpheus. Met starring Stravinsky.
0: Yes.
1: En het begint om 8 uur, denk ik, hè? Gewoon.
0: Oh. Ja, zoiets. Ja, en dan, ik ga zelfs nog zelf ook zingen. Ik praat heel veel, maar ik zing ook nog een paar stukken. Ik zing zelfs helemaal in het Russisch. En dat ken ik ook nog uit mijn hoofd.
1: Oh.
0: Ik heb 5 weken lang elke dag dat zitten studeren. Want het is allemaal niet zo makkelijk. Maar ik probeer Moskous accentje te hebben.
1: Ook nog,
0: en er zit een Russische violist in het orkest.
1: Die heeft
0: en die
1: een
0: vond
1: beetje geholpen.
0: Die vond dat hij al 70% kon verstaan. Dus ik moet nog naar de 100.
1: Maar je hebt nog een paar dagen. Hè?
0: Ik heb nog een paar dagen.
1: Daarom. Nou, kaarten zijn nog wel te koop, denk ik.
0: Zeker.
1: Gewoon even kijken op de site van
0: Fion.nl.
1: Ja,
0: gewoon www.fion.nl.
1: Ja.
0: En dan kom je er vanzelf uit.
1: Vond het een gezellig gesprek nu.
0: Ik ook, dankjewel.
1: Ja, we hebben elkaar al eens eerder...
0: Ja, zeker.
1: Komt goed.
0: Ja.
1: Ik ga jou volgen, ik blijf je volgen. En ik wens
0: dankjewel.
1: Je heel veel succes en ook heel veel plezier volgende week met al deze prachtige uitvoeringen. En tot de volgende keer. Dag Francis, tot ziens. Doei. We gaan luisteren naar Edith Piaf met Exodus. Dat eigenlijk Maria Callas moeten zijn. Maar goed, doen we de volgende keer.

0: Kijk maar rustig.
1: Ja, Edith Piaf.
0: Wat een prachtig nummer weer.
1: Echt
0: goed, goed gevonden, ja. Alexander. Kan niet anders zeggen.
1: Enorme
0: mijn complimenten.
1: Legende
0: zo.
1: Is dit. Ja. Oké, maar wat ook onder de hand een legende is hier in Apeldoorn... is onze eigen Jan Kersenboom.
0: En die hebben we nu aan de lijn als het goed is.
1: Zo.
2: Goh.
0: Goedemiddag, Jan.
2: Hey.
0: Hey, Jan. Je hebt weer een heel vol programma voor de boeg, zag ik.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Te beginnen met vrijdag 22 mei... Duke and the Royal Clan.
2: Duke
0: vertel eens wat over.
1: Duke. Ja. Het is Duke. Ja.
0: Wat is
2: leuke band.
1: Ja, leuke band.
0: Vertel eens. Vertel eens over de band.
2: Ja, wat moet ik vertellen? Ik heb de computer niet anders dan nog.
0: Oh.
1: Nou, je hebt informatie.
0: Ja, zal ik het even voorlezen dan? Duke, als ik het goed uitspreek, en the Royal Clan... is een topband die bestaat uit een groep uitstekende muzikanten... met passie voor blues en rock... met een uniek geluid en energieke live optredens. Klopt dat?
2: Dat klopt.
0: Ja. Hey, hoe kom je aan dat soort top...
2: Wat zeg je?
0: Want de aanvang is om 10:00. Moeten mensen zich ergens aanmelden voor zo'n topband?
2: Nee hoor. Nee, je mag gewoon gratis
0: vrije toegang. En zaterdag 23 mei heb je Neo Funk.
2: Neo Funk. Funky Soul Blues.
0: Ja, met funky soul vul en verrassend.
2: Ja.
0: En dan vooral met een groovende mix van funk, soul, blues en jazz en fusion.
2: Ja.
0: Zo, dat is een hele mond vol.
1: Dat is een hele goede band.
2: Ik heb de computer weer alles aan. Die doet het weer.
0: Oh, goed, kijk aan.
1: Maar die Neo Funk is een hele goede band.
0: Ja?
1: Ja, ja,
0: ben jij
1: de
0: fan van?
1: Ja, ik heb ze bij mij op het Apeldoorns podium gehad. Ik
0: heb
1: ze in de muziektent gehad. Dus volgens mij 2 jaar geleden alweer.
0: En weet je wat ik vooral zo leuk vind?
1: Er is qua samenstelling wel iets veranderd.
0: Maar weet je wat ik vooral zo leuk vind aan deze band? Het repertoire bestaat uit Tower of Power.
1: Ja.
0: Amy Winehouse.
1: Ja.
0: Incognito. Michael Roof.
1: Ja.
0: John Cleary.
1: Ja.
0: Soul Street.
1: Ja.
0: Johnny Lang. En natuurlijk Stevie Wonder.
1: Ja, Stevie Wonder. Eh? Moeten we allemaal zonnebril opzetten.
0: Ja, en dan gewoon in de vibe komen van Stevie.
1: Ja.
0: Hé, wat leuk.
1: Ja,
0: en,
2: zeker.
0: Dan is de toegang ook weer vrij. En aanvang is om 10:00, zoals vanouds.
2: Ja.
0: Zondag ben je gesloten. Als ik het goed begrepen heb, eerste
2: Pinksterdag. Ik doe de deur wel open met het terrasje buiten, hoor. Maar ik heb geen band.
0: Oh, kijk.
1: Maar je hebt geen band?
2: Nee.
1: Nee. Nou, de boog kan
2: die
1: ook...
2: Die heeft zich afgemeld.
1: Ah, jammer. Ah.
2: En toen moest ik voor de tweede Pinksterdag, moest ik nog wat regelen. En dat is ook gelukt.
1: Ja.
2: Dat is leuk.
1: Ja.
2: Met Mark van Maurik.
1: Maar wacht even, Jan. Eerste Pinksterdag ben je dus wel gewoon open met je café?
2: Ja.
0: Toch wel.
1: Maar er is geen live muziek.
2: Dat is zulk mooi weer, joh. Er zitten tafels en de stoelen buiten.
1: Heerlijk. Dan ga je toch zelf ook lekker erbij zitten?
2: Ja, uiteraard.
1: Beentjes op een stoel.
2: Ja.
1: Even genieten. Maar tweede Pinksterdag?
0: Tweede Pinksterdag hebben we... Bols en Blues.
2: Ja.
1: Bols en Blues.
0: Ja.
1: Ja, laat Jan het even lekker zelf vertellen.
0: Ja, vertel het eens, Jan.
2: Ja.
1: Bols
2: en
1: Blues.
2: Ik heb er weinig biografie van. Want kijk, Mark is in mijn eigen band.
1: Ja.
2: En die andere mensen ook.
1: Mm-hmm.
2: Maar die hebben het met elkaar afgesproken. Dat ze een feestje gaan bouwen hier.
0: Oh, nou, gezellig.
1: En daar mogen wij allemaal deelgenoot van zijn dan.
2: Natuurlijk.
1: Ja. Ja. Maar Bols en Blues. De Blues, dat snap ik. En die Bols, zijn dat dan gehaktballen? Wat dan? Hey, noem eens
2: dat
1: wat.
2: Dat kan je bijna zeggen.
1: Bitterballen.
2: Ja, nou,
0: er staat hier een ballen

0: Ja.
1: Ja. Wat voor ballen? Wat voor balletjes?
2: Kom genieten van een balletje en bluesmuziek.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Dat zag ik voorbij komen. Ik denk, nou, dan moet het toch wel iets van een versnapering zijn.
0: Ja.
1: Nee, ook.
2: Nee, leuk hoor.
0: Ja, toch? Nou,
1: en hoe laat begint dat dan? Tweede Pinksterdag?
0: Om 4:00 middags.
2: 4:00.
0: En de toegang is ook weer vrij.
1: Ja.
0: Voor onze Nederlanders. Altijd fijn.
1: Ja, altijd dus, fijn. En noem nog eens, je hebt geen biografie van de band, maar je noemde net wel een paar namen, Jan.
0: Ja,
2: ja zeker. Mark van Maurik.
1: Ja.
2: Henry van den Broek.
1: Oh. Ja.
2: Die ken je ook.
1: Ja.
2: Nou, Ellen Devlin.
1: Ja, die ken ik ook.
2: Oostenrijk.
1: Ja.
2: Henk Weerenstein. Job Beerens en Inigo Grimbergen.
0: Nou, en ook nog Ray Oosterrijk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Super band hoor, wordt dat.
2: Ja, leuk, zeker. Man.
1: Ja, dat zijn goede, doorgewinterde muzikanten. En die voelen elkaar ook heel goed aan. Want Henry zit samen met Ellen zit hij in Hofnar Blues. En
0: top. Gewoon een top optreden.
1: Ja,
0: een topband.
1: Dat wordt heel leuk.
0: Top mensen.
1: Ja. En als er dan geen ballen zijn, dan zijn het gewoon lekkere bluesnummers die ze laten horen. Hè?
2: Ja, zeker. Ja hoor.
1: Ja. En we hebben al gezegd hoe laat het begint. Tweede Pinksterdag.
2: Dat begint om 4:00.
1: En de toegang is vrij.
0: Ja.
2: Maandag, vrij toegang.
1: Lekker man.
0: Helemaal goed.
1: En hoe lang ga je dan door?
2: Tot ik er ben neervallen.
0: Oh, kijk aan. Kijk aan.
1: Nou.
2: Nee, maar meestal duurt dat tot 8-9 uur.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Als er nog mensen zitten, dan mogen we blijven zitten, hoor.
1: Tuurlijk.
0: Fijn.
1: Nou, super.
0: Dus.
1: Nou, dat was
0: een leuk weekend.
1: Ja, dat wordt zeker een leuk weekend. Lekkere muziek ook. Heerlijk.
0: Hé, Jan.
1: Dankjewel, Jan.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan. Jullie bedankt, hè.
1: Fijne dagen alvast. Lekker genieten en tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Oké, dankjewel.
1: Dag, Jan. Doei. We gaan, The Animals. The Animals, moet ik zeggen.
0: The Animals.
1: I'm Mad Again. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Zo. Nou, dat is er ook weer uit. 1964 heb ik even opgezocht.
1: 1964?
0: Ja, zo. Joh. Dat is oud, hè? Maar wel een lekker nummer, hoor. Echt bluesy nummer. I'm Mad Again, van The Animals. Heeft Alexander goed gezocht. Ja, en weet je, dit brengt ons ook alweer aan het eind van deze
1: Klopt.
0: Uitzending.
1: Ja, tijd gaat hard.
0: Vorige week waren we er niet, dus we hebben
1: Volgende
0: even gewoon...
1: Nee.
0: Volgende week zijn we er weer wel.
1: Yes.
0: Met weer nieuwe gasten, nieuwe onderwerpen. Nieuwe lekkere muziek, samengesteld door Alexander.
1: Mm-hmm.
0: Jij bent er ook. Ik
1: Tuurlijk.
0: Ook.
1: Ja. Wie niet?
0: Dus dat wordt gewoon een lekkere uitzending. En we gaan natuurlijk eerst ook gewoon genieten van de Pinksterdagen. Die mm-hmm. staan op stapel. Leuke dingen ook te doen. Het weer wordt fantastisch. Dat heb je allemaal lekker verteld
1: yes.
0: aan ons. Gaan we jou ook aanhouden?
1: Mag hoor.
0: Nee,
1: mag hoor luisteren.
0: Nee. Jeroen, dankjewel voor je
1: yes,
0: bijdrage vanmiddag.
1: Dank.
0: Alexander, bedankt. Redactie moet natuurlijk ook altijd even netjes dankjewel zeggen. Hè? Want die
1: Zelfs
0: zijn er
1: netjes.
0: Gewoon hartstikke druk mee bezig.
1: Je hebt weer een topprestatie geleverd.
0: En als er mensen zijn van, ik wil ook in de uitzending... stuur dan een mailtje naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Komt het vanzelf goed?
1: Ja, dat neem
0: toch?
1: Ik aan van wel.
0: Morgenochtend gaan we dit herhalen van 8 tot 10 uur.
1: Kijk.
0: Kun je ook nog weer een keer luisteren naar Francis van Broekhuizen. Leuke vrouw. Volgende week is ze hier in Orpheus. Dus ik zou er lekker naartoe gaan. En waar gaan we mee afsluiten, Jeroen?
1: We gaan afsluiten met Stay With Me van Sam Smith uit 2014.
0: En dan zeggen wij gewoon, fijne avond.
1: Fijne avond,
0: weekend.
1: Tot ziens, goed weekend.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week, luisteraars.
0: Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.

In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Een hele goedemorgen en welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag, de 23e mei, zitten we alweer. Het begint weer lekker met de Mixed Music Hour, gevolgd door de praattafel en zaterdagmiddagmix. En natuurlijk Apeldoorn Sport. Kortom, we zitten weer lekker in ons vel met deze zaterdag gebeuren. En elke keer heb ik er toch weer die lijstjes van een bepaalde datum. Dat lijkt er wel steeds meer te worden. En op zich vind ik het wel geen probleem, omdat natuurlijk heel veel verschillende muziek

gedraaid kan worden. En ik moet ook zeggen, er zitten wat namen bij dat ik denk van, oh ja, inderdaad, dat zijn nog leuke nummers. Ook Nederlandstalig, ja, zelfs één of twee zitten daarin. Dat hangt een beetje af van hoe wij vandaag, zeg maar, welke muziek we gaan draaien. En deze draaien we eigenlijk omdat op 1950, en dan heb ik het over 13 mei, want dat is de datum zeg maar, waar ik nu mee bezig ben. 13 mei op 1950 werd Danny Kerwin geboren. En hij is helaas al overleden in 2018, dus hij is 68 jaar geworden. En hij was bekend van Fleetwood Mac. En dan denk je van, Fleetwood Mac, dat was toch met Lindsey Buckingham, Christina McVie, John McVie en Stevie Nicks. Maar sommige ouderons weten nog natuurlijk dat voor zeg maar de... Ja, de rumors tijd, zo moet ik het in ieder geval zeggen, dat er een andere soort Fleetwood Mac bestond. Beetje meer de bluesachtig. Wel met zeg maar Nick Fleetwood, want dat was degene die er altijd in zijn al bij geweest. Maar inderdaad met Peter Green toen de tijd, Jeremy Spencer en Danny Curran. Dat waren ook de oudleden, zeg maar, van, zeg maar, voordat het eigenlijk de omslag kwam zeg maar, met rumors. Nou, en wat hebben we dan nog meer op zeg maar deze datum? Nou, op 13 mei, dan 2016 komen we dan uit, komt dan de naam van Martin Garrix. Die prijkt dan op de lijst van de 100 jongste miljonairs. Garrix is dan de hekkensluiter van op nummer 100 in de lijst van Quote, met een geschatte kapitaal van 6 miljoen. Hij is daarmee ook de allerjongste in die lijst. Nou, zulke feitjes over 13 mei, die kom je dus vandaag tegen met de bijbehorende muziek. Beginnen we dus inderdaad nu met Martin Garrix en natuurlijk met zijn nummer Animals.

En toen hield hij inderdaad op een gegeven moment op, dit nummer. Ja, het is wel een van zijn beste nummers, vind ik wel, van Martin Garrix. Gaan we naar 2025, nog niet zo heel lang geleden. Want tussen 13 mei en 16 mei, daar was toen een rechtszaak bezig, verklaart Cassie Ventura voor de rechtbank in New York hoe de voormalige partner Shin Cobbs, beter bekend als Puff Daddy, haar jarenlang lichamelijk en seksueel heeft misbruikt. De rapper en producer worden dan later veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. En een geldboete van $500.000. Ja, dat kan allemaal in Amerika. Nou, Puff Daddy, die kennen we vooral natuurlijk. Die dan samen weer gezongen heeft met Fat Evans. En dan over de Notorious B.O.C. En daar kwam het nummer I'll Be Missing You. Dat is in principe wel een nummer van de Police natuurlijk. De instrumentaal nummer. Maar zij hebben daar een nieuwe tekst voor gemaakt. Een beetje ook een rap, een beetje een zang inderdaad van Fat Evans. En dan krijg je dus I'll Be Missing You.

Ja, de volgende nummer die gaan draaien, dat is dan weer een geboortedag van 13 mei 1949. Dan is dan Marlon Hargis. Dan denk je van, ja, die naam kennen we waarschijnlijk niet. Dat zou ook kunnen. Ik wist het eigenlijk ook niet, maar de groep waar die in speelde, dat wist ik wel natuurlijk van bestaan. Dat is de groep Exile. Die werd in 1963 opgericht door G.B. Pennington als de Exiles. En in 1973 werd het ingekort als Exile. De grootste succes in 1978 met de nummer Kiss You All Over. In Nederland was dan zelfs de Tros Paradeplaats op zijn 3 en bereikte volgens de 4e plaats in de Tros Top 50 en de Nederlandse Top 40. Verder is niet heel veel. Ja, 2013 werd Exile wel opgenomen in de Kentucky Music Hall of Fame. Maar mee kun je ook veel met die groep niet vinden. Dus ik moest even zoeken inderdaad van G.B. Pennington. Daar wist ik wel dat dat de zanger was. En ik wist ook dat Les Taylor...

zanger was van die groep. Maar Marlene Harvest staat ze bij Wikipedia. Maar even zoeken en dan vind je dus dat hij inderdaad degene was die aan de keyboards zat bij Exile. Er zat iemand inderdaad, een bassist, een gitarist, dat was Jimmy Pennington. De zanger had je dan Les Ray, een drummer. Dan had je een pianist en een keyboard, degene die aan de keyboard zat. En dat is dus inderdaad onze Marlene Harvest. Moest ik wel even lachen, want dat schijnt ook een beroemde basketballer te zijn, maar dan geboren op 1999. Maar die is het dus inderdaad niet. Hij is 77 jaar geworden, zeg maar. Dus wat dat betreft een respectieve leeftijd. Ja, en dan kom je niet aan natuurlijk om dan de grootste nummer van Excel te draaien. En dan kom je dus uit bij Kiss You All Over.

Ja, dan denk je inderdaad van waarom weer een Feyenoord? Ja, ik ben natuurlijk een Feyenoord-fan, dat sowieso. Maar dit nummer draaien speciaal voor de zanger die dat eigenlijk al een paar keer heeft gezongen. Jackie Van Dan, synoniem van Jaap Pluggers. Hij is inderdaad geboren op 13 mei 1938. Hij is helaas alweer overleden op 15 mei 2021 op 83-jarige leeftijd. Zijn bekendste hit, ja, daar blijft hij aan verbonden, was al in 1963 met de tekst van Jaap Volkhoff. Hand in hand kameraden, het lied dat later het clublied van Feyenoord werd. De plaat belandde in 1963 in de top 10. Van Dam kreeg er een gouden plaat voor. Jackie Van Dam heeft daar ook nog andere nummers gezongen, maar hij is er eigenlijk altijd wel een beetje blijven plakken. Deze versie, dat is vind ik wel typisch, die komt uit 1992. En dat was toen de tijd dat het seizoen inderdaad Feyenoord kampioen werd. Met, ja, dan moest ik wel net lachen, want dan zie je dus een Peter Bos, ja, de trainer van PSV. Maar die speelde toen voor Feyenoord. En wat een bos haar had hij toen. Dat was heel apart. Maar ook natuurlijk met John Dolph, John met God, zag ik Gaston Tament, zag ik zo snel. Natuurlijk onze grote spits, onze Hongaar. Dan ben ik even zijn naam weer even kwijt. Nee, daar kom ik nog wel later even op terug. Maar goed, dat was in ieder geval naar aanleiding van geboortedag van Jaap Pluggers. Wat gebeurde er daarna nog meer op deze leeftijd? Nou, het is een beetje altijd rond het Songfestival. Dus de kans is groot dat ergens in 13 mei, welk jaar het al, het Songfestival werd gehouden. Dat klopt inderdaad ook. Dat er zijn er zelfs twee keer is dat gebeurd. Maar deze, dat is toen de tijd het nummer van Loreen. En die won zij toen op een gegeven moment het Songfestival. En dat is dan volgens mij, dan moet dat ergens in 2013 zijn geweest. Dat Loreen, die won ze trouwens twee keer trouwens, het Songfestival. Dat was ook samen, volgens mij, samen met O'Gene. Die eindigde dan op de 11e plaats. Dus wat dat betreft deed O'Gene het ook nog niet zo slecht. Maar Loreen haalde toen inderdaad met Utopia de nummer 1 positie bij het Eurovisie Songfestival. En die nummer gaan we inderdaad ook draaien.

Ja, dit nummer was ook van het Songfestival. Toen won Noorwegen het Songfestival. En dat gebeurde in 1995. Dat was het grote instrumentale nummer Nocturne van Secret Garden. En wint dus inderdaad namens Noorwegen het Eurovisie Songfestival. De tekst bestaat slechts uit 25 woorden. Nederland mag op dat jaar niet meedoen wegens de slechtste resultaten in de afgelopen 5 jaar. Toen zaten we dus inderdaad in die slechte periode. Dan weer een iemand die geboren is op 13 mei. En dan komen we uit bij Ilse de Lange. Jawel, uit 1977 is deze dame dus ze is al bijna weer 50 jaar, denk ik inderdaad. Als ik het even heel snel reken. Ja, inderdaad. Bijna 50 jaar. En wat dat betreft ook wel met de respectievele leeftijd. Natuurlijk is ze heel veel bekend op de Common Limit samen met Whalen. En natuurlijk ook weer met het Eurovisie Songfestival.

0: denk het niet.
1: Kap nou.
0: Ja.
2: Ik moet er niet aan denken. Zak jij maar lekker in de stront.
1: Hij gaat verdamme welen.

Ja, deze groep is vooral bekend in België geweest. En de aanleiding daarvan is de geboortejaar van Laurice Keulemans, 13 mei 1958. En Larissa is dan een van de zusjes van Keulemans. Alexandra was de andere. Dat waren ook de twee echte zangeressen, moet ik wel bij zeggen, van Def Dooms. Daarna kwamen er nog een aantal leden bij, maar dat was meer voor het danseffect. Vier danseressen kwamen daar, maar zodoende komen ze toch met zes. Een beetje misschien vergelijkbaar met Dolly Dots. Maar bij de Dolly Dots konden ze allemaal wel zingen, bij deze groep duidelijk niet. Het was ook een productie van Phil de Wilde, en die kennen we dan weer van Too Unlimited, die samen met Paul de Koster heeft opgericht. Maar de act van Def Jam werd hierna gecomplimenteerd, inderdaad, door de producers. Ze hebben daar inderdaad wel heel veel hits gehad. Maar de Nederland is het bij It's Okay and Alright and Nothing To It. Dat zijn de nummers nummer 10 en nummer 13 hooglijk. Maar in België, uiteraard, kwamen ze allebei op 1 terecht met de 17 weken. Dus ze zijn allebei even groot hits geweest van inderdaad Def Dames Dome. Dan gaan we van twee dames naar een volledige damesgroep. Komen we uit bij de Bengals. En dat is naar aanleiding dat zij op nummer 1 stonden. Ik wou hem eigenlijk ook verleden week draaien, want hij stond heel lang op nummer 1, 5 weken. Maar goed, eindelijk komen we vandaag aan toe. Bij de Bengals natuurlijk met de zusjes van Vicky, Debbie Persen, en later kwamen Suzanne Hos en Annette Zenlinskas erbij. Bij Walk Like an Egyptian zongen ze inderdaad alle vier. Maar de groep is een beetje uit elkaar gevallen, omdat de andere leden allemaal zo jaloers waren op Suzanne Horst. Natuurlijk, zij was een van de knapste, dat moet ik wel bij zeggen. Werd ook nummers gecomponeerd door Prins die voor haar had. Of ze nou een verhouding hebben gehad, dat laten ze even in het midden. Maar als ze inderdaad een relatie hebben gehad, dan zou me ook niks wonderen. Want Prins was ook wel zo'n womanizer. Maar daarna viel de groep daar maar uit elkaar. Doordat Suzanne Hos werd gezien als een centrale middelpunt. Terwijl de Bengals op de eerste plaats een band was bij meerdere liedzangeressen. En dat kwam eigenlijk inderdaad door het nummer Eternal Flame. Want daar.

kwamen de geruchten steeds meer toe dat de band daarna uit elkaar zou gaan. En Suzanne Os begon dus inderdaad daarna met een solo carrière. Maar goed, ze zijn namelijk weer bij elkaar. En zover ik weet zijn ze nog steeds bij elkaar. Vanaf 2000 zijn ze weer bij elkaar en nog steeds. En dat zijn nog volgens Wikipedia nog steeds dezelfde leden. Suzanne Os, Debbie Patterson, Vicky Patterson en Annette Zielinski. Allemaal zeg maar rond 1981 begonnen. Met deze groep. Van Suzanne Os hebben we nog informatie ervan. Nou ja, verder is niet heel veel. Ze is in 1959 geboren, dus ze is inderdaad al 5 jaar ouder dan mij. Dan moet ze dus inderdaad 66 zijn. Maar daarna is van de solo-carrière is weinig ook niks meer van terechtgekomen. Maar dat het als paal boven water staat, dat zij zeg maar de hoofdrol speelde zeg maar met het nummer Eternal Flame, dat staat boven kijf. Dus wat dat betreft was dit de aanleiding dat de groep uit elkaar viel. De Bengals met Eternal Flame.

Het volgende nummer wat wij gaan draaien, dat is iemand die weer geboren is op 13 mei. En in dit geval, even snel kijken, dat is 1967, Melody Thornton. Dat is, zij is lid.

geweest van de groep La Bouche. En dan vraag ik me inderdaad af, was dat de beginperiode bij Be My Lover? Dat is niet helemaal bekend zo te zien. Maar dat zij lid was van de groep La Bouche, dat is staan wel een feitje. Want ja, zij heeft inderdaad toch maar Be Love gezongen. Het nummer wat eigenlijk ook zo bekend was geworden door La Bouche. En dat was in de Eurodance toen de tijd. De groep bestaat officieel niet helemaal meer. Het is een beetje een raar verhaal. Maar in 1994 begonnen ze inderdaad eerste instantie met Sophie Kerr. Lane McRae was al de rapper. Maar zoals gezegd, de zangeres werd daarna vervangen door Melanie. En Melanie is helaas alweer overleden. Want Thornton kwam op 24 november 2001 om het leven bij de vliegtuigcrash van Crossair Vlucht 3597 in de buurt van Zurich. Samen met een aantal leden van de Duitse groep Passion Fruit. Omdat zij in 2000 verliet zij de groep. Aan de hand werd zij wel vervangen door Natasha Wright. Maar eigenlijk in 2002 werd nog een best of album gedaan. Maar ze werden daarna ook met het overlijden van Thornton werd ook besloten om de groep zeg maar te mee stoppen. Ze hebben een aantal, Be My Lover is zelfs de hoogste positie geweest in de top 40, nummer 2 op dit moment. België is het niet zo heel hoog, nummer 6, maar dat het wel de grootste hit is geweest. Ze hebben daar nog wel klein liedjes gehad, maar ze werden altijd met Eurodance verbonden. En ja, Eurodance kwam, maar het ging ook vrij snel. Dan draaien we dus Be My Lover van La Bouche.

Zeg maar op die dag jarig, bereikt hij de voorste leeftijd van 21... waarop hij volgens de wet recht heeft op al het vermogen dat hij als kind bij elkaar heeft gesprokkeld. Want hij begon al als 13-jarige. Dat vermogen bedraagt naar schatting $30 miljoen. Maar platenlabel Motown keert hem slechts $1 miljoen uit. Maar goed, dat even terzijde. Hij is natuurlijk verder een behoorlijk rijk van geworden. En dus 13 mei is ook inderdaad, zoals ik al zei, zeg maar de dag dat Stevie Wonder jarig is. En dan kun je dus hoe mooi ook eindigen met de nummer Happy Birthday. Wat mij betreft weer, tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km.

km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens het AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kan je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Gosje, Mickey, je kreeg als een troon in de ogen, moet ik zeggen. Ja, die introductie van... Hè?
2: Is dat zo, ja?
1: Ja, ja, nee, dat is woorden. Hoe Johan heeft ze bij ons gezeten. Ja, hoe pas afscheid van moeten nemen.
2: Ja.
1: Bah, het is allemaal niks. Maar, ja, ik ben er weer een keer terug. Hè.
2: Geluk, dat
1: ja, ja, nou ja, goed. Ben Johan of drieën. Druidewes, eventjes een keer proberen. Maar we zitten nu met een heleboel andere snoes aan. Hè?
2: Ja.
1: Vroeger al andere figuren. Maar die bent er niet meer. Of wel, die bent er niet meer. Nou. Wie hebben we een tolverstoorn? Gerard Lintos.
2: Ja.
1: Die is er wie? Willy Rijmink.
3: Ik ben er ook.
1: Willy is er ook. Ik ken hem nog van vroeger. Ja,
2: ik ja, ja iedereen. Hè?
1: Iedereen.
2: Hij is een vaar, hè?
1: Toon Nordkamp.
4: Ah, die kent ze niet.
1: Die kent ze niet, maar dat is ook een apart figuur. Houdt soms in over hem. Jaap Mulder, Grunningen.
5: Die kent ze ook
2: Grunningen.
5: Niet.
1: Ja. Ja. Ja. En ja, onze techniek. Jan Rabelink.
2: Ah, ja, ja.
1: Ja, die kun je zonder.
5: Nee, nee, hè?
1: Jongens, het is de bedoeling dat we met elkaar praten over de dingen die we tegenkomen in Apeldoorn. En misschien hebben we wel wat dingen, binnen dingen openvallen en misschien ook niet.
2: Zal ik beginnen met één onderwerp?
1: Begin met één onderwerp,
2: ja.
1: Maar dan moet je wel de microfoon nu pakken, anders kan ik niet
2: verstaan. Ik pak even de microfoon van mijn
1: buurman.
2: Ik las in de kranten van Ines Wesky.
1: Ja.
2: Ik vind het altijd zo'n bijzonder mens.
1: Ja.
2: Zoals ze zich opmaakt ook. Maar goed, ze heeft informatie van Ridwan Taghi naar buiten gebracht. En daar is ze kwalijk om. En normaal gesproken zullen ze er 4,5 jaar voor krijgen. En ze krijgt er maar 42 dagen voor. Omdat haar gezondheid haar in de steek laat. Gierende hartklep, men gelukkig nog wel iets. Maar, maar goed, de rechter heeft er toch een beetje medelijden mee. Dus dat die 42 dagen, dat waren de dagen dat ze in vuurarrest hebben gezeten. Dus ze heeft eigenlijk geen straf gekregen verder.
1: Ja, maar word je er beter van als je langer in de bak houdt? Ik weet ook niet. Met sommigen helpt het wel, want dan ben je mooi kwiet.
2: Ja.
1: Maar ja, wat helpt het u?
2: Nou, ik denk dat de straf die ze eigenlijk... Die dagen, daar wordt ze ook niet beter van. Maar dat ze haar vak niet meer uit mag oefenen... Ik denk dat die straf groot genoeg is.
1: Ja, het was een dene die...
2: Die goed was.
1: Ja, dat dachten we ook, maar ze was niet.
2: Nee.
4: Maar ja,
5: dat deed ze dit niet.
2: Ja.
5: Anders deed ze dit toch niet.
2: Nee, maar voor die tijd was ze wel altijd heel goed. En ik heb er weer
1: vaak dat is niet meer controleerbaar, hè?
5: Nee, precies.
2: Nee, precies. Maar goed, nu heeft ze zich verspreken, maar laat maar zo nemen.
1: Ja.
2: Dus nu kunnen we naar het sprookje van heur, kunnen we een einde.
1: Ja, want de rechter heeft het wel bewezen acht, hè?
2: Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Dus het verbaal is niet voor niks te maken.
2: Nee, zonder meer.
1: Stel, nou, ik heb er een beetje ervaring mee, maar... Dat is een bultwerk, voor je dat allemaal op papier hebt.
2: Ja. Maar ook een heel groot dossier was er. Ja.
4: Dat komt er ook nog eens een keer bij, maar ze was niet de eerste. Kijk, die vent die ze moest verdedigen, dat was geen makkelijke.
2: Nee.
4: En die zocht de familie wel op en al dat soort zaken. Van als je niet van mij gaat lopen, dan gebeurt er wat. En dat hebben we toch ook al door. Die dagen. Je hebt zelfs een advocaat uit de wereld op.
1: Ja, maar daar ben zulke lepen snoes aan. He, die weten hoe zodanig te bewerken.
4: Door Git toch?
1: Dat
4: wil ik zeggen. Die doet niet.
2: Die doet wat.
4: Die doet wat. Maar anders gebeurt er wat.
2: Menig advocaat kan dat niet iemand over vertellen. Hè?
4: Dat is het probleem met dat soort figuren.
2: Ja, daarom.
5: Daarom willen ze ook hem niet meer verdedigen. Hè?
2: Ik stond ervan te kijken dat er dan toch weer tweeën zich opwerpt.
5: Ja.
2: Dat er twee man het toch weer doet. Hè?
5: Ja.
1: Mm-hmm. Ik dacht dat ze veel langer al zat. 42 dagen.
5: 42 dagen voorarrest.
2: Nee, voorarrest.
1: Ja, maar dat is toch niet zoveel?
2: Nee, dat is ook niet veel.
5: Nee.
2: Anderhalf maand.
1: Ja, je knap voor rekenen.
2: Een aardige vakantie.
4: Ja, vakantie. Als hij ergens in een bunker zit.
1: Nee,
4: want allemaal dat gelul van een vakantie. Hij vastzit, er is geen vakantie, jong. En dan kun je nog een luxe salem. Wordt iedereen overheffen, een hotelkamer en dat soort flauwekul. Nee, gewoon maar eens een keer vastzitten, een paar dagen om kennis te maken. Wordt wel eens georganiseerd. Nou, dan weet hij dat die vier muren op een gegeven moment heel snel naar doorheen komt.
2: Ik denk dat ik het heel makkelijk kon doen, denk ik.
4: Je moet een knopje omzetten. Denk je aan Peert overlaten.
2: Dat kan niet, veel groter.
4: Een dikkere kop.
1: En
4: voor hem daar?
1: Ja.
4: En voor hem dan aan Peert over moet laten?
1: Ja.
4: Ja.
1: Dan moet een grotere kopje zijn.
4: Ja.
2: Heeft, hè? Peert heeft geen kop.
4: Nee, dan heeft hij een Peert liefhebber, hè? Ja, nee.
5: Ja, hoor. Hij is vakman, hè?
2: Hij met de voet van Peert ook, hè? Je zegt ook altijd voeten en geen poten. En waarom is dat dan?
1: Ja, geen flauw idee eigenlijk.
2: Nou, als je een schobbe had van een peert, pas dan even poten. Eerder niet.
1: Nou, ik heb nooit schobbe gehad van een peert, maar wel van een koe. Maar die meid ook knap.
4: Ja, die meid, ja, nou, die meid ja. Achterlangs.
1: Ja. Met een bocht in en die denkt, ja. Zo in de gruppen.
4: Ja, ja. Ja, maar ja, ik heb ook nog wat melk met de hand, zeg maar. En veel melk in Grunning. Ja, ja, Grunning, in Noord-Grunning. Met 200 koeien met een carousel de bier en zo allemaal. Ja, dat ging hartstikke vlot. Dan kon ik 2 uur meer dan 200 koeien melk.
1: Allemaal anders.
4: Al die uur,
1: ja. Maar ja. Ik weet toen hij nog met de gruppen. En dan gingen ze roskam. En dat vonden ze allemaal niet zo fijn.
5: Nee.
1: En wat kreeg je dan? Zo'n mei achteruit. En dan lag hij in de gruppen.
4: Mm-hmm.
1: Ja, dat viel niet lekker. Maar hij geen gruppen meer. Nu kak ze voor zijn wild en hij heeft machine die de boel opruimt. Hè?
2: Die weegt alles bij elkaar.
1: Oude wetse moet er één, hij niet meer.
4: Ja, is bitter nog wel, maar dan moet de stadse leur tegenwoordig, hè?
1: Hoeveel?
4: De stadse leur. Die leur je te stad komt, die koopt die alle boerderijkers op voor die grup.
1: Ja.
4: En die stort ze dan dicht.
1: Ja, maar dan gaat ze van die stel, gaat ze dan een woning maken.
5: Ja, juist. Ja, precies. Ja.
2: Slaapkamer.
5: Ja.
1: Nou, van de...
2: Slaap lekker in die gruppen.
1: En smakelijk. Wil je Rijming, vertel je eens wat. Want ik kom van een...
2: Uit de stad.
1: En ik kom... Kom eens dichter bij de microfoon. Ben je bang voor de microfoon?
3: Ja, een klein beetje wel, hè?
5: Ja, dat kennen we hoor.
3: Oké. Het is nou... morgen is het... Pinksteren.
1: Maan is Pinksteren en maandag ook.
3: Ja. En het woordje Pinksteren, dat wil zeggen... 50 dagen na...
1: Pasen.
3: Juist. En dan moet ik denken aan Ronald Dashorst. Die is verbonden aan de katholieke kerk. En die doet heel veel voor mensen...
1: Ja.
3: Die geen huis hebben. Daklozen.
1: Ja.
3: En ik vind dat daar ook wel eventjes aan aandacht moet worden besteed.
1: Ja, mag ook.
3: En dat doet hij iedere week. En hij gaat naar Omnispot. Helpt de mensen aan eten. En hij doet heel veel voor die mensen. En... Hij nodigt ze ook elke keer uit voor een maaltijd. En dat vind ik heel bijzonder. Ik heb het een paar keer meegemaakt. Die mensen komen binnen. Eén ding is, ze mogen niet vloeken. Het tweede ding is, ze moeten de voeten vegen. Het derde ding is, ze moeten de handen wassen. En het vierde ding is... dat ze alles moeten opeten. Nou, ik vind dat prachtig. En die mensen die zijn dan, die hebben dan gegeten.
1: Ja.
3: En die zijn blij. En eigenlijk moet je ook wel een beetje zo naar die mensen kijken.
1: Ja. En nou ja, is ook zo. Ik heb wel bewondering voor u, maar ik praat toch niet te goed plat. Kun je dat niet? Nou, ja, je kunt dat wel, maar je doet het niet.
3: Nou, ik ben met de derde lesp.
4: Vroeger minstander was, hè?
1: Drooiig heet u ze dat.
3: Ja, dat klopt, ja. Ja. Ik kan mijn drooi niet vinden nu nog.
1: Ik ben
3: aan het oefenen, hè.
1: Ja, je moet beter. En je bent nog wel...
3: Het plat moet beter komen, hè.
1: Ja, ja je bent de beste van de zangclub. Ja, nou, de anderen lachten. Het zijn allemaal leden van de zangclub. Maar je bent toch... Ja,
3: dat is zo.
1: Ja.
3: De onderscheiding heb ik onlangs gekregen.
1: Ja, ik heb het gezien.
3: Ja.
1: Ik help u leren, jongen. Ik help u leren.
4: Eng dunk stinkt.
2: Ja, de zangclub, wie dat is. Hè.
1: Oh ja, nou dat mag je doen als
3: voorzitter.
2: Nou, dat is een dialectkoor in Apeldoorn. En willen han ooit 40 lu die dan zingt. En door de natuurlijk verloop werd er toch wel een paar kwiederdag. Dus mocht je dit horen... En het leuk vinden, dan ben je welkom bij ons koor. Op donderdagavond in het buurthuis.
3: En ze kunnen bellen tijdens de uitzending. Dat waarderen we zeer.
1: Oh, dan moet je het nummer ook maar nemen.
3: Ja, wat is het nummer?
1: Ja, zoek het maar uit.
2: 06 504 876.

0: 75.
1: Nog één keer voor de herhaling.
0: 06-504-876-75. Nou, als je dat belt, helpen we je verder.
1: U bent allemaal welkom. Dank u wel. En hele fijne Pinksteren. Mooi weer.
2: Ja. Ja, jongen. Heb je nog wat verder te mopperen?
0: Verder te mopperen? Ja, dat het nu aardig lekker warm is nu met Pinksteren.
2: Nou,
0: dat is heel lang geleden.
2: Ik.
3: Heel lang geleden.
2: Ja, zeker weten. Je wordt toch...
0: Ja, dat is zo warm.
2: Daar word je toepasselijk van. Ik heb gistermiddag, ik was eventjes bezig. Ik dacht dat ik wat deed, maar ik deed niet veel, maar...
0: Ja, zeker man.
2: Het is ongezond, hoor. Wie moet oppassen?
0: We hebben nu in mei 1644 zonuren gehad. Hmm. En dat is al heel lang geleden voordat we dat in mei hebben.
4: Absoluut.
3: De weersverandering die laatste jaar plaatsvindt. Heel veel mensen die hebben zoiets van, het is allemaal flauwekul, maar het is inderdaad een klimaatverandering.
0: Ja, ik ben een natuurman, dus je moet dat weten.
3: Ja, niet alleen natuurman. Ik kijk ook gewoon om je heen en ik ervaar. En ja, als je dan komt te zweten en zo, maar jullie zeggen allemaal van, oh, hartstikke mooi. Maar ja, watertekort, waterkwaliteit.
4: Ja.
3: Nou, dan kom ik op mijn onderwerp, word ik er zometeen over wil hebben, maar die waren aan de beurt.
2: Ja, zometeen, maar wie gaat eerst even, kijk, Jan, hoe is het, hij wil een liedje. Ja, die dreven niet en die kan er goed.
3: Ja, ja. Hij lag al onder de tafel, zag je dat?
2: Ja, hij was echt. Ja. Maar we zullen hem weer aan.
1: Ja. En Jan die doet het 50 uur per jaar hier.
2: Ja.
1: De boerderij.

0: Gassard. Normaal. Normaal.
1: Ja.
2: Ja, oké.
0: Okay. Net zoals jullie allemaal. Wie ben allemaal normaal.
2: Allemaal normaal.
0: En mijn naam en de jong. Oh. Ja, doe niet zo moeilijk.
3: Doe niet zo moeilijk. Ja, ja.
0: Moet ook niet doen.
1: Nee, moet je niet doen.
0: Nee.
3: Maar dat doen we van huis uit al niet, hè.
0: Hoeveel?
3: Je doet dat van huis uit al niet, hè. Moeilijk.
0: Toch niet.
3: Nee.
0: Nee.
4: Als je dat van huis hebt metkringen, zo is dat niet moeilijk, als je moeilijk bent. Dan ben je gewoon zo opvoed.
3: Oh, ja, nou, dat is. Niemand hem over. Nou, dat
4: ja,
3: dan,
4: ja, precies. Nou, dat denk ik maar over nog.
2: Een beetje ingewikkeld, hoor.
0: Je moet net zo nodig.
3: Nee.
0: Ik ben er wel hier om de orde te handhaven.
3: Nee,
2: ja,
3: zeker.
2: God, gaat je goed af, hoor. Gaat je goed af, hoor.
0: Ja.
4: Maar,
3: ja, hoor. Ik ben ook de wiesen van het spul, hè.
2: Ja, zeker.
3: Ik ben ook de wiesen van het hele spul, hè.
0: Denk ik.
2: Zeker weten.
3: Met de meeste diploma's.
0: Nou, in een deur, maar heen niks meer dan.
3: Nee, maar je hebt ze wel.
2: Nou ja, ze zijn. Ja.
3: En hoeveel medailles heb je dan?
0: Nou, dat weet ik niet over hem.
4: Nee.
0: Dat weet ik niet over hem, want hoeveel medailles?
3: Ja.
0: Oh, ik heb er van de koningin?
3: Ja.
0: Twee.
3: Nee,
4: ah, ja, en van de vierdaagse?
0: Gosje. Nee, laat ik ook dit zeggen. Nee, ik heb die spiegel bij de Marseillaise zitten. Moest je heel veel lopen.
3: Ja.
0: Had
3: ja.
0: Ook, maar ja. Ook werd. Nou. Dat is ook wat. Maar dan heb ik ook nog MLV. MLV spelde.
3: Mm-hmm.
0: Met, nou, dat was een hele mooie spelde. Had ik heel hard getraind. En,
3: ja.
0: En nou, dan kreeg je die. En mocht je ook op een uniform dragen. En dan weet je daar aan waar ze voetsie. Mm. En ik heb nooit.
3: En verloren?
0: Ja.
3: Wat zonde nou, toch?
0: Zeg maar wat het is. Of vertrouwd, ja. Maar dat weet ik ook niet.
2: Nee.
0: Maar bij de Marseillaise politie denk ik, ja. In 24 maanden of 21-24 maanden.
2: Dat is op de Willem Driekers, hè? Op de Willem Driekers, hè? De opleiding?
0: Maar daar heb ik begonnen, ja.
2: Ja.
0: En ik heb de rest van de tijd meegemaakt in Harderwijk.
2: Oh ja.
0: WGF'ers, hè?
2: Oh ja. Willem Charles Frederik.
0: Ja, Willem Charles Frederik. En ik had, ik had ook geluk. Ik had nog 2-3 maanden, moesten ze wachtmeester hebben.
3: Ja.
0: En hij zegt, kun je goed leren? Ik zeg, kan ik heel goed. Nou, uit de maar verbeeld, hè. Maar goed, moest je binnen 4 maanden moest je een wachtmeester hebben. En ik zei, nou, ik doe mijn best. En de normale opleiding was 12 maanden. Ik zeg, maar ik doe mijn best. Nou, en blokken. En toen was ik bij mij in de straat, er was een beroepsmarchusee. Ik was dienstplichtig.
2: Ja.
0: Een beroepsmarchusee en die was corporaal.
2: Ja.
0: En ja, met de buurmensen uit die verkering. En die komen langslopen met kraag over dicht. En die zegt, ik zeg, hoi. Wat? Hoi. Ja. Marseillaise, hoor. En ik moest dus, nou, de Marseillaise.
3: Ja. Ja.
0: Zonder vooruitzicht enzovoort. Ja. Maar toen kreeg ik de mogelijkheid om in 4 maanden die opleiding te doen.
3: Ja.
0: Dus na 2 maanden was ik corporaal, oftewel Marseillaise de 2e klasse. Dat was mooi, maar hij was beroeps en hij werd 1e klasse. Dus ik bleef nog met de handen aan de
3: kruis. Bleef groet.
2: Ja.
0: Maar
2: precies.
0: Toen na 2 maanden werd ik wachtmeester. En toen kon hij niet ding op.
3: Toen was hij groen.
0: Aha, en hij was met zijn deeltje aan het badminton op de weg, half gekleed. Dus ik zag hem wat verder, ik brul. Marseillaise, wat zie ik?
2: Ja.
0: Ik keek op, zeg, en voor. Toen dacht ik, zeg, lo, alsjeblieft gewoon doen. Want,
3: maar, ja, mooi, hè?
2: Ja.
0: Op zijn tiet, eventjes.
3: Ja.
0: Maar dat.
2: Ja.
3: Dat is nog leuk als dat zo gaat.
0: Ja. Het was leuk. Maar en dat buurmeisje, maar het is nooit waar gewonnen met hun.
3: Nee.
4: Zo aan zo'n akelige buurman.
0: Ja. Nou, dat kan bij, man. Ik heb hem wel voor joker gezet.
4: Ja.
0: Maar die was niet aangekleed.
4: Mm-hmm.
0: Dus eerst aankleden en dan voor.
1: Mm-hmm. Was dat Van der Starre? Heette die Van der Starre?
0: Nee. Oh. Nee, heet het anders. Maar ik weet ook niet meer hoe het heet. Maar als ik wist, zeg ik het ook niet.
1: Nee.
0: Ik ben alleen Willy Rijming. Dat kan ik onthouden.
3: Ja,
0: maar voor de rest dan, nee, jongens.
2: Ik heb ook een Harderwijk gezeten. Ik heb een Harderwijk op de spionenschool gezeten.
0: Op de spionenschool?
2: Oranje Nassau kazerne.
0: Ja,
2: ik heb geen Russisch gestudeerd of zo door. Maar nee. Ik moest alle verbindingen doorregelen. Over de hele wereld.
0: Kijk, ja. Ik dacht toch wel een knappe kerel aan het
3: worden. Ja.
2: Ja,
0: maar ja. De achtergrond van ons allemaal is toch wel.
4: Ja, maar dat kun je gewoon aan hem zien, aan het uiterlijk. Hè?
0: Nou.
4: Maar ze zei het niet voor niks. Waar geen hoor zit, daar zit wel hesses.
2: Dat hoor je voor.
0: Ja, ik heb nog zo'n zwarte borst met hoor.
2: Ja.
0: Vroeger was het pikzwart.
4: Ja, dat is toch?
0: Hartstikke zwart. Nog steeds?
4: Een beetje kleur mag nu langzamerhand
3: wachten. Een beetje zwart zo hier.
0: Nou,
4: als keelmeting worden ook de horen kleuren. Ja, nee,
0: ja.
4: Echt wel.
0: Maar wat heb je dan voor de kosten?
4: Ik, hè?
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
4: Ik heb ooit cultuurtechniek geleerd. En cultuurtechniek is een, de grond enorm maken, veel landbouw, ja. Steenbouw en al dat soort dingen. En de polis.
0: Wageningen?
4: Nee, ja, dat kun je ook. Maar dat is de universiteit.
0: Ja.
4: En je gaat dan naar de bosbouw- en cultuurtechnische school. Zo heet het net vroeger.
0: Ja.
4: En dan noemen ze ook wel de Heidemeeschool. Want de Heidemeeschool,
0: oh, ja.
4: Die handelt al het personeel weg. En hier in Apeldoorn zat ook een gedeelte van die opleiding. Zeg maar de B-opleiding. MBCS-B. En zo had je dan allemaal van die stappen. Zeg maar kader en hoger opgeleid. En uiteindelijk universiteit. Ook kon je dan cultuurtechniek doen. En dan, ja, bodem is het meest belangrijke. En ja, ik heb veel bij waterschappen gewerkt. Ook wel bij de Heidemeijen vroeger. Tegenwoordig Arcaris. Ook even kijken nog bij een bedrijf wat in folie werken. Dus tunnels maken en zo.
0: Maar het is meer natuur,
4: maar. Van de ene kant waar.
0: Oh, andere kant er niet.
4: Ja, water tegenhouden is ook een beetje met de natuur werken. Hè? Maar dat moet je op een goede manier doen. Want anders loopt water er langs. Of overheen.
0: Ja.
4: Om de deur.
0: Ja.
4: En, nou, dat zijn mooie dingen. En vandoor het in het begin ook erover aan. Ik heb veel in het Westen gezeten.
0: Ja.
4: Bij Delftland, Hoge Heemraad gaan van Delftland. Ja, daar kom je hartstikke mooie dingen tegen. Ik kom niet over Dinkel en alleen de Dinkel. Nou ja, die steekt maar één keer in. Joh, geluk heb met hoogwater. Maar door, ja, daar kom ik echt met waterspel. Dat is het mooiste wat er is.
0: Ja,
4: ja.
0: Knap, hè? Maar dat is toch mooi hoe iedereen in voor zich toch aan de kost komt. En hoe het dan geeft dat je een beroep... Ja, ik ben van huis uit koekenbakker.
4: Ja.
0: Ja, de sorry, ja, hele dag.
4: Ik
0: dank u dat ze het doen. Ik dank u dat ze doen. Maar goed, toen ik de alle vakdiploma's van had, toen zag ik Jan Hendricks, was een collega, later. En die stond op de hoek van de straat en die stond lekker in het zonnetje. En ik moest naar binnen in die warme bakkerieën. Ik denk, dat is ook wat. En ja, ik had heel veel schik van het werk, moet ik eerlijk zijn. Maar het was ook mooi werk. Maar ik doe zondagsavonds, ik denk, weet je wat, ik schreef eens een brief, advertentie in de kranten, schreef een brief. Nou, woonde toen weer niet, maar ik heb hem geschreven, maar we in een busje door. En zondags maans was er al een adjudant uit Voorburg, die was bij mijn baas.
4: Hmm.
0: En mijn baas die praatte ermee en die kreeg alle kleuren. En toen kwam we naar de bakkerij en zeggen, die man moet hem. Ik denk, dat is een vertegenwoordiger die heeft gezegd.
4: Ja, goed.
0: Wat gebeurt er dan? Ik zeg, ik kom binnen en zeg, ik ben adjudant Wit uit Vaarberg.
3: Vaarberg?
0: Ja, zo ongeveer.
3: Ja.
0: En, maar goed, hoe dan ook. Hij vertelde een beetje en ik zeg, keek hem glazig aan, want ik wist helemaal niet meer dat ik het solliciteerd had. Maar hij zegt, ja. En ja, nou verloopt het niet. Ik moest voor de keuring. Ja, was allemaal geen probleem. Ik ken Voorburg. Ken ik niet. Ik wist dat bij de Haag lag, maar meer niet.
3: Ja.
0: En toen ging je in de opleiding. En toen na een jaar kwam je in de praktijk. Ja, en dan? Ja, dan kom je in Verburg. En dan, jongen uit Groningen, dachten ze. Want, ja, die jongen die platprut. Ja, dat deed ik dan niet. Ik dacht dat ik Holland groet.
4: Ze noemen me altijd Herman.
0: Herman?
4: Ja. Herman Vinkers werd toen net een beetje bekend.
0: Ja.
4: En met name in het Westen kon ze hem best wel...
0: kon het volgen.
4: Maar dat was hem populair.
0: Ja.
4: En nou ja, omdat ik... toch altijd wel een beetje Twents blief praat. Nee, met name met boeren kun je dat beter doen. Want dan heb je wat sneller contact. Kijk, en Herman, je kunt nog dit en dat. En ik moest ook met aannemers en zo allemaal...
0: Ik moest verstandig praten.
4: Ja. En toen de leur van het kantoor die dacht dat ik uit Amsterdam kwam. Kijk, je moet wel integreren, hè? En daar weet je ook alles van. Dus je moet de taal spreken.
0: Mooi van, nog steeds.
4: Ja, is dat zo?
3: Ja.
4: Nee, want de middelbare school had ik een 1 voor Nederlands. En waarom?
0: Ja, maar...

0: nog maar lopen. Semi-wijmikrie.
1: Ik lach hem gewoon uit. Ik zeg, jongen, mikrie, ik heb gemiddeld een zeur die en ik kan best hem.
0: Ja.
1: Ja, en zo kom je wel weer.
0: Jawel, maar, ja,
1: uiteindelijk
0: maar. Het zit er niet in waar je cijfers hebt, maar waar je mee kunt.
1: Waar je inhoe hebt. Waar je inhoe hebt.
0: Ja, precies. Ja. Precies.
1: Kijk, waar je kunt, de meeste mensen kunnen meer dan dat ze denkt. Maar het gaat erom, waar je inhoe hebt en dat je dat ook naar buiten naar brengt.
2: Juist.
1: Ja. Juist.
3: Ja, maar, hey Toon, ik ben over van het milieu allemaal, hè. Ik ben nog niet zo alle jekers bezig. Maar een tekenbeet, dat is nu een beetje de titefeur, of niet?
1: Jazeker, al heel lang, een paar maanden.
3: En waar bent hij het meeste en wat moet je eraan doen als zo te pakken
1: hebt? Ik heb bij jou gewoon al in een tuin zitten. Nou, eekhoorns in een tuin heb.
0: Meteen huid halen.
1: Egels, nummer op. Het verspreidt zich, het zit ook gewoon in de stad, in het dorp en zo allemaal. Maar hij gewoon gaat picknicken buiten. En lang gras zit ze sowieso, want ze zit meestal in het gras. Het is een sprookje dat ze van de struik maar valt en zo allemaal. Nee, ze zit gewoon in het lange gras. En ja, je moet er gewoon, als je in de natuur komt, al die controleren. Altijd.
3: Ik heb altijd begrepen dat ze ook heel veel aan de bosrand waren. Hij met Peert de bos in ging erin. En al die verdillen bij de bosrand, daar zat ik er altijd
1: door. Wat is met de bosrand? Ja. Door wordt weinig. Door heel weinig reuring, loop maar zo zeggen. Kijk, het Noosterbosrand, landbouwgebied. En dat is veel reuring. Tegenwoordig helemaal.
3: Ja.
1: Kijk, dus beesten houdt zich op waar het relatief rustig is. Dus ja, dan moet je oppassen. Okay. Als je in de natuur loopt, en met name op die weilanden die dan de natuurmonumenten en zo weer, wat mooie bloemetjes en al dat soort zaken in hebt zitten.
4: En wat doe je dan als je gebeten bent?
1: Ja, dan moet je hem eruit trekken.
3: Hoe?
1: Ja, daar heb je speciaal apparatuur voor nodig. Tenminste, van die tekenpen en nummer op. En als je lange nagels hebt, kun je hem ook mooi achter die kepke pakken.
3: Ja.
1: Nee, niet draaien. Je moet niet draaien. Nee, dat is een sprookje. Gewoon eruit trekken. En dat zo vlot mogelijk ontsmetten. En in de gaten houden. Als het rood wordt, dan is het een soort ontsteking. En dan...
3: Moet je naar een dokter.
1: Dat is niet zo verkeerd.
0: Kijk, dan moet je even een spuiten halen.
1: Nou ja, even. Dan krijg je een behoorlijke antibiotica-kuur.
0: Ja,
1: maar ik heb het ook al onderleden. Want ja, natuurlijk, mensen zoals Gerard zegt... Ja, tuurlijk, dat gaat niet weg.
3: Nee?
1: Als dat nog zoveel jaar pas achterkomt, dan zit het in een heel lichaam.
0: Ja,
1: dat... Kijk, vandoor dat het zo belangrijk is, dat je gelijk in het begin het in de gaten houdt.
3: Ja.
1: En je hebt niet alleen lijm. Wie hebt ook nog een hele andere F, dat komt vanuit het oosten. En wie hebt al een aantal patiënten in Nederland gehad die nieuwe ziekte hebben. En dan krijg je hersenvliesontsteking van. En dat is helemaal...
0: Dan ben je weer verkocht.
1: Juist. Ja. Dus natuur is prachtig mooi.
0: Ja.
1: Maar je moet altijd uitkijken. Maar kent je geen natuur meer?
0: Nee, dat is het ook wel, want ik hoorde een dag in Pierenwaaien of even de hei op.
1: Ja.
0: Maar als je terugkomt, dan denk je, hey, wat zit me door? Of wat zit me door?
1: Ja, precies.
0: Ja, zeker. Ja, en want ik weet, mensen tweeën, en dan de vrouw van onze oude korpschef, die was gebeten.
1: Ja.
0: En ja, geen onvoldoende aandacht aan besteed. Ja. Wat een drama echt wordt.
1: Ja, ja.
0: Dan ben je geestelijk en ik gooi er helemaal onder deur.
1: Je botten, zeg maar, met name de gewrichten.
0: Ja.
1: Dus dat is net zo slim als hoe dat reuma en zo. Ja, en je bent heel snel meer, hè, waar je zit. Maar bij die een is de ander niet. De een heeft er wat meer last van. Maar ja, ik ben elke dag ook nat van zweet. Dus mijn lichaam is nog steeds bezig om dat ding aan te vechten. En ik heb een antibiotica kuur en alles wat hard.
0: Ja, maar dat werkt toch niet gewoon, hè?
1: Zo hard het in hun lichaam zit, dan is het heel moeilijk om naar u te kijken.
0: Ja.
1: En antibiotica, dan weet je ook wat dat doet. Dat maakt joen bacteriën die nodig hebt voor de voedselvertering en nummer ook kapot.
0: Ja, en dat is het hem. Normale leven vergeten we nou.
1: Ja, zeker.
4: Je bent heel moe.
0: Ja.
1: Maar een teek is gevaarlijker dan een wolf, wil ik mensen.
0: Ja, zeker. Maar
3: eerder ging Willem vroeger naar de bos toe, ging bosbessen plukken.
0: Ja.
3: En ik kwam weer terug en moest ik altijd van mijn moe boom op de bordkamer. Werd dan een laken neerleggen, moest je helemaal ukleden en op dat laken. En moest je goed opletten of er geen zwarte beestjes op dat laken sprongen.
1: Zo vangt ze ook Wageningen en zomaar die trekken wit laken over het gras in natuurgebieden. En zo kunnen ze dan kijken... of de ziektes bindt, of dat ze ziektes draagt... en hoeveel het er bindt.
3: Ja.
1: Kijk, en je hebt een heel zacht fur, joh, bindt er eigenlijk hard. Ja,
3: dan bent ze draagt. Het is weinig wat je niet door
1: gewoon, hè? Ja, die gaat niet kapot, die verkroept zich.
3: Dat is goed.

0: dan helpt dat beter, hè?
1: Ja, maar dat is overal met, hè?
0: Ja.
1: Kijk,
2: Wat zei je?
0: Als het goed fris, dan gaat de bacteriën dood, hè, in de winter.
2: Ja, maar...
1: Ja.
2: Hey, wat dacht jij nu zelf dan? Word je in de... ik heb er geen zin in, hè? Ik heb heel veel aan kouden.
0: Ik ook.
2: Och.
1: Vooral aan je olden wordt, hè?
2: Ik ben bang. Nou, dat
0: zou ik. Ik ben gek op warmte, maar daar heb ik er ook van overal.
2: Ja, ja.
0: Ik kan heel slecht in de kou.
2: Ik ook.
0: Als Smaas Noordberg staat, dan heb ik al dode vingers.
2: Nou, ik...
0: Van de kou.
3: Ik heb al die last van kou voeten.
1: En ik heb al die druppel aan de neus.
2: Ja, maar dat
4: is ouderdom, hè?
1: Nee, dat had ik vroeger ook aan. Dat ik van mijn vader.
2: Maar weet je, die gaat... Jan is even aan het werk, zeg maar. Die sliep bijna.
1: Ja, kijk.

0: appartement.
1: Goeie oude Tiet.
0: Ja,
1: nou, dan, wat vind je ervan?
0: Wat is er in godsnaam goed aan die oorlog, Tiet? Je moest in elke stuven moest je omdraaien, of elke cent. Wat dat betreft, nee, goed. Je moest een lange dagen werken, ook in het weekend. Ja, tegenwoordig, wie hebt nog nooit zoveel vrije had? En wie hebt nog nooit zoveel verdiend? Maar vroeger was het gewoon...
1: Nee, maar luister, wat mooi nu met die vrije Tiet. Ik weet, ik was 8 jaar toen mijn vader door oorlogsgeweld op leven kwam. Het was geen geld. En we kregen een krantenweek in. Hè? Moest ik... zelf 100 kranten onder de arm in de buurt te rondbrengen. En mijn broers verder weg richting Anklaren, weet ik wat allemaal. Hè? En, nou, ja, en voetbal kwam er niet aan toe. Want zaterdags moest je 6 dagen in de werken. En zaterdags moest je geld beuren. Dus dan moest je zwaans af vroeg beginnen geld beuren. En nou, daar waren we de hele dag mee bezig. En dat ging zo deur. Toen, nou, mijn 12e jaar, toen ging ik bij een kweker werken. En die kweker die moest je boerenkool planten en weet ik wat voor planten allemaal in het bos zien doen. En dan mee naar de markt. Hè? En toen nog met Kant op de markt staan, iemand helpen. En Noordland met snoep. En nou ja, zo. En dan moet je op de ambachtschool en dan ga je naar de bakkerieën toe. En dan moet je s'avonds weer. Ja, smaakt een 4 uur beginnen in de bakkerieën.
2: Ja.
1: En dan om 6 uur zei ik in de baas, ja, maar ik moet weg. Maar dan moest je 6:15 Hans Avondschool zijn, 4 avonden in de werken. Red u maar. En toch red je het ook weer. Dus
2: ja.
1: Of het zo verkeerd was, weet ik niet.
0: Verkeerd, wil ik niet zeggen. Maar het wordt zo ophemeld. En door heb je allemaal een teken van het was vroeger gezelliger. Ja, dat moest hij wel, maar er was geen televisie. Tenminste, bij jongens niet. Nee. Er was geen krant of wat dan ook. En dan doen die af en toe spelletjes. En dat is ook een beetje waarom ik een hekel aan spelletjes heb gekregen. Want ik kan niet ding meer verlies. Ja.
1: Nou, dat had ik al gemerkt. Ik denk, nou...
0: Ja, is dat zo?
1: Nou, ja. Die blik in de ogen.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik let op de ogen, hè. En, en als er wat gezegd wordt.
2: Ja,
1: ik denk, ja, dat... Hè. Toen zeg ik ken er aan van, maar waarvan weet ik niet meer. Maar...
3: En dan zaterdags, s'avonds, met z'n allen in dat teltje.
0: Nee, dat was leuk als uw zuster Virtie in scheet naar verzekering had. En dan had hij aan de beurt waren, dan was het half koud.
3: Maar
0: dat was
3: dan
0: gewoon...
3: Maar dan wordt toch warm?
0: Dat wordt warm. Nee, dat vindt het maar. Pis maar eens een keer je boksen. Dan ben je op een gegeven moment tussen even warm, maar dan is het koud.
3: Is dat zo?
0: Ja, nou, dat doet maar eens.
2: Het is wel zo,
0: je hebt weinig ervaring, schema.
2: Als je een groot gezin hebt en je hebt met kinderen mooi dan 1 keer in de week in de tijl.
4: Ja.
2: Was bij ons ook.
4: Ja.
2: Virtie moest je dan alle schoenen van iedereen poetsen. Hij had de klauwen mooi smerig. En dan ging hij door de tail in. Dan ging er 1 emmer warm water weer bij in, iedere keer. Want anders was het water kouder worden. Ja. Maar je gooit een hoop over en je een spul bent.
0: Ja.
2: Ja, maar zo ging dat, denk ik, vroeger bij ieder gezin zo.
0: Ja, nee, maar dat is leuk.
2: Ja.
0: Dat is dan niet leuk.
1: En
0: man,
1: van die griezige rand aan.
0: Ja,
2: zo'n vette rand, hè.
0: Ja.
2: Zo'n vette rand in de tail. Oh, die kwam er zo met de nail
0: afkrabben. Die kwam een smerige ruut en hij erin ging.
4: Ja, hoor.
0: Nou. Ik zat op een gegeven moment op turn. En we hadden een nieuwe sportschool, of een sportschool, een nieuwe, hoe noemen ze dat ook alweer, voor de leugen sporten. En door kom bij douchen en ik was bij turnen als klein keelke. En ja, dat vond ik wel prettig, dat ik gewoon eens een keer onder een echte douchekast kost al. En dat doe iedereen bij ons in de week. Die ging, nog geen mastiek, en nummer op. En vanwege douchen. En in de stad, zeg maar gewoon wasgelegen in. Maar dan had je in de stad, in het dorp heet dat niet.
2: Maar
3: Toon, wij hadden zo'n
1: badhuis. We zitten wel weer pro-tovel met de microfoon.
3: Oké.
1: Wil je even luisteren?
3: Yes.
1: Goed zo.
3: over dat bad en dat teltje.
1: Ja.
3: Maar tegenover CNA in Apeldoorn was een badhuis. Daar konden de mensen dan wel naartoe.
2: Aan de rechterkant, de Hofstraat.
3: Voor 5 cent kon je daar baden.
4: Ja.
0: Maar dat kan je nu wel voorstellen. Want hier kwamen koetjes en zo overal deur. Want er moest hier wel wat winnen vanwege het Koningshuis en nummer op. De leur die moest wel een beetje verzorgd worden. Maar dat kun je ook gewoon zien met steden bio's in de buurt. Hengelo, door hij een beetje de hogere industrie zit. Maar Enschede, de lagere industrie, die zorgen wat minder voor arbeiders. Maar hij gewoon in een dorp wonen. Word ik wegkom over de enkel? Door hij dat niet. Nee, er waren een paar honderd inwoners. Daar werd het allemaal niet verzorgd.
1: Nee, maar wie hadden 2 badhuizen, hè?
0: Eén
1: aan de Badhuisweg.
2: Ja.
1: Ja, één aan de Badhuisweg en één aan de Hofstraat. Maar, en dan nam hij wel eens een keer een bad.
4: Ja.
1: Hè?
4: Ja.
1: Nou, dan moest je er eerst vol laten lopen, maar voordat het vol was, moest je daar weer uit.
2: Werd er dan weer op de deur
1: gekomen? Ja, er werd op de deur gebomst.
4: Ja, ja,
1: ja.
4: Ja,
1: ja,
4: ja. Ja,
1: ja, ja. Oh ja, dat is ja, ja. Echt. Ik ben nog nooit. Nou, het is nu.
0: Neem ze goede olle tiet, zei ze daar. Goede olle tiet.
2: Je zegt dan wel, hè, dat er nog zo'n vette rand in zat in die
1: tijl. Ho. Je moet een microfoon.
2: Je zegt dan wel dat er nog zo'n vette rand in zat in die tijl. Maar als je goed afdrukt, ben je ook die vettigheid van je lichaam kwijt, hè? Dan moet je goed afdrukken.

0: Doen wij de handdoek voor, hè?
1: Ja, nou ja.
0: Hij nog niet het gevoel dat je helemaal schoon bent, hè?
1: Ik gebruik de handdoek. Eigenlijk doe ik de handdoek maar één keer in de week bij het wasgoed.
0: Oh, daar.
1: En waarom? Dat wat hij nu net zei. Van hij schoon bent, maak je de handdoek dan niet vies?
0: Nee, maar als je gevoel dat je nog niet helemaal schoon bent, dan moet de handdoek.
1: Nee, maar dat, die hypocrisie. Ja, okay. Okay. Gaat iedereen elke dag onder de douche. Nou ja, en dan moet ze hydrateren, de creme en weet ik veel wat gebruikt.
2: Ik wil dit vertellen. Ik vertel er niet veel van mijn eigen, maar ik ga lang niet elke dag onder de douche. Ook niet om de twee dagen. Nee, ik ben de gek.
1: Heb ik niet gezegd. Precies, het gas, het water. En het water. Is tegenwoordig een probleem?
2: Ja. Nee, ja. En hoe smerig ben je?
1: Nee. Hij kan niks door.
0: Dat ligt er wat je overdag doet.
3: Ja, dat hangt er vanaf.
0: Ik zeg tegen mijn meisje, we gaan gewoon samen onder de douche.
1: Oh,
0: dat is één keer water.
1: Ja, dat ben je weer wat anders van plan.
2: Ja.
1: Ach, man.
0: Ja, ja, dat kun je niet.
2: Ook in uit doe maar verbeeld, hè.
1: Ja,
2: oké. Uit doe maar verbeeld.
1: Ja, juist. Maar dat is wel mooi, als je een levendige fantasie hebt. Ja, inderdaad, ja. Dan heeft niks nodig. Nee. En dat is zo mooi, hij leest. Okay. Leur, die wil alles op een presenteerblaadje. Ja. Die wil films zien, beelden zien. Ja. Ja.
3: Nee.
1: Ja.
2: Hey, lees eens die kranten wel eens door die stukjes van Eus. Turk, zeg maar.
4: Die mannen uit Deventer.
2: Ja. Die mannen uit Deventer. Eus uit Deventer,
3: ja. Turk, ja.
2: He? Die zegt, ach, wat erg. Nu wil ze meer van die camera's neerzetten. Hè?
4: Ja.
2: Eerst waren er, hoeveel waren er? 12.400 of zo. Nu weer de 1.400 wil ze neerzetten. Mooi. Ja. Dan zeg, en is het nu zo erg zeggen dat je een keer stoplicht mis? En als je hem mis, zeggen dat kon je dan €320 aan boete.
0: Ja.
2: Nou, maar wat dacht je, hij mist? Hoeveel keer heb ik niet gezien dat iemand een stoplicht heeft mist? Hmm. En wat er dan gebeurt?
0: Juist.
2: Hè?
1: Nope. Maar mag ik hem verbieden?
2: Nee.
1: Een stoplicht gaat ook wel eens op groen, hè? En ze noemen dat een verkeerslicht.
2: Is ook
1: het is geen stoplicht. Die mag soms ook wel vaak deur in.
2: En ik
1: sorry dat ik het even zeg.
0: Die had zeker vroeger een 8 voor Nederlands.
1: Die moet wel...
2: Je moet in een term blijven.
1: En dat wil ik zeggen.
2: En dan zou ik op meneer vertellen, het is niet oranje licht, maar geel licht. In de wet staat geel licht. En dan had hij niet weten.
1: Ik stop gewoon met oranje, maar dan weet ik het niet meer.
2: Nee, dat is het niet. Jongen, lust het nou eens.
1: Nou, hij zegt, mijn dochter zei ook al, die pa, je bent doof.
4: Ja, dat klopt ook wel.
1: Nou, ik hoor toch? Ja, dus dat valt nog wel mee. Sommige dingen heb ik gewoon
2: heel leuk. Geluk, dat uw dochter zit nog ziek.
1: Ze bent heel zorgzaam.
0: We hebben het vroeger wel geleerd, hè. Als je een examen moet doen voor een rijbewijs of voor een instructeur of wat ook, dan zeg ik zowel, het bent verkeerslicht en geen stoplichting, want je bent rood stoplicht. En verkeerslicht, die heeft gewoon oranje en groen en uiteindelijk ook rood.
1: Maar wel raar, hè, dat geel wordt pakt.
0: Ze hebben nooit geleerd dat het geel was.
2: Maar Tony wil nog wat zeggen.
1: Ik zeg, dan vind ik wel weer raar dat ze oranje-geel is dan... Het moet eigenlijk geel weer volgens een wetboek van strafrecht. Of wat is het? Geen strafrecht. Kijk, het is toch mooi dat je de bicep gerecht. Alles lult wie maar neemt in de richting. En zo'n ervarings- en...
0: Allemaal mooi, hè?
1: Ja, nee, maar die aan heel veel papier aangehoord.
0: Ja, Gerrit is wel een deskundige op dat gebied.
1: Ja.
2: Uiterst bekwaam.
4: Ja.
1: Dat is bekwaam. Dat heb je denk ik niet in de cabaretier. Nee,
3: zeker.
4: En
3: uiterst
4: hij kan heel goed boekjes, columns schrijven.
3: Ja.
2: Dialect.
0: Ja, in vrede. Bij de voorwaar.
4: Verhalen. Dat vind ik zo
2: is allemaal wat jammer waar gebeurt. Ja, weet ik. Liegen nooit.
4: Nee, dat kun jij niet, hè.
1: Maar over die camera's terug te komen... Zoveel camera's en alleen voor verkeersovertreding, of wat was dat nou?
2: Ja, verkeersovertreding.
4: Van Eus.
2: Maar Eus die zegt: is het nou zo erg als je een keer een stoplicht mist? Nou, ik heb het vaak gezien.
0: Dat
2: een stoplicht missen.
3: Nou,
2: jongens, wat een drama.
1: Ja, zeker.
2: Want dan geeft dat een klap en er zit een vaste in zijn auto en hij je dan niet moeten.
3: Nou.
0: Maar Gerrit, je hoort, of je ziet het steeds meer, waar je riet ook, het wordt drukker op de weg. Hoeveel mensen er nog door rood riet?
1: Ja.
0: Kan nog wel even.
1: Maar dan vraag ik me af, ze proot al jaren, begin Rutte, van er moet meer blauw op straat komen. Maar...
0: Ze hebben toch geen blauwe lampen?
1: Nee, maar ze gaat allemaal die camera's plaatsen.
2: Ja, maar...
1: Dat scheelt geld, maar wie hebt zoveel geld?

0: in Nederland ook dan over dat soort dingen praten. Denk van, zorg er dan ook voor dat er een bepaalde controle is. Want ja, de roodrien, het is misschien sporten weer hier in Apeldoorn. Als ik naar de supermarkt een keer regen om een kistje bier te halen met de auto. Want die op de fiets, dat doe ik niet meer. Dus dan pak ik de auto. Ja, je ziet hoeveel leurde gewoon de herrie er wordt. Ja. Maar als je kleine kinderen hebt die net naar school heen gehoord, lagere school of middelbare school. Ja, en dan zal zo'n idioot aankomen scheuren. Ja. Net bij die zeggen van ja. De gevolgen ben niet te overzien.
1: Ja, dat is echt een drama. Ja.
2: Zonder meer.
1: Echt een drama. Ja.
2: Kost klauwen mijn geld.
0: Ja. Ja. Maar dat geld is niet het slimste. Het leert wat de veroorzaakt wordt.
2: Zeker. Maar goed, het is wel een goede melkkoe voor de overheid, hè?
3: Ja, nou,
1: dat kan wel
2: wat binnen.
0: Dat vind ik best wel negatief.
2: Ja, ja.
0: Melkkoe, alles wordt melkkoe. De auto is sowieso een melkkoe. Dat is de garage, dat is benzine, diesel of hoe je het ook allemaal benoemt. Het is gewoon een bepaalde kleine economie. Er wordt heel veel werkgelegenheid tussen aanhalingstekens geschapen door dat stukje blik. Wat zoveel ruimte inneemt in steden en zo.
2: Ik ben me daar heel goed van bewust.
0: En de
2: leur
0: wil dan niet eens een stuur betalen dat ze de auto niet ergens neerzet. Hij gewoon ziet hoeveel openbare grond door dat blik bezet wordt. Dan kunt dit tegenwoordig komen.
2: Ik heb ook nog een hele mooie fiets, hè.
0: Ja, dat moet ongetwijfeld. Die met jouw leeftijd moet wel een mooie fiets
2: hebben. Ik heb ook een hele mooie auto.
0: Ja, nog.
2: En ik weet dat mijn auto meer kosten heeft als mijn fietsen. En wat zal ik dan het meeste moeten gebruiken? En de meeste rendement hebben. Mijn auto toch?
0: Nee. Nou, dat zul je van die rieke keels in Amerika ook denken van...
2: Nee, dit komt van mij af. Niet van Trump. Komt van mij af.
0: Nee, ik heb niet over Trump, Musk en zo. Maar Trump valt nog met. Dat is een armoede vergeleken met Trump en Zuckerberg. En
2: maar mijn auto, je moet gewoon rendement uithalen.
1: Trump? Ja. Die is echt... Je mag het niet zeggen.
3: Maar shocker.
1: Ja, ik wil het niet zeggen, maar...
2: Helemaal met het bouwwerk, he, van die bouwzaal. Ja, en dat is er onder allemaal bouwt.
0: Maar het ergste is gewoon dat zo'n iemand aan de macht kan komen.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Dan, dat geeft dan een beetje aan hoe de burgers, en hier in Nederland ook, hoe de burgers denkt over de politiek en wat ze ermee wilt bereiken.
1: Ja.
0: Want er zit een reden achter dat die vent een carte blanche krijgt. Gewoon kan doen wat hij wil.
1: Voor welke groep?
0: Ja, dat blijkt toch.
1: Lui die zo bent als hij of in zijn richting denkt. Ja. En die een beetje de baas speelt. Ja, daar kun je het wel mee.
4: Ja, ze zijn criminelen dus, hè?
1: Ja, in wezen.
2: Ja, maar de democraten die moeten niet, hè?
3: Nee. Verder van dat.
2: Ja, die moeten niet.
4: Nee. Dan zitten wij heel goed, of niet?
2: Nee, maar we willen het allemaal samen doen. Hè? We willen het allemaal inspraak hebben. Ja. We willen het ook allemaal beter met elkaar. Maar die moeten wel eens zijn met elkaar.
1: Maar goed, nu ben je nog niet... Je woont in de Maarten?
2: Ik woon in de Maarten, in Apeldoorn. En,
1: ja, in de Maarten. Hoe is het bij de demonstraties?
2: Ach jongen, ik ben de eerste demonstratie, ben ik de bierwes. Ik was te nieuwsgierig. Ja. En ik stond door, ik was voor 8 uur waakte.
3: Ja.
2: Ik denk, ik wilde eens even kijken hoe zo'n demonstratie gaat. Ik was er voor. Ik denk, we hebben zoveel vluchtelingen al. Of ik was de terende, sorry.
0: Zoveel, dat klopt dus niet. Het cijfers wordt gehoogeld. Ja, je moet niet worden, het vluchtelingenaantal
2: dat is
0: in
2: de terug. En ik ga er veilig staan met mijn meisje bij de banken. En er staat al een paar honderd mensen staat er al op de rotonde. En er komt op een gegeven moment een man en een vrouw naast ons staan met een bord in de hand. Willen we aan de veur? En dan zitten er 300 man ongeveer die er tegen bent. En wat dacht je wat er gebeurt? Die werden uitgemaakt voor rotte vis. Voor alles. Die werden bespuugd. En uiteindelijk liepen er ook
1: op... Niet door de politie?
2: Nee, al die anderen die er tegen waren.
1: Ja.
2: En uiteindelijk werden ze ook nog geslagen. En toen kwam de politie ertussen. En die heeft ze met zachte hand afgevoerd eigenlijk, dat stel.
1: Ja.
2: Nou, en toen heb ik ook gezegd, ik ga er nooit meer naartoe. Nou, zo'n protest. Ik vond het echt 3 keer niks.
1: Maar wat voor spul lept door ik? Ik heb de Filipijnen gezien.
2: Ach, jongen.
1: En dan ben je dan, jongens, waar ze weer aankomen, weet ik niet zeggen.
2: Ga maar railschoppers.
1: Op die, op die vetbuiks.
2: Ja.
1: He, en dan net kleurt hij het net weg.
3: Ja.
1: Het is echt voor. Ik word er een beetje. En dan, maar dan moet je diender wel bij. Mooi door. En dan zo'n eigenwijze oude keel. Zie je door. Die loopt die deur. Man, maak weer weg. Wat denk je?
0: Maar dat wordt schande van gesproken. Nee, maar dat hoor ik dan in mijn buurt dan ook. Van de hey prof en ting. En ik. Ja, ik probeer iedereen. Ik vroeg ook leert in het Westen. Hè? Hollanders, ze binden, maar ik heb ze liever niet.
2: Ja.
0: Dus met iedereen praat. En dan gewoon ziet wat de gedachten dan bindt. En wie ze de schuld geeft. Van hun eng...
1: Geen dommigheid.
0: Nou. Tekortkoming.
1: Ja.
0: Een eng tekortkoming. Want dat is bij elk mens. Je komt door waar je wilt. Uiteindelijk waar.
1: Ja.
0: Als je me er nog inzet.
2: Ja.
0: Heb ik,
2: ja.
0: Ook, ik, wil, ja. Ik wil een keer op de radio en nu is het zo bied.
2: Ja.
4: Nou.
0: Ja, nou.
1: Ja, en hoe is dat? Hoe bevalt dat?
0: Ja, met zoveel leuk bij elkaar, dan kom ik bijna niet aan het woord.
1: Je komt niet aan
0: het
1: woord, hè?
0: Nee,
1: man.
0: Nee.
2: Oh, jongen.
0: Nee,
2: jongen, wat een piek, jongen. Hey, maar luister, ik had nog één ding. Gewoon nog even over de rotonde deur.
1: Oh, ja.
3: Ja.
2: Ik had al in mijn kop, ik ga naar huis, ik wil weg. En toen komt er een keel naast me stroom en een lange jas aan. Kom je zeg ook hier om te rellen? Ik zeg, wat om te rellen? Ik zeg, ben je toch helemaal gek? Ik zeg, ga toch weg?
3: Ja,
2: en die man die liep uiteindelijk weg. Ik zeg, nou, als dat zo moet, jongen. Ik zeg, wil gewoon gauw weg. Hou de fietsenpak te bewegen gewoon.
4: Mm-hmm. Maar weet je wat het is? Dan stoor jij bij de verkeerde rotonde.
2: Ja, dat zal.
4: Ja.
2: Bij groen-wit moest je
4: zeggen. Ja, bij groen-wit waren ze het veel vrienden kregen. Hadden ze het over voetbal.
3: Ja, ja.
4: En dat kan ook.
0: Dan moet je net
4: en dan zie je ineens een hele andere mens.
0: Wat moet ik dan
3: zeker weten.
1: Je moet wel in de... Jongens, je moet wel in de...
2: Ik hoor alleen maar van damesvoetbal.
0: Ja, je hoeft die micro gewoon niet op te vetten, hè?
4: Nee, maar oké. Maar één ding is zeker. Alles gaat over, hè? Ook dit. En dat is heel fijn.
1: Ja, dat zongen de Duitsers vroeger al. Alles keert voor Ruben.
3: Ja, precies.
2: Willy had aan het begin van de uitzending had hij een hele goeie.
1: Wat zei je?
2: Hij zegt, al dit gedonder, zegt hij, en die protesten die er zijn, die kunt zo in één keer afgelopen zijn. Ik zeg, oh, ik zeg, hoe dan? Als ze zegt, ze met stoppen met die oorlog. Dan met al die vluchtelingen allemaal over en met alle protesten met niet meer nodig.
3: Maar zie
2: nou,
3: jij dat
2: vond ik
3: gebeurt?
2: Wel een hele goeie. Maar alleen, je moet nog wel even dat voor elkaar maken.
3: Dat wou ik maar zeggen.
0: Ja. Op zich, dat mij hoor, maar als de oorlog ten einde is, maar je krijgt ook heel veel klimaatvluchtelingen.
2: Oké. Okay, ja.
0: Zeg maar, Zuid-Frankrijk, dan kun je bijna niks meer. Spanje, kun je bijna niks meer in landbouw.
2: Ja.
0: Dat is dus zo dreug, en ze weten ook best wel wat dreugde is. Ja. Maar ja, wie in Nederland die denkt nog steeds van, oh, hey, Nederland waterland, nee, drinkwater, wordt al moeilijk. Oppervlaktewater, zwaar verontreinigd. En vooral als je bij die Hollandse komt, de beste land, daar weet ik alles van, maar dan heb ik een tientje werkt.
4: PFAS.
0: PFAS wordt nog steeds geloosd. Blijf maar doorgaan. Mm. Dat wordt niet stopt, want geld regeert die wel. Net over Musk, Trump en weet ik veel wat. Nee, die maakt dingen worden uitbaar.
2: En
0: de oorlog, dat valt nog maar mee.
2: In Frankrijk en in Spanje, daar kun je al bijna geen drinkwater uit de leiding meer krijgen. Dan kun je niet drinken. Dus dan haal je er gewoon flessen water in de supermarkt.
0: Ja, en nou, door, ik denk dat met die grote fabrikanten de heel blij met.
2: Ja, maar daar gaat Wille ook naartoe.
0: Nutritia en weet ik veel wat.
3: Ja,
0: en hoe heet die Zwitserse firma die zelfs flesjes water in Afrika verkocht. En de bron, die valt terug omdat ze al het water wegpompt.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Kijk eens naar Heineken in Afrika. De hele stam heeft geen water meer. Omdat Heineken door is gaan zitten om de Afrikaanse markt te verzorgen en zo
1: maar. Ja, maar
0: en zo heen nog meer van dat soort idioten.
2: Ja, maar daarom haal ik het ook bij Grols, hè?
0: Wat Grols. Man, er is ook al in Japan zo aan.
1: Ja, maar nou, ik heb ooit een reis gemaakt door onder andere Rusland.
0: Hmm.
1: En dan wou in Moskou.
0: Hmm.
1: En dan kreeg het water uit de kranen was gewoon smerig. En dan kwam dat ze in die oorlog in Noveur al die mensen die door een slacht waren, die werden allemaal door ergens in de grond gestopt, helemaal grond. En al dat smerige water van...
3: Jongen, jongen.
1: Ja, maar ja, dat was echt ja. Historisch.
3: Ja.
1: En ik had één keer mijn tanden poetst, want ik moest altijd water halen uit de flessen. En ik heb één keer mijn tanden poetst met water uit de kranen. Nou, dan weet hij wat je doet, hè. Dan weet hij wat je doet, want die loopt in één keer leeg.
0: Ja, maar dat, Rotterdam is ook niet zo lang geleden. Dat smaakt het water altijd nog vloer, hè. In Rotterdam en omgeving.
1: Ja.
0: Dus wie kent het in Nederland wel?
1: Ja.
0: Want die Rotterdammers die gingen dan aan de andere kant van het water. Gingen ze dan water op aan.
1: Ik weet
0: met want, pontje.
1: Ja, want toen ik in Verberg woonde.
0: Verberg. Ja. Lekker bekakt. Verberg.
2: Daar
1: dacht je nooit meer over. Hè? Nee. Nee. Maar toen ik daar woonde, waren ook een tante van mijn meisje. Die woonde in Rotterdam. En die kwam met flessen naar ons toe. En die ging bij ons. Ja, we hadden duinwater. En dat was...
0: Dat is best waar.
1: Ja, dat was goed water.
3: Zeker, zuiver.
0: Ja. Maar ja, die duin die bent tegenwoordig al zo verontreinigd door dat smerige water, dat rijnwater en zomaar wat ze door... Maar ja, maar uiteindelijk filtering, zuivering, waar ze die duin verder hebben gebruikt.
1: Ja.
0: Ja, er zit een gigantische hoeveelheid rotzooi in.
1: Ja.
0: Ja, je moet ergens zuiveren. Maar kijk eens naar Amsterdam, want daar geeft ook de duin in en zomaar. Daar hebben ze een hele watergang allemaal prachtig gemaakt. Maar... Ja, waterkwaliteit. Wie moet er nog steeds meer zorgen over maken? Want ja, we hadden net over douchen en wassen en zo.
1: Ja, het lukt misschien om chauffeur te maken. Maar ik heb een zoon die heeft 35 jaar ervaring. Hè, als AWTK. Maar goed, die maken zelf water.
0: Ja.
1: Hand uit de zee.

0: Dan wat water wat op de Veluwe neerkomt, dat ging naar beneden. Dat kun...
1: Veluwe-massief noemt ze dat. Water van het Veluwe-massief. Vandoor dat je hier zoveel watermelden hebt.
0: Ja, ja.
2: Kwellen.
1: Het komt door. Natuurlijk, een wel komt ergens weg. Mm-hmm. Er zit druk op en maar op. Kijk, en ja, rondom de Veluwe, zelfs het Wageningen toe, ga je allemaal watermelden.
2: Wat had je daar allemaal?
1: Watermelden.
3: Wellen.
1: Mullen.
0: Oh, ja.
1: Je heet toch Mulder?
0: Yes.
1: Wanneer? Dat is de Mulder. Dat is de Mulder.
0: Nou jongens, maar je kunt nog net zoveel vertellen. Maar onze Jan, die zegt, we moeten erop houden. Die andere lui, die wil allemaal aan de praat.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Dus, wat dat betreft.
1: Oké.
0: Okay. Jongelui, Jan, in ieder geval bedankt. En de rest van het ook. Wel, wat ze zeggen, weet ik niet meer. Maar Jan, bedankt. Hè.
4: En die andere vertrouwen. Heel
1: mooi.
5: En jullie allemaal succes. Voor volgende week. Ja. Met de Pinksteren. Heel.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Max Verstappen is ontevreden na de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Canada in Montreal. De Nederlander zette de 7e tijd neer en bleef ver achter op de nummer 1, George Russell. Verstappen klaagde over een gebrek aan grip en balans in zijn auto. De sprintrace op circuit Gilles Villeneuve begint vanavond om 6 uur. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: en een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zaterdagmiddagmix. Het is vandaag een zonnige 23 mei 2026. En we gaan beginnen aan aflevering 974 alweer. Achter de knoppen vanmiddag Jasper Iking en naast mij Wiebe Tulk.
1: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag Wiebe. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen?
1: We gaan vanmiddag heel erg veel doen. We hebben hele leuke telefonische gasten vandaag.
0: Oké. Okay.
1: We hebben iemand van de Platenbeurs op Tweede Pinksterdag en ook iemand van het Fotocafé.
0: En
1: we hebben nog meer volgens mij op de planning staan.
0: Ja, maar daar komen we straks nog op. Maar misschien leuk, eind van de uitzending hebben we contact met Arie Komen. En een heleboel mensen kennen Arie misschien wel van het legendarische duo Arie en Sylvester. Sylvester komt uit Apeldoorn, die heb ik gevraagd, maar die staat op een festival. Hij zegt, bel Arie, dus dat doen we straks om 3:15. En we hebben natuurlijk een heleboel lekkere muziek mee. Ja, jouw favoriet komt eraan.
1: Ja, eens even kijken. We hebben van alles, allemaal zomerse hitjes. De Beach Boys bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, daar komt
1: perfect
0: hij dan.
1: Voor dit weer.
0: Helemaal goed. Want de Beach Boys, ja, voordat je die allemaal bij elkaar hebt, dat iedereen een beetje gelijkgestemd is, zeg maar. Ja, dat duurt even, hè. En dan moet je even kijken of dat allemaal een beetje klikt. Ben je fan van de Beach Boys?
1: Ik ben heel erg fan van de Beach Boys, al heel erg lang. En zeker met dit weer, dan gaan ze eigenlijk gewoon 's ochtends vroeg als ik opsta, gaat die aan.
0: Oké.
1: En volgens mij zijn ze klaar.
0: Nou, gooi hem er maar in dan, hoor.

0: Boys hoort u met I Wish...
1: California Girls, inderdaad.
0: Ja. En jij bent lekker fan van ze.
1: Ik ben heel erg fan van ze. Ja. Ik vind ze echt, de harmonieën zijn top en het is gewoon zulke lekkere muziek. Ja. Alles is gewoon goed.
0: Alles klopt ook, hè?
1: Helemaal waar.
0: Maar jij bent voor jouw leeftijd, denk ik, dan zou je misschien meer van hedendaagse muziek...
1: Het valt wel een beetje tegen. Ik moet heel erg zeggen dat de muziek die begint bij de jaren 60 en die eindigt echt wel bij de jaren 80 voor mij.
0: Ja. Het valt niet tegen, toch? Dat is hartstikke gave muziek.
1: Zeker weten. Het is het crème de la crème van de muziek.
0: Is het ook. Ja. Daar is de muziek een beetje gevormd, zeg maar. Hè?
1: Ja, dat ben ik het helemaal mee eens. Ja. En dan zeker met de Beach Boys. Je hebt de Beatles en je hebt de Beach Boys. En dan als het zonnetje gaat schijnen, ga ik toch dan voor de Beach Boys.
0: Lekker de slippertjes aan. Ik heb ze aan. Lekker hoor. Hey, en wat hebben we nog meer klaarstaan, Jasper? Jasper had hem op zijn telefoon afspelen staan. Ja. Dat is ook altijd handig, hè?
2: Ja. Ik dacht, we blijven een beetje in de sferen van toen. Ja. Maar dan wel nieuw. Dat we hebben de Rolling Stones.
0: Ach, ook muzieker. Lekker hoor. Laat maar komen hoor.
2: Lachten jullie daarvan?
1: Ik vind het top.
0: Altijd goed, toch? Heerlijk.

0: Jeetje, wat een ontzettend lekkere plaat, man. Blues, ja. Rock, alles. Ze zijn gewoon weer helemaal terug.
1: Helemaal goed. De Rolling Stones hoort u. Van hun nieuwe album, volgens mij, hè?
0: Dat klopt, ja. Inderdaad.
1: Helemaal goed. Hé, hey, en aan de telefoon hebben we Friet Zwerver. Friet, goedemiddag. Friet, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Ja, daar ben je dan, hè?
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja, helemaal goed. Alles goed met Friet?
2: Nou, de zon schijnt. Wat kan je beter hebben?
1: Nou ja, dat wou ik zeggen. Het is heerlijk, toch?
2: Ja, zeker.
1: Maar toch zijn er zaken die nu al een beetje aandacht nodig hebben. Al is het voor september 2027. Want wat gaat er dan gebeuren met Muziektheater Apeldoorn?
2: Ja, dan proberen wij. Hè, het is allemaal in de vluchten naartoe. Dan gaan we de musical Kunt u mee de weg naar Hamelen vertellen, meneer, doen.
1: Oh, dat is leuk. En dat is oud.
2: Nou, ja, kijk, het is natuurlijk op zich een oud verhaal. En het is al op televisie ook al eens geweest. Maar de musical, die blijft eigenlijk springlevend, hè? Ja. Want je hebt weer nieuwe mensen erin nodig. En de kindertjes hebben we erin nodig. Dus ja, het blijft actueel gewoon.
1: Ja, dat zeker, ja. Maar nou zijn jullie op zoek naar mensen die willen meespelen.
2: Ja, uiteraard. Ja. Dat, kijk, wij hebben een leuke club. Maar wij kunnen natuurlijk altijd nieuwe mensen.

0: gebruiken. Hè? En vandaar dat we dus nou ja, eigenlijk op alle mogelijke manieren in de publiciteit komen om mensen te triggeren.
1: Ja.
0: We hebben nodig eigenlijk heel veel mannen. Heel veel vrouwen iets minder, want ja, daar hebben we er gelukkig wel wat van.
1: Mm-hmm.
0: En kindertjes. En daar houden we audities voor. En die zijn volgende week voor de volwassenen. Het zijn die op 31 mei. En dan beginnen we om 11 uur. Maar ze moeten zich wel eventjes van tevoren op het secretariaat inschrijven. Want dan weten we wie we allemaal kunnen verwachten natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is wel makkelijk inderdaad. Zeker.
0: Ja.
2: Dag. Maar waarom, hoe komt het nou dat er dan minder mannen zijn bij jullie vereniging?
0: Nou, dat is niet alleen in onze vereniging hoor. Eigenlijk alle gemengde verenigingen hebben tekorten aan mannen. En zelfs koren die alleen uit mannen bestaan, die, ja, die leggen bijna, zou ik haar zeggen, het loodje.
2: Gewoon
0: omdat er geen aanwas is. Ja, nee, het is net of mannen niet durven of zo. Ik weet niet wat het precies is. Maar ze zijn bij ons altijd welkom. En je hoeft helemaal geen grote zanger te zijn die op televisie komt of zo. Maar als je gewoon lekker wil zingen, wil een beetje acteren. Van de gezelligheid van de club houdt. Nou, dan ben je bij ons altijd welkom.
2: Nou, dat klinkt allemaal heel super top. Maar stel ja, je zit hier met drie mannen hier in de studio.
0: Ja.
2: Is er iets waar ik aan moet voldoen als ik dit heel graag wil?
0: In ieder geval een beetje kunnen zingen.
2: Een beetje kunnen zingen, oké. Okay.
0: Een beetje kunnen zingen. Kijk, en als je dus voor een hoofdrol gaat, hè, bij die auditie, ja, dan moet je wel wat natuurlijk in huis hebben. Maar ook de mindere goden zijn welkom, want we hebben het ensemble en daar pas je dan daar misschien wel ontzettend goed in.
1: Oh, okay.
0: Dus dat is niet een kwestie van weet ik veel, een grote zanger te zijn, André Hazes of zo. Maar gewoon dat je van zingen houdt en daar plezier in beleeft. En het is dan meegenomen als je ook nog een leuke stem hebt. Een bas of een bariton of een tenor. Dus allemaal welkom.
1: Oké, okay, nou helemaal goed. En zijn er vaste avonden dat jullie repeteren?
0: Ja, wij op donderdagavond komen wij bij elkaar in de Orca. Daar hebben we een heerlijke zaal. En voor de audities.
1: Ja.
0: Hè, als er een moeilijk woord moest even zoeken. Die gaan we doen in ons. We hebben een gelegenheid aan de Keijersdijk, nummer 33. En daar is het, zeg maar het hoofdkantoor van ons. En het magazijn met kleding. En er worden decorstukken gebouwd. Van alles.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dus jullie zijn best wel druk en timmeren goed aan de weg.
0: Dat hoop ik wel, ja.
1: Ja.
0: En, vandaar dat we dus bij jullie ook terecht zijn gekomen, hè?
1: Ja, helemaal goed. En voor de mensen thuis die eventueel interesse hebben om mee te doen, waar kunnen de mensen informatie vinden?
0: Nou, we hebben dus al sowieso in de Stedendriehoek staan.
1: Ja.
0: Maar als je naar onze website gaat en zit een contactformulier, daar kunnen ze invullen. En het moment dat ze dus invullen, ik kijk er bijna elk uur op of er alweer iemand binnenkomt. En dat is naar het secretariaat. En dan krijgen ze meerdere dingen te horen. En als ze dus mee willen doen, dan stuur ik ze een auditieformulier. Tenminste, wat ze dan in moeten vullen en dan aan mij moeten retourneren. En ze krijgen een muziekstuk van me, want er is wel een verplicht nummer dat ze moeten zingen.
1: Helemaal goed, top. En voor de mensen die dan willen kijken op de website, wat is de website?
0: Muziektheaterapeldoorn.nl.
1: Nou, makkelijker kan niet.
2: Hey, perfect.
0: Nee, dat dacht ik toch al.
1: Helemaal goed, top. Vriend, dankjewel.
0: Is dat voldoende?
1: Helemaal voldoende. En wij gaan de gouden ouwe even draaien. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen?
0: Oh, dat vind ik heel erg fijn.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Wat een nice. Bedankt, succes hè.
2: Hele fijne middag.

0: nummer.
1: Zeker weten, Music from a Sushi Restaurant van Harry Styles.
0: Gelukkig dat hij daarvoor gekozen heeft. Ja, hij kan ook voor een snackbar.
1: Ja, dat klinkt toch een minder charmant. Music for the snackbar, ja, dat is toch een beetje domper inderdaad.
0: Ja.
1: En we draaien hem niet voor een reden, want hij staat gewoon 10 keer in de Johan Cruijff Arena.
0: Niet normaal toch?
1: Dat is ontzettend veel.
0: Dat is en, bizar.
1: Ik heb net wel gezegd dat ik van de oude muziek was, maar ik ben er toch deze week. Ik kon het niet laten. 10 keer zoveel dat ik dacht, ik moet er gewoon heen.
0: Ben je geweest, ja?
1: Ik ben inderdaad geweest.
0: Okay.
1: En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik ken er niet heel veel van. Maar een hele lieve stagiaire collega van mij, die is heel erg fan. En die zei van, zullen we gaan? En ik dacht van, ja,
0: doen.
1: Nu moet ik wel. En het was super. Ik heb de hele avond gedanst.
0: Kijk.
1: Lekker een wijntje gedronken daar.
0: Ja.
1: Lekker gedanst. Ik heb echt zo genoten. Ik zou bijna nog een keer gaan.
0: Oké, maar dat is maar mooi toch?
1: Ja, maar het is ook nog niet uitverkocht. Dus je kan ook nog steeds gaan. En het is ook nog eens, het is zo weinig uitverkocht dat je voor zelfs onder de €40 kaartje kan kopen.
0: Nee joh.
1: Dat is echt een...
0: Want toen het in de verkoop ging, was iedereen zo uitverkocht. En, maar dat valt dus reuze mee.
1: Ja, misschien was 10 keer toch een beetje ambitieus dan.
0: Ja, dat denk ik
1: zelfs
0: wel,
1: voor Harry Styles.
0: Ja joh, maar dat is ook wel heel erg veel. Ja. En als dit weekend nog, dan is het klaar denk ik, of
1: niet? Het is dit weekend nog en dan is volgende week vrijdag is de allerlaatste show.
0: Oh,
1: dus dan zit er even wat ruimte tussen. En dan daarna gaat hij nog 1 keer knallen. En dan gaat hij naar Engeland weer door.
0: Want ik zie af en toe filmpjes op TikTok voorbij komen. Dan loopt hij gewoon naar Amsterdam.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, hij moet toch denk ik iets doen in die, in die 10 dagen dat hij er is.
0: Ja, een beetje rondlopen.
1: Ja,
0: eten
1: inderdaad.
0: In een sushi restaurant en dan muziek maken.
1: Ja, een beetje muziek maken, sushi eten. Ja, klinkt wel als een goed leven eigenlijk.
0: Lijkt me wel, ja. Hey, we gaan nog naar een nummer en dan gaan we daarna even vragen aan Christian of dit weer zo blijft, zeg maar.
1: Nou, laat hopen van
0: dat
1: wel.
0: Dat zou lekker zijn. Baba.

0: Het weerbericht met Christian Versloot.
1: Ja, dan reed je in de auto en dan moest je even een parkeerplek zoeken. Is dat allemaal veilig gegaan, Christian? Geen mensen in de grill of andere dingen?
2: Nee hoor, dat is allemaal gelukt. Ik ben nu in Katwijk en ik stond op een paar honderd meter van de parkeerplaats waar we naartoe moesten. En een of andere lokale voetbalclub hier die moet spelen. Dus ze hadden alles afgezet met supportersbussen en politiebegeleiding en weet ik het wat. Dus ik moest even omrijden. Dus ja. Ik had net een paar minuten tekort.
1: Och, nou geeft niks hè. Maar Katwijk, daar is Dirk Kuyt begonnen ooit bij een voetbalclub. Dus dat kan wel eens heel druk worden dan hè.
2: Het stond vol met blauw-witte voetbalsupporters die de mensen uitzaaiden. Ik zou niet eens weten voor welke competitie het is.
1: Nee.
2: Volgens mij is het allemaal al voorbij.
1: Ja.
2: Maar ja, goed.
1: Maakt niet uit.
2: Niet mijn specialiteit.
1: Ja, kom goed. Ja, wij zitten hier allemaal heel erg zomers en ik denk heel Nederland. Maar kunnen we dus de korte broek en de slippers ook aanhouden?
2: Ja, absoluut. De hele week, denk ik. Althans, ik zou ze wel even tussendoor wassen. Maar dat heeft weinig met het weer te maken. Als je op de weerkaart kijkt, dan zie je nu dat we behoorlijk veel te maken hebben met hoge drukgebieden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het prachtig weer is. Deze middag loopt de temperatuur zelfs op naar bijna tropische waarden. En misschien zelfs tropische waarden met 30 graden en behoorlijk veel zon bij een zwakke tot matige zuidwestelijke windkracht 2. Nou, komende avond neemt er wat bewolking toe. Dat betekent dat het ook wat vochtiger aan zal voelen. En dat het misschien met een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden zelfs wat benauwd aan kan doen. Maar ja, die bewolking die trekt gelukkig vrij snel weer weg naarmate de zondag in de buurt komt. We zien ook morgen misschien een start met wat sluierbewolking, maar daarna volop ruimte voor de zon. Wel iets minder warm dan vandaag, omdat de wind met name uit noordelijke richtingen komt. Een graad of 26 in de middag en dus die noordoostelijke, noordelijke wind kracht 2. Nou, dan maandag ziet er ook nog prima uit. Weer iets warmer met 28 graden en volop zon. Dinsdag zelfs weer 31 graden met volop zon. Woensdag, donderdag en vrijdag opnieuw volop zon. Er lijkt geen wolkje aan de lucht te zijn en absoluut ook geen regen. Maar woensdag, donderdag en vrijdag wel weer iets lagere temperaturen met op woensdag en donderdag 21 tot 23 graden. En op de vrijdag 25 en misschien 26 bij die periode. Een wind die eerst uit het noorden komt en daarna uit het westen kracht 2. Kortom, met in de nachten overigens nog minimumtemperaturen tussen de 7 en de 14 graden. Kortom, eigenlijk een zomers aandoende week in het verschiet.
1: Dat klinkt lekker. En vooral s'nachts dan een beetje koeler. Dat is wel lekker om te slapen, zeg maar.
3: Ja, dat hebben we wel nodig.
2: Ja, klopt. Ja, met name het tweede deel van de week zie je die minima tussen de 7 en de 9 graden liggen. Dus dan is het echt wel lekker. Het eerste deel van de week, 12 tot 14, dan kan het misschien wat warm aandoen. Maar ja, weet je, het kan nooit helemaal goed zijn, zullen we maar zeggen.
1: Dat is zeker zo. Maar dit zijn rustige, stabiele weken en zitten in de... Jij kunt misschien wel iets verder kijken naar bij je toekomst al wat verandering in. Of zeg je, hou er maar gewoon lekker een beetje vast dit weer.
2: Voorlopig wel. Richting begin juni zie ik misschien wat meer wisselvalligheid op de kaart te staan. Maar dat is eigenlijk nog veel te ver vooruit om daar enige zekerheid iets over te kunnen zeggen. Dus laten we dat vooral voor nu lekker negeren en genieten van het zonnetje.
1: Gaan we doen, zeker. En jij lekker in Katwijk? Blijf je het hele weekend of alleen vandaag?
2: Nee, alleen vandaag.
1: Oh, zie je. Lekker genieten daar en tot volgende week, hè?
2: Dankjewel.
3: Kom
2: niet
3: van de zon.
2: Tot volgende week. Doei, doei.

0: Dat was wel een rijtje met mooie artiesten, hoor. Hey. Marvin Gaye hoorde u zojuist en daarvoor Michael Jackson samen met Paul McCartney. The Girl Is Mine. Twee grootheden.
1: Niet normaal inderdaad. En we hebben als goed is iemand aan de lijn.
0: Ja, dat is goed.
1: Namelijk Jeffrey de Grijs. Goedemiddag, Jeffrey.
2: Dat klopt, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag. Deze donderdag, 28 mei, is er volgens mij iets heel erg leuks in Coda. En daar bellen we hiervoor. En ik dacht, misschien vind je het leuk om even wat over te vertellen, wat er te vinden is in Coda.
2: Ja, wat leuk, wat een supergoed idee. Inderdaad, aanstaande donderdag in Coda is er weer een Apeldoorn Fotocafé. En dat is eigenlijk een meet-up. Dat doen we 5-6 keer per jaar, organiseren per jaar. En dat is een gezellige bijeenkomst om andere mensen te ontmoeten en te leren rondom het fotografie. En er zijn altijd één of meerdere sprekers die dan iets vertellen. Meestal zijn het fotografen die iets vertellen over hun werk en over hun aanpak en dergelijke. En dat is aanstaande donderdag zijn er twee fotografen. Dus het is wel een hele kans om dan naar het Coda Café te gaan. Want het is dit keer inderdaad in het Coda Café. En dan zijn er twee sprekers.
1: Kijk, wat superleuk. En wie komen er spreken?
2: Ja, dat zijn Willy Kerks. Die komt uit Apeldoorn. En het is Amber Gerritsen. Dat zijn twee vrouwen die echt... die doen allebei wat ander werk. Ik zal het kort proberen toe te lichten. Willy Kerks is heel bekend. Misschien kennen mensen haar wel. Zij doet heel veel natuurlijk lichtfotografie. Dus je moet je voorstellen dat zij dan op de Veluwe of andere mooie plekken... dat zij prachtige, bijna schilderachtige foto's maakt. Alleen met natuurlijk licht. En daar heeft zij heel mooi verhaal over hoe ze dat, hoe ze dat aanpakt. Hoe ze met het licht werkt en met de modellen en zo. Ze doet ook heel veel opleiding op dat gebied. Dus zij komt daarover spreken. En Amber Gerritsen is een fotograaf die zit... wat overeenkomt is dat ze ook veel portretwerk doet. Maar zij zit wat meer in de cosplay en fantasy hoek. Dus daar zie je hele bijzondere beelden. Dus dat is ook wat conceptmatig wat anders. En ook zij zal vertellen om hoe zij dat allemaal aanpakt.
1: Kijk, er zijn ook twee hele verschillende fotografen, of niet? Dus dat is superleuk. Ja. Heel erg divers. Even kijken. Het is dus in Coda Apeldoorn. En vanaf hoe laat is dat donderdag?
2: Ja, dat is... De lezing begint... de lezing zelf begint vanaf 8 uur. Maar het mooie bij Coda is... En dat doen we 2 à 3 keer per jaar. Is dat bij Coda vaak zo is dat je als je dan eerder komt... En dat is in dit geval 7:30 aanstaande donderdag... Dan kun je al gratis even in de tentoonstelling... Kroon op de taart even kijken.
1: Kijk, dus dubbelfeest.
2: Dubbelfeest, en dat is vaak het voordeel bij Coda. Omdat we dus, er is vaak een tentoonstelling waar je dan even naartoe kan. En in dit geval is het dus zijn het de getekende werelden van T. Chong King. Dat is die tekenaar van Vos en Haas. Ja, dat moet je dan net even kennen. Maar hij is heel bekend. Toevallig was ik bij de opening. Het is een hele mooie tentoonstelling. Heeft op zich niet zoveel, in dit geval met het werk te maken van Amber en van Willy, maar het is een hele mooie tentoonstelling om gewoon te kijken. Dus dat is het om 7:30. Dus als je daar eerder wil zijn, moet je er dan wel even naartoe. Maar het lezen begint om 8 uur in het Coda Café.
0: Oké.
1: En ja. De lezing, is dat eigenlijk bedoeld voor alleen fotografen? Of kun je hier ook heen als je denkt van, het klinkt wel heel erg interessant, ik wil er gewoon heen?
2: Ja, goed dat je dat vraagt, want beide. Dus er zijn fotografen altijd die het bezoeken, maar het is eigenlijk voor iedereen die gewoon fotografie leuk vindt. Dus je hoeft niet per se zelf te fotograferen of dat je daar heel erg veel verstand van hebt. Het is juist een kans om gewoon eigenlijk artiesten aan het werk te zien en gewoon daarnaar te kijken. Het zijn allemaal mensen die het natuurlijk leuk vinden om daar naartoe te gaan. Maar je hoeft zeker geen fotograaf te zijn. Je kan wel andere mensen ontmoeten die ook fotograferen. Dus het is ook een beetje een netwerkgelegenheid. Aanwezig te zijn. Dus ja, als je meer, dat ga je misschien zo vragen, maar je kan eigenlijk alles al vinden op onze website apeldoorn.foto of via Coda. Daar kun je ook de kaartjes kopen. Het is wel een betaalde toegang, maar het is niet zo hele grote uitgave.
1: Ik hoorde een heel vol druk mooi programma. Dus op zich, het klinkt als een kleine investering voor een hele leuke avond.
0: Ja, voor 10 euro.
2: Precies.
1: Ja, en op welke site is dat?
2: Je kan of naar onze website apeldoorn.foto, want het is een initiatief van Apeldoorn Foto, dit café, deze meetup. En wij werken samen met Coda, dus je kan ook gewoon naar codaapeldoorn.nl gaan. En ook daar vind je het in de agenda, kun je gewoon doorklikken naar het fotocafé. Er zijn nog kaarten, er zijn altijd wel wat kaarten. Dus ja, dat is zonder meer mogelijk, dus daar kun je naartoe.
0: Top.
1: Kijk, dat is helemaal perfect. Dus je hoort het mensen, op Apeldoorn Foto, 10 euro toegang. En volgens mij is met de Coda-pas is het er 7,50 euro ook nog. Dus het is...
2: Heb je korting.
1: Ja. Kijk, het zit allemaal mee. Heel erg bedankt, Jeffy, voor het bellen.
2: Graag gedaan.
1: Ik vond het heel erg gezellig. Heel erg bedankt dat je er was.
2: Ja, dank voor jullie interesse weer. En graag weer tot de volgende keer.
1: Ja, okay, geniet van het lekkere weer. Goed weekend.
2: En een fijne zonnige weekend, inderdaad.
0: Dank je.
2: Geniet ervan. Oh. Jojo.

0: Ja.
1: Kijk, we zijn er alweer.
0: Ik
1: zit
0: niet te vertellen, want we gaan zo een sigaretje roken. En wie we zeggen, ja, we moeten naar beneden. Ik zeg, ja, vroeger mocht je hier gewoon naar binnen roken. Maar ik heb nou meegemaakt dat we in het vliegtuig mochten roken.
1: In het vliegtuig, en daar kan je nu natuurlijk niet. Helemaal niet meer voorstellen.
0: Nee, dat hoort ook niet natuurlijk, snap ik ook wel. En wij rokers doen dat ook gelukkig niet meer. Maar we gaan niet te veel praten, want we gaan naar het nieuws van 2:00. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft de duurzaamheidsorganisatie bekendgemaakt. Minnesma werd internationaal bekend door de succesvolle Urgenda-klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin de rechter oordeelde dat Nederland meer moest doen tegen CO2-uitstoot. Haar zaak geldt als baanbrekend voor klimaatrechtszaken wereldwijd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Goedemiddag. We zijn er weer bij de zaterdagmiddagmix. Naast me zit hier Gert en bij de techniek Jasper. En we hebben weer een supergoed gevuld uurtje. Ja. We gaan zo meteen eventjes weer bellen met iemand van de platenbeurs namelijk. Want tweede Pinksterdag, 25 mei, ook nog eens mijn verjaardag, is er een platenbeurs, de langste platenbeurs in Apeldoorn. En we hebben vooral heel veel zomerse muziek in dit lekkere uurtje.
1: Zeker.
0: En ik heb er weer heel veel zin in. Heb jij er zin in?
1: Altijd zin in, hè?
0: Altijd ja. Zin in.
1: En de volgende plaat is misschien wel even iets met een randje, want die zanger is overleden, hè?
0: Inderdaad, de zanger van Dr. Hook is deze week overleden. Slechte week voor muziek. Dennis, zijn achternaam heeft een hele moeilijke achternaam.
1: Lockerieren, denk ik. Maar
0: Dennis Lockerieren, we gaan het zo doen. Op 76-jarige leeftijd is hij overleden. Zanger van Dr. Hook. Wel een heel erg lekker plaatje. Sexy Eyes van Dr. Hook.

0: Dat was
1: nummer 1 in de Fever Nederlandse
0: Dream,
1: top 40.
0: Inderdaad. Ja. De aller, helemaal bovenaan. En we hebben nu iemand aan de lijn, namelijk Wilco de Bruin. Die komt wat verder over de langste platenbeurs. Goedemiddag, Wilco.
2: Hoi.
1: Hey Wilco, goedemiddag.
0: Even kijken, het is weer zover. Er is weer een hele lange, mooie platenbeurs in Apeldoorn. Daar kijken we natuurlijk allemaal heel erg naar uit. Op de tweede Pinksterdag. Heb jij er al een beetje zin in?
2: Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik krijg ook zoveel leuke reacties nu al. Dat echt de mensen ook zin hebben. We hebben voorgaande jaren ook wel eens regen gehad. Ja, nu vallen de mussen van het dak af. Maar ja, dat is...

0: Het is ook lekker, want de terrassen zijn ook allemaal open. Dus iedereen kan ook wel weer lekker af en toe een verfrissingje nemen tussen de platen zoeken door.
1: Dat klinkt als een hele, hele goede dagbesteding van je tweede Pinksterdag. En wat is er eigenlijk allemaal te vinden deze editie?
0: Nou, hij is extra lang. Er staan 100 kramen als een sliert door de hele stad heen. Van de Hoofdstraat, Marktstraat, Korenstraat, Raadhuisplein. Dus dat loopt zo helemaal zo dwars door de stad heen. En allemaal platen, LP's, singeltjes, cd's, posters, merchandise. Ja, echt van alles is er te vinden.
2: Hou je daar nog een beetje rekening mee met samenstellen, Wilco? Want ik kan me voorstellen dat je niet alleen maar techno wil of alleen maar Rolling Stones en de Beatles. Moeten mensen zich inschrijven of laat je dat gewoon los?
0: Nee, wij houden daar zeker rekening mee, hoor. We hebben een hele grote vaste groep deelnemers. En we hebben echt een heel gevarieerd aanbod. Echt de nieuwste Taylor Swift, de limited edition van Ariana Grande of Sabrina Carpenter. Maar ook oude klassiekers als The Stones, Toto, Fleetwood Mac. Echt, alle genres zijn aanwezig.
2: Oh, oké. Okay. Dus we kunnen echt van alles wat vinden.
0: Ja, zeker. Je portemonnee is te klein waarschijnlijk.
1: Ja, dat merk ik ook elk jaar. Nou, elk jaar ben ik er wel. En ik vind het gewoon echt, echt zo ontzettend leuk. En nu met dit weer, dat is natuurlijk echt een cadeautje.
0: Ja, dit wordt gewoon een happening. En als je nergens naar op zoek bent, je komt altijd met iets thuis waar je niet naar op zoek bent.
2: Ja, maar dat is net als als je naar de Action gaat, dan kom je ook altijd met wat thuis. Ja. Hey, alleen, en het is mooi weer. Je zei het al, maar de mensen moeten natuurlijk ook een beetje drinken. En dat is ook allemaal goed voorzien, neem ik aan.
0: Ja, zeker. De terrassen zijn ook allemaal open. Want je merkt gewoon, het is een olievlek. We zijn er al jaren mee bezig. Het is een steeds grotere happening voor de stad. En echt, er komen mensen uit het hele land komen hierop af. Want ja, hier is echt zeg maar zoveel te vinden. Het is gratis toegang. Er lopen een stukje theater, cabaret er doorheen. Er wordt muziek gedraaid. Winkels spelen erop in. Ja, het is gewoon één grote feestdag voor de muziekliefhebbers.
2: Zie je dan, helemaal goed. En vanaf hoe laat kunnen de mensen in Apeldoorn rustig die kant op fietsen of lopen?
0: Vanaf 10 uur zijn de kramen sowieso allemaal geïnstalleerd. Meestal zie ik al de mensen, de vroege vogels hier al vaak om 9 uur, 9:30 alweer struinen. Die zijn op zoek naar die ene pareltje. Mm-hmm. Maar als je om 10 uur komt, er is zat te vinden en zat te zien, hoor.
1: Je bent zelf natuurlijk ook te vinden. Ga je dan zelf ook nog op zoek naar platen? Of blijf jij gewoon de hele dag druk bezig?
0: Nou, normaal doe ik dat zeker wel. Alleen ik vrees dat het gewoon te druk aan de kraam is. Dat ik gewoon stand-by moet staan bij de kramen. Wij hebben zelf ook een kraampje staan. Ja, elke kraam is zo goed bezet met de liefhebbers. Dus ja, daar heb ik weinig tijd om zelf nog te zoeken.
1: Dat snap ik inderdaad. En voor de mensen die dan toch even gedag willen zeggen, waar sta je met je kraam?
0: Wij staan meestal ter hoogte van het Raadhuisplein. We hangen meestal een vlag op met Varia World. Ik heb ook... Dat is wel heel erg leuk, want voor de nieuwste, voor de jonge jeugd, hebben wij ook Koreaanse popmuziek mee, die K-pop.
2: Okay.
0: En dat is heel erg populair en we zijn echt de enige altijd die dat meenemen naar de beurzen. Onze winkels zijn er ook op ingespeeld en ja, je merkt gewoon, dat is die hele nieuwe doelgroep. En daar doe ik het ook voor, want de oude verzamelaar, die komt toch wel. Mm-hmm. Hè, die al jaren op zoek zijn naar de ene singeltje. Maar het is juist ook heel leuk om die nieuwe verzamelaars van 12 tot 18 en dan van 18 tot en met 35, die ook allemaal te vangen. Want ja, die kopen ook allemaal een platenspeler. En mooie LP's.
2: Zie je dan. Hey, en ik las dat er ook iets onder de markthal, dat daar ook iets speciaals is?
0: Op de Marktplein is een stoffenspektakel. En dat is niet onze doelgroep, maar dat trekt wel veel mensen naar de stad heen. En die gaan ook kijken. Ja, een stukje stof en een plaat. Maar waarschijnlijk gaat het ook nog goed samen.
2: Ja, nee, maar de vrouwen lekker aan de stof, zou je zeggen. En de mannen naar de platen. Maar dat is tegenwoordig ook niet meer. Zijn ook een heleboel dames die muziek willen uitzoeken natuurlijk.
0: Ja, zeker. Van de jonge doelgroep zijn er heel veel dames. En heel veel jonge meiden die echt platen spelen, afspelen, kopen. Soms kopen ze al eerder de platen en later pas de platen spelen. Dat zie je ook heel veel gebeuren.
2: Helemaal goed. Top. Hey, 10 uur beginnen. Tot hoe later blijven de jongens en de dames staan?
0: Van 10 tot 5, aanstaande maandag, in het centrum van Apeldoorn. En echt, ga even kijken, het kost je niks. Neem een glimlach mee, want het is stralend weer. En ja, een heerlijke dag voor de liefhebbers.
2: Top. Wilco, dankjewel hè.
1: Ik kon er niet beter voor worden. Wilco, heel erg bedankt dat je er was. Ik vond het heel erg gezellig. En tot dan, denk ik.
0: Tot maandag.
1: Hele fijne middag.
0: Hoi.

0: nou veel zomers, dan gaan we ze vandaag niet meer krijgen, denk ik.
1: Nee, ik denk het ook niet. Heerlijk nummer. Ik zit te dansen in de stoel. Echt top. Makala Idea van Pino
0: De platen leggen we weer even terug, want wie is gaar met dansen? Maar het is inderdaad wel lekker, hoor. Heerlijk. Ja, ik hou er ook van.
1: Echt super.
0: Zeker. Hey, we gaan zo meteen kijken of we contact kunnen krijgen met Gerry. Want Gerry die is op dit moment al...

0: optreden bij de uitzwaaidag voor de mensen die de Alpe d'Huez gaan doen. Dus we gaan even kijken. Maar dan gaan wij hier zo meteen even kijken wat er allemaal te doen is in Apeldoorn.
1: Dat komt ook helemaal goed.
0: En dat is veel, hoor. Als ze zeggen wel eens Apeldoorn is een suffe stad, maar dat is al lang niet meer. En als je denkt van ik ga me vervelen, dan ligt het echt aan jezelf.
1: Ja, ik kan niemand anders de schuld geven nu meer.
0: Nee, absoluut niet.
1: Zeker niet als je net hebt geluisterd.
0: Och, heerlijk toch. Wat gaan we nu draaien? Ook fijn.

0: Zo, mocht u nog niet wakker zijn, bij deze, Revolution.
1: Van wie wordt het?
0: Ja, Jasper die klikt er allemaal gelijk weg.
1: Ja, zo snel zijn we niet.
2: Nothing but thieves.
1: Nothing but thieves.
0: Ja, daar ga
1: tuurlijk
0: je
1: was dat hem. Hey. Dat hadden we kunnen weten.
0: Ja, en normaal bellen we altijd even met Gerry. Maar Gerry die is druk op de uitzwaaidag van Team Leg. Die gaan binnenkort de Alpe d'Huez op. En als u daar nog naartoe wilt, kunt u gewoon naartoe. Dat is bij Veldhuis aan de Beek, aan het Beekpark. Daar is het. Kunt u gewoon naar binnen lopen. Nee, je moet wel wat betalen, geloof ik. Maar het is hartstikke gezellig. Dus als u daar nog heen wilt. Maar er is veel meer te doen. Maar jij had het over de Dubbelbeek Mega.
1: De mega, super mega bingo marathon.
0: Ik schiet hier een rode vlek. Ik vind die wel leuk.
1: Het spatten van mijn scherm af. Ja. Want ik dacht dat ik moet er wel gewoon toch even toelichten. Want zoiets moois heb ik al een tijden niet gehoord. Even kijken. Het is toch hier een hele dag vol bingo. Dus niet een uurtje, maar gewoon een hele dag vol. Er zijn gewoon meer dan 60.

0: 20 rondes aan bingo.
1: Werkelijk waar.
0: Vanaf vanochtend is het al begonnen.
1: Ja.
0: 9:30 en het is gewoon tot en met 8:30 vanavond. Dan kun je nog toch meedoen.
1: Het is gewoon een marathon.
0: En het is in diverse locaties in Apeldoorn. Dus het zit vast eentje in de buurt.
1: Ja, er zit er vast wel eentje in de buurt. Als dus je nou zo meteen ergens naar Apeldoorn loopt en je wordt nummer 23. Dan is gewoon
0: bingo.
1: Ja. Ja, dan is gewoon de bingo marathon.
2: Ik ben erbij vanavond zelfs.
0: Ben je erbij vanavond?
2: Ja, ja. Oh. Bij de drag bingo in Gigant.
1: Oh.
2: Bij,
1: ja, dat is ook inderdaad.
0: Dit klinkt als nog een dubbelfeest. Dan heb je en drag en bingo bij Gigant, hoor ik net.
2: Ja, nou,
0: dat klinkt als een perfecte avondbesteding.
1: Dat is helemaal goed. En je zou ook nog naar de braderie kunnen bij de Eyyub Sultan Moskee. Dat is aan de Molen Dwarsstraat. Dat is gisteren begonnen, vandaag is dat nog en morgen ook. En dat is van 9 tot 7. En dan kun je gewoon gratis naar binnen lopen. En er zijn springkussens, er wordt geschminkt, rondleidingen. Turks eten, dan kun je gewoon naartoe. Aan de Molen Dwarsstraat nummer 61 is dat dus.
0: Ah, dat klinkt ook echt super.
1: Ja, en dan hebben we nog de Pinksterfair bij Kasteel Kannenburg. Tijdens het Pinksterweekend, dat is dus vandaag tot en met maandag, is er een Pinksterfair in het Kasteelpark bij Kasteel Kannenburg in Vaassen. Struin, langste kraampjes met sieraden, delicatessen, lifestyle en buitenleven. Kinderen kunnen een lentecreatie maken of meedoen aan een magisch experiment. Ook er is ook een bootjeschommel van Circus Snor en een kop van Jut. Nou, hoe leuk is dat? Is van 10 tot 6 elke dag bij Kasteel de Kannenburg, dus in Vaassen. Nou, en als je nou wil schilderen met koffie, dat kan bij de Apenhul. Bij de Apenhul kun je vandaag nog tot 5 uur een doodshaapje kun je dan schilderen met koffiedrap. De opbrengst komt ten goede aan de bescherming van apen in het wild. Meedoen kost wel een paar knaken, maar dan heb je ook wel wat. Dat is nog tot 5 uur. Meer informatie vind je op deapenhul.nl.
0: En dan heb ik er nog eentje even hier bij het Leesten. Dit is een Veluwe-gids. En daar kun je dus de sporen van dieren leren herkennen daar.
1: Oh.
0: Dat kost wel €20 per persoon. En als je jonger dan 12 bent, dan is het maar €10.
1: Nou.
0: En dat is om 3 uur. Dus als je nu heel snel op je fiets of op de auto of rennen, ga daarheen.
1: Rustig, rustig. Je hebt nog een half uur.
0: Bij natuurgebied het Leesten, om 3 uur.
1: En dan ga je sporen van dieren zoeken.
0: En dan ga je sporen van dieren zoeken. Dan leer je ze herkennen.
1: Dan baal ik wel een beetje dat we niet in Afrika wonen. Want dan zie je olifantensporen. Of wat gaan wij dan zien? Een vos?
0: Ik denk aan vos en misschien een hert op de Veluwe. Dat zou ook nog wel kunnen. De wolf, ja.
1: Ja, dan ga je
0: alweer. Die mag eigenlijk niet ontbreken.
1: Dat lijkt me niet, nee.
0: Nee, dat is dat wordt nog spannend. Maar ja, goed, er is maar één manier om erachter te komen. Dat is om erheen te gaan. Dus ik denk...
1: Misschien ben je dan met 5 minuten al wel klaar. Maar als er een wolf loopt, dan mag je niet verder natuurlijk.
0: Nee, dan mag je niet verder inderdaad. Maar goed, laten we hopen dat hij een beetje een goede bui is met dit weer dan.
1: Laten we daar vanuit gaan. Dan de laatste, Flevium. Voor een heleboel oude Apeldoorners. Een wereldberoemde band hier in Apeldoorn. Die spelen vandaag in Mansion 24. Nee, dat doen ze niet vandaag. Sorry, maandag is dat. Vanaf 5 uur. Dat doen ze dan aan het Marktplein nummer 22. Het optreden staat in het teken van het nieuwste album Flevium Plays Peter Green Fleetwood Mac. En het recent verschenen boek Neder Blues, waarin de Nederlandse blues scene centraal staan. En het mooiste is, de toegang is gratis. Aankomende maandag dus vanaf 5 uur Flevium live bij Mansion 24.

0: Kijk.
1: Ja, jij kon het niet zien, denk ik, of wel?
0: Nee, Fools. Ik zit...
1: Fools is het.
0: Fools, kijk. Volgens mij was het My Number. Het klonk als My Number van ja, Fools, inderdaad.
1: Ja, Fools. Ja. Dat was hem dan.
0: Het was echt een...
2: Fools, moet ik zeggen.
0: Fools. Oké.
2: Ja. Beste live band die ik ooit gezien heb.
0: Echt waar. Ja, het klinkt echt super. Ja, ik vond het echt een lekker nummertje.
1: Helemaal goed. Niks meer aan doen, zeg maar. We zijn in afwachting van Arie Komen. Hij neemt nou de telefoon niet op. Ja, kan best zijn dat hij lekker in de tuin ligt. Dat snap ik. Heeft hij ook groot gelijk aan. Probeer het zo meteen nog een keer en anders dan houd het op.
0: Dan moeten we maar met elkaar gaan praten, hè. Ja, jeetje. Ja. Zit er niks anders op. Nee, ja.
1: Doen we niks aan. Eerst maar even muziek.

je weet, ik zei net al, je weet dat de muziek echt goed is als je je koptelefoon een beetje afdoet en je hoort aan twee kanten een heel ander geluid. Echt heerlijk, de Icy Brothers met It's Your Thing. Ze staan dit jaar op North Sea Jazz. En ik kon persoonlijk niet wachten toen ik dit wist. Ik was heel erg aan het twijfelen of ik moest gaan, want North Sea Jazz is een heel weekend. En er zijn alleen maar goede artiesten elke dag. Ja. En de student die ik ben...

0: je dan elke dag gaan. Maar dan wordt het wel spannend. Zeg maar, ja. Dat paste niet in het budget. Maar ik had kaartjes al eigenlijk voor zondag gekocht. Voor Chic. Want Nile Rodgers komt daar ook. Een goede producer en geweldige muziek. Alleen op de weg naar Hilversum. Een paar weekjes geleden was ik in de trein. Stond er iemand, een muzikant. Stond buiten bij de trein It's Your Thing te spelen van de Icy Brothers. Ach. En ik dacht van, nu moet ik wel gaan. En ik heb gelijk een kaartje gekocht. En ik ben er ontzettend blij mee. Ik kijk er enorm naar uit. En
1: heeft het ook zo moeten zijn, ja.
0: Ja, voor mijn gevoel wel. En ik zit elke dag te springen. En elke dag bijna staat hij wel op van spanning en nieuwsgierigheid naar hoe het live is. Heerlijk.
1: Ja. Nee, dat geloof ik. Nou ja, maar goed, je moet nog even wachten. 10, 11, 12 juni.
0: Het is in juli, dus ik moet echt nog wel even wachten. Dus het is echt, het is bijna een beetje mijn nagels bijten van tot wanneer het is. Maar er komt toch vast genoeg leuks tussen.
1: Helemaal goed. We gaan
0: weer door naar de volgende.

0: Nou, Jasper, die stond erop dat dit nummer gedraaid moest worden. Hè? Dus,
1: ja, die is echt te springen, inderdaad. Ja,
0: dat is niet echt ons genre, maar Jasper...
1: Ach ja, we gunnen het iedereen, hè, hier. Ja, iedereen is welkom.
0: Hè? Ja, nee, maar het is wel een van de grootste hits op dit moment. En vooral met dit weer. Iedereen zingt het, neuriet het. En ja, zo vanavond in menig kroeg in Nederland ook nog wel weer.
1: Met Koningsdag kwam ik er niet omheen. Elke plek waar ik kwam, daar was het.
0: Daar
1: was, overal.
0: Ja, dus de zomerrit. En jij zei het net terecht, hij lijkt wel een beetje op Django, hè?
1: Ja, het is echt... Ik moet heel erg zeggen dat mijn ogen zijn niet heel best, maar ik zit hier op een afstandje te kijken naar de dingen. En ik zeg, ja, het lijkt wel eens een tweeling.
0: Ja, zeker. Ja. Nou ja,
1: gezien jongere jaren.
0: Hebben knijten van de hit, zeggen we dan, te pakken in ieder geval. Hé, daar zit het er alweer bijna op.
1: Ja, we zijn alweer bijna klaar. Het gaat echt niet normaal snel weer.
0: Ja, hè?
1: Ik vond het wel super gezellig.
0: Het was een gezellige uitzending, toch?
1: Ja, een hele gezellige uitzending. Heerlijke zomerse hits, lekkere muziek, leuke gasten. Nou,
0: het was jouw vuurdoop.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Dit was eigenlijk mijn eerste officiële dat ik hier als presentator mag zijn. Ja, en ik heb het echt genoten. En we horen al, ik hoor de tune al. De echte karaoke. Nee, dit is de karaoke knaller. Living on a Prayer, toch?
0: Gaan we karaoke?
1: Ah, dat zo meteen doen?
0: Gaan we dat doen, hè, Jasper? Gaan we karaoke spelen?
1: We gaan er gewoon voor.
0: Hey, Jasper, bedankt voor de techniek. Wiebe, bedankt.
1: Jij ook bedankt.
0: En alle luisteraars bedankt. En wat ons betreft graag tot volgende
1: keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het Noord-Friese Marum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ruim 80.000 kuikens worden geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Het is al de tweede uitbraak in korte tijd. Eerder was er ook al een besmetting in Biddinghuizen. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Het ministerie ziet nog geen reden voor landelijke maatregelen. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind aan de kust matig. Daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.

0: Goedemiddag luisteraars op deze zonnige middag, de 23e mei. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Apeldoorn Sport. Ik ben de presentator van vandaag, Bram Dijkhoff. En we hebben vandaag twee wedstrijden op een programma waar we in ieder geval live bij zijn. De eerste wedstrijd is in de mate daar voor ons zit bij Belinda Kerkhoven. Die zit bij de wedstrijd Groen-Wit tegen het Harde. Ja, goedemiddag Belinda.
1: Ja, goedemiddag Bram, goedemiddag luisteraars. En ik prettig heb dat ik vandaag ook bonjour moet zeggen, want er schijnt vanuit Frankrijk meegeluisterd te worden naar dit verslag. Ja, en ik hou niet alleen de wedstrijd hier voor me in de gaten. Het is nu op dit moment de enige wedstrijd in de derde klasse N

0: waar vandaag niet gescoord is. Want alles wat vandaag gespeeld wordt, heeft invloed ergens op. Dus ik geef even de andere tussenstanden van de derde klasse. En Zwart-Wit Teuge 0-1. SEH Epe 0-2. Columbia Ovios 0-1. Kroewit het Harde dus 0-0. Heerde Vios 0-1. AGOVV VVOP is 1-0. En Hattem het Hattoheim, die beladen wedstrijd 1-0. Dat betekent met deze tussenstanden dat Epe kampioen is. Dat Heerde en het Harde naar de nacompetitie voor handhaving moeten. Dus op dit moment is Groen-Wit zeker van handhaving. Maar ja, er kan nog van alles gebeuren, want bij elk doelpunt, of hier of op een ander veld, kan de situatie totaal anders worden. Ik moet zeggen dat de omstandigheden heel zwaar zijn. Het veld heeft geen enkele plek waarop maar enige vorm van schaduw is. Dus iedereen zit vol in de zon. En dat maakt het voor iedereen best wel lastig. Dus ja, het spel, ik heb toch het idee om te zeggen dat het Harde toch iets vaker in de buurt van het doel van Groen-Wit is geweest dan omgekeerd, hoewel ook Groen-Wit al een paar goede kansen heeft gehad. We zijn hier 33 minuten onderweg en ik zei het al, de enige wedstrijd in die derde klasse N waar vandaag nog niet gescoord is. Dus de stand is 0-0.
1: 0-0 daar. Dan hebben we ook nog een andere wedstrijd voor ons. Daar zit Denise Veneman bij de wedstrijd CSV Apeldoorn tegen Berkum. Goedemiddag, Denise.
2: Ja, goedemiddag Bram. Goedemiddag luisteraars en uiteraard ook onze collega Gerard op locatie in Frankrijk, waar hij geniet van een welverdiende vakantie. En ja, daar waar het bij Belinda erg spannend nog is in de competitie. Nou, die spanning kan ik hier wel een beetje ontkrachten, want we kijken hier inderdaad naar de wedstrijd tussen CSV Apeldoorn, de nummer 2, en Berkum, de kampioen van de eerste klasse F. Dus dat is in ieder geval alvast beslist. En ook onderin, ja, gaat het eigenlijk nog tussen twee clubs waarin het nog een beetje spannend is op welke positie in de nacompetitie zij terechtkomen. Maar verder, ja, is de echte spanning er wel af. En ja, dat zag je bijvoorbeeld vorige week toen CSV Apeldoorn aantrad tegen BFC en daar dus ook een nederlaag leed met 4 wissels in de basisopstelling. Maar vandaag zien we dat CSV Apeldoorn, nou, naar mijn idee in ieder geval, met de sterkste 11 begint aan deze wedstrijd tegen de kampioen Berkum. Want ja, die wedstrijd eerder in januari was beslissend voor het kampioenschap. CSV verloor toen in Berkum met 3-1. En dat betekent uiteindelijk de beslissing in deze eerste klasse. De CSV Apeldoorn weet al dat het in de nacompetitie zit voor promotie. Komende woensdag een wedstrijd richting Noord-Holland. Welke ploeg dat zal worden? Nou, dat lijkt te gaan tussen twee ploegen, namelijk Fios W uit Warmenhuizen of RKVV in Velzen. Dus beide ploegen hoog in Noord-Holland. Een lange tocht op weg voor CSV Apeldoorn. Maar vandaag dus, ja, ik zou bijna zeggen een soort oefenpotje om spek en bonen deze wedstrijd tussen CSV Apeldoorn en Berkum. Staat na 3 minuten spelen 0-0.
1: 0-0. Dan hebben we ook nog één wedstrijd die ik een beetje voor u meekijk. Dat is de wedstrijd NSC tegen Waterwijk. Die is belangrijk voor Robuur. Want als NSC die wedstrijd wint, dan pakt het de periodetitel 2. Daarmee kan Robuur zich op de ranglijst plaatsen voor nummer 3. En daarmee dus, als NSC wint, daar gaat Robuur, dan profiteert Robuur daarvan. En dan gaan ze ook na competitie om promotie spelen. Het staat hier nu 0-1 voor Waterwijk, zie ik. Dus dat is in het nadeel van Robuur. Goed, buiten natuurlijk voetbal en sport hebben we natuurlijk ook lekkere muziek. The Real Thing met You Are Everything.

0: deze lekkere zonnige zaterdag. Laten we maar weer snel teruggaan naar het zonnige Maten. Belinda.
1: Ja, het is hier inderdaad ook zonnig overal. En het was wel opmerkelijk dat wij op het moment dat hier GroenWit en het Harde wilden gaan aftrappen, hoorden wij heel in de verte het vuurwerk. En dat bleek van het sportcomplex van Columbia af te komen. Dus het vuurwerk wat bij Columbia werd afgestoken was hier te horen op Sportpark de Maten. Nou, hier geen vuurwerk, maar ook op het veld nog weinig vuurwerk, moet ik zeggen. Ja, omstandigheden zijn gewoon heel zwaar. En op dit moment verandert er heel weinig dus voor het Harde, des te meer voor GroenWit. Want bij deze stand en ook de standen op de andere velden, als die zo blijven, dan komt ook GroenWit volgend seizoen uit in de derde klasse. Ja, het Harde heeft er toch wel belang bij om hier alles te geven. Niet alleen om ze hebben nog een hele kleine theoretische kans om zich rechtstreeks te handhaven. Maar doen ze dat niet, maar winnen ze wel vandaag van GroenWit, gaan ze over GroenWit heen op de ranglijst, dan gaan waarschijnlijk die twee samen de na-competitie in. Maar omdat het Harde dan hoger staat, hebben ze dan weer een gunstiger programma in die na-competitie. Ja, dus er is reden genoeg voor het Harde om toch nog hier vol gas te geven. Aanvaller van GroenWit, die kansrijk leek, werd onderbroken. Maar intussen is GroenWit weer in balbezit. Bal wordt nu een beetje rustig rondgestuurd. Ja, ik zou zeggen van ja, ga het niet op dat gelijkspel laten aankomen. Want één doelpunt op een ander veld in de laatste minuut kan de situatie weer helemaal anders brengen. Maar we proberen nu toch zelf het doel op te zoeken. Dat lukt niet. We zijn nog 5 minuten van de rust verwijderd. Er zal ongetwijfeld nog tijd bij komen. Tussenstand nog altijd 0-0.
0: 0-0 daar. Dan gaan we door naar Sportpark Orderbos. Denise.
2: Ja, en ook hier Belinda in de vuurwerk. Maar dat was ook hier op het veld vanuit de supporters van Berken. Een rookbom en wat knalvuurwerk langs de kant. En ook goed om te vermelden, CSV Apeldoorn had een grote bosbloemen voor de kampioen. En die werd door aanvoerder Jorrit Meijer overhandigd aan de aanvoerder van Berken. Dus dat is in ieder geval sportief. Overigens nog een bosbloemen die we kunnen vermelden. Dat was voor DJ Martel, die vorige week zijn 100ste wedstrijd in het rood-geel speelde. Dus hij werd ook gehuldigd voor dit duel. Verder nog weinig bijzonders te zien hier zo. Ja, anders dan een momentje dat Tim Keuze een overtreding tegen zich zag begaan. Leek met een gestrekt been ingekomen te worden door een verdediger van Berken. Maar de scheidsrechter vond het niet. En nog iets bijzonders om te vermelden. De wisselspelers van Berken, die hadden plaatsgenomen op de tribune, want de zon staat vol op de dugout. Dus net werd het spel even stilgelegd, zodat de spelers van Berken gedirigeerd konden worden naar de dugout. Voor mij iets wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt, maar goed, ook dat kunnen we afstrepen van het lijstje. Ondertussen zien we dat CSV Apeldoorn het balbezit heeft. Zoeken is het elke keer naar Ilias Jadir, maar die wordt telkens door twee man verdedigd en krijgt niet de ruimte die hij normaal zo graag gaat benutten. Dus CSV Apeldoorn dat iets meer balbezit heeft en Berken dat rustig afwacht

0: RIVM af, want er is een doelpunt gevallen bij CSV Denise.
1: Ja, het is inderdaad de 15e minuut en Berkum komt op voorsprong. Het is, als ik het goed heb gezien, was het Dirk Vuller, niet die hier omgeroepen wordt een andere speler. Maar CSV Apeldoorn in ieder geval naar het circuit te spelen, kijkt tegen een 1-0 achterstand aan.
0: Ja, 1-0 achterstand. Dan gaan we door naar De Maat, Belinda.
2: Ja, waar de scheidsrechter toch na exact 45 minuten zegt, jongens, we gaan rust, ondanks de drinkpauze en ondanks wat blessurebehandelingen. Dus hier inmiddels rust. Geeft mij de gelegenheid om toch de ontwikkelingen op de andere velden te geven. Zwart-wit Teugen, nog steeds 0 tegen 1. Dus Teugen gaat zich handhaven. SEH, Epe, 0 tegen 2. Dat betekent Epe met deze stand kampioen. Columbia is langzij gekomen, staat op 1-1 tegen Obios. Dat is natuurlijk ook weer gunstig voor Epe. Nou, hier dan de ruststand tussen Groenwit en het Harde, 0 tegen 0. Heerenveen staat 0 tegen 1. AGO

0: tegen VVOP nog steeds 1-0. Wat ik begreep is dat dat een wonder is, want VVOP schijnt 5 kansen gehad te hebben, maar 1 kans van AGOVV en ze staan op 1-0. AGOVV staat inmiddels wel met een man minder. En Hattem tegen Hattoheim is nog steeds 1-0. Dat betekent met deze tussenstanden dat de Heerde en het Harde dus naar de na-competitie gaan. En dat GroenWit dus op dit moment veilig is. Maar goed, het is allemaal heel minimaal. 1 doelpunt ergens en de hele situatie kan anders zijn. Het belangrijkste voor hier is dat we gaan rusten met een 0-0 stand.
1: Een 0-0 stand daar. Dan heb ik nog een update vanuit Nijkerk. Want er is gescoord aan de kant van NSC. 1-1 dus. Dat is nog niet gunstig voor Robuur. Want natuurlijk moet Nijkerk winnen. Gaan we nog even naar Sportpark Oordebosch. Naar Denise.
2: Ja, waar we net een mooie slalom zagen van niemand minder dan Ilja Zadier. Nou, als ik ook iemand speler van het seizoen zou mogen benoemen, zou het mij heel erg verbazen als hij dat niet zou worden. Want met hem heb je gewoon heel mooi voetbal in huis. En hij kan wedstrijden openbreken. Maar goed, na 4 man besloot hij de bal niet zelfzuchtig af te geven. En daar rekenden zijn medespelers niet meer op. Dus daar ging een mooie kans ook eigenlijk mee voorbij. Dus een niet zelfzuchtige Ilias Jadier die na 4 man voorbij te gaan uiteindelijk tegen de laatste hindernis aanliep. Nu een uitbraak van CC Apeldoorn via Marcus van Gelen en Laura van den Henk. Wordt afgegeven op Gulli. Gulli in de 16 schieten. Ja, dat is geen goed schot. Daar kan Berken makkelijk tussen zitten. Dus die kant is ook weer verkeken. Dat was wel een belangrijke situatie waar CSV er met 3-2 uitkwam. Dus daar hadden ze echt meer uit moeten halen. Nu goed werk van Sam Langedonk, die goed druk zet. En daarmee CSV de bal veroverd net voorbij de middenlijn. Dus dat gaf weer de mogelijkheid. Maar door een beetje slordig spelen is ook weer de angel uit deze tegenaanval. CSV Apeldoorn probeert het wel, maar zag dus net hoe Berkum op 0-1 voorsprong kwam. Het is 18 minuten gespeeld hier op een warm Oordebosch. Tussenstand is 0-1.

0: I'm so excited van de Pointer Sisters. Ja, we gaan door, want bij Groen-Wit het Harde is het nu rust. Dus, maar er is wel een wedstrijd om 3:00 begonnen. Dat is de wedstrijd van CSV tegen Berkum. En daarvoor zit nog steeds bij voor ons Denise daar.
1: Ja, en het is zeker Apeldoorn dat nu twee kansjes op de rij krijgt. Dus was het Ilias Derbier met een schot en net was het een afgekepte bal die door Laurens van den Eentje in één keer op de kont opgenomen werd. Maar doelman Huidvuring zat er uitstekend bij namens Berkum. Dat was echt een hele goede keeper. Nou, ik heb natuurlijk veel gezien dit seizoen en ik vind het een van de betere keepers in deze eerste klasse. Nu een hoekschop van CSV Apeldoorn. Wordt gezocht naar Delano Grotenhuis. Die heeft de bal nu richting Pieter van de Straten. Die wordt gevonden. Maar doelman Huidvuring zit er tussen voordat de Norse Boelie kan gaan koppen. En ja, daarmee is weer een kans van CSV Apeldoorn voorbij. Het is Berkum dat echt loert op de momentjes. En CSV Apeldoorn dat wat meer probeert om het spel te maken in deze wedstrijd. Natuurlijk voor eigen publiek heeft het wel iets te bewijzen. Want ja, zeker de opkomst is niet verkeerd voor zo'n wedstrijd als vandaag. Met nu weer Ilias Derbier in de bal bezit. Die gaat maar weer eens op avontuur. Mannetje voorbij, schiet dan tegen een muur van spelers aan van Berkum. En nu ligt er dan wat ruimte voor Berkum om snel uit te komen. Wordt door het midden gezocht. Nu aan de linkerkant van het veld de ruimte, maar slordig gespeeld daar door Dien Vreugdeheel. En zo moet de bal voor Berkum weer helemaal terug en is de angel uit deze tegenstoot. Het is hier dus 0-1 in het voordeel van Berkum met 24 minuten op de klok.
0: 0-1 daar, dan is het rust in Nijkerk voor die wedstrijd Nijkerk tegen of NSC tegen Waterwijk. Het staat daar met rust 1-1. Wij gaan door naar Ruud Jacot en Vrede.

0: Chakot. En vrede. We gaan door naar de wedstrijd CSV Apeldoorn tegen Berkum. Daar ongeveer, ik denk, 30 minuutjes gespeeld. Denise?
1: Ja, het spel ligt hier eventjes stil voor een korte drinkpauze. En ja, die is wel nodig, kun je wel stellen. Vanochtend in het veld tussen 10 en 11 op het veld hiernaast met mijn dochter. Die zit bij de Illuminis van CSV Apeldoorn. Nou, toen dacht ik al, wat is het toch ongelooflijk heet. En dat was nog niet eens kunstgras. En nu met nog een paar graadjes meer op dat kunstgras is het afzien voor de spelers van zowel CSV Apeldoorn als Berkum. Dus die broodnodige drinkpauze die werd ingelast. En dat gaf ook de gelegenheid voor CSV Apeldoorn omroeper Rolf Wijma om nog wat mededelingen te doen. En Rolf neemt na dit seizoen ook afscheid als omroeper. En zal er niemand minder dan wel bekend voor de luisteraars Henk van de Put hier vaste omroeper gaan worden op de zaterdag. En ik zal af en toe voor hem gaan invallen. Dus wat dat betreft een mooie RTV-bezetting hier bij CSV Apeldoorn op het Ordebos. Terwijl we nu zien dat het spel zo dadelijk weer hervat gaat worden bij deze wedstrijd. Want die drinkpauze, dat is maar een minuutje of twee geweest. En CSV Apeldoorn had net ook nog wat mogelijkheden. Bijvoorbeeld via Norsiguli. Die kreeg de bal op een meter of vijf van het doel. Maar schoot snoei en snoei hard voor langs. Dat was echt heel erg zonde hoe hij die bal niet zo goed raakte. Daar had meer in gezeten. Met nu gaat het spel hervat worden. En dat is zo te zien met een inworp aan de zijkant van CSV Apeldoorn voor Berkum. Ja, inworp van Berkum zijn we weer onderweg in deze wedstrijd. En we moeten het hier doen zonder scorebord. Dus op mijn eigen stopwatch ingedrukt zie ik dat we in de 29e minuut zitten met een 0-1 stand.

0: Richard Marx met Right Here Waiting. Ondertussen zijn ze alweer begonnen in de maten bij de wedstrijd Groen-Wit Harden. En Belinda is daar natuurlijk weer voor ons. Belinda.
1: Ja, we zijn inderdaad begonnen. 3 minuten geleden is de afgekapt voor de tweede helft. Groen-Wit speelt nu in de richting waar ik zit. Maar het is Groen-Wit Harden wat de 0-1 scoort. Een schitterend afstandsschot. Maar het Harden dus op 0-1. Dat betekent dat Groen-Wit de na-competitie ingaat. En dat het Harden over Groen-Wit heen gaat. En dat blijft nog wel dat het Harden na-competitie speelt. Maar daardoor een gunstige loting zouden hebben. Dus met deze tussenstand. Dus dat betekent dat Groen-Wit echt moet gaan scoren in de tweede helft. Kijk ik ondertussen ook even naar de andere tussenstanden, want er is weer het nodige gebeurd. Zwart-wit tegen Teugen is inmiddels 0-2, dus we mogen aannemen dat Teugen zich definitief heeft veilig gespeeld. SEH Epen, ruststand 0-3. Ja, en dan Columbia Ojos, die andere titelkandidaat Ojos, maar Columbia leidt 2-1. Dan hier dus 0-1, net gescoord in de 49ste minuut. Heerde Vios is nog steeds 0-1, maar Heerde dus niet meer op na-competitie plaats. Want daar staat dus nu Groen-Wit weer. Dan zou dus Heerde zich nu wel weer rechtstreeks handhaven. AGOVV, VVOP nog 1-0 en Hattenheim 1-1. Dus op dit moment betekent het met deze tussenstand dat Groen-Wit de na-competitie in moet. Maar ze hebben nog nog 40 minuten zelfs om daar iets aan te doen. Laten we voor de club uitermate hopen dat dat ook gaat lukken. Maar op dit moment kijken ze tegen een achterstand aan 0-1.
0: 0-1 daar, waar het ook nog steeds 0-1 is, is bij CSV Berkum. Denise.
2: Ja, inderdaad. Hier ook die 0-1 tussenstand die dus zonder gevolgen zal blijven voor wat beide ploegen hier betreft. Want die kant van Berkum, dat was dus al even bekend in CSV als nummer 2. Ondertussen weer een kleine drinkpauze wordt er ingelast omdat er een blessurebehandeling plaatsvindt. Dus iedereen neemt dan even van die gelegenheid even gebruik om daar wat mee te doen. En ja, kijk eventjes naar mijn linkerkant en dan zie ik Mick Hofman te staan. Heel veel heeft hij niet te doen gehad, behalve eigenlijk die 0-1 eruit vissen. En het is ook te hopen voor CSV Apeldoorn dat Mick Hofman niet overkomt. Want er zit niet eens een wisseltype op de bank vandaag bij CSV Apeldoorn. Dus Jury de Weert die daar normaal zou zitten. Maar die raakte een paar weken geleden geblesseerd. Toen werd gevreesd voor een hele ernstige blessure. Nou lijkt dat enigszins mee te vallen. Maar dit seizoen gaat hij in ieder geval niet meer in actie komen. Lijkt het erop, Jury de Weert. Dus CSV Apeldoorn heeft echt een probleem bij de keepers. Want aan dit seizoen werd begonnen met Joep Vink als eerste doelman. Maar toen die te horen kreeg in de winterstop dat Mick Hofman eerste doelman werd. Toen leverde dus Joep Vink zijn pas in. En had CSV Apeldoorn ineens acuut een probleem. Dus ja. Voor CSV Apeldoorn is het nog altijd zoeken naar een extra keeper, ook richting het volgende seizoen. Terwijl we nu zien dat er al vroeg gewisseld wordt door Berken. Daar gaat Daan van der Veer het veld verlaten. Die mag alvast naar de kleedkamer weer dadelijk. En we zien dat dat gebeurt onder applaus. Want er zijn natuurlijk ook spelers die vertrekken en afscheid nemen en hun laatste minuten gaan spelen. Dus ook voor Berken zal dat een paar keer gaan gebeuren dat zij vandaag wat publiekwissels gaan toepassen. Dat kan natuurlijk ook in deze wedstrijd. We zitten hier in de 37e minuut. Nog altijd de stand tussen CSV Apeldoorn en Berkum van 0-1.

0: Status Quo met Rocking All Over The World. Goed, we gaan door naar de mate waar Groen-Wit tegen een 0-1 achterstand aan kijkt. Belinda.
1: Ja, inderdaad. 55 minuten gespeeld, stand 0 tegen 1. En dat betekent dus dat Groen-Wit de naamcompetitie in moest om zich te handhaven. Ja, dat zal waarschijnlijk ook nog steeds voor het harde gaan gebeuren. De enige kans die zij hebben om de naamcompetitie te ontlopen is dus zelf winnen. Dan moeten Heerden verliezen.

0: En dan moet er ook nog eens een verschil in doelsaldo van 11 worden goedgemaakt. Dus we moeten hier zelf met 5-6-0 winnen en Heerden moet met 5-6-0 verliezen. Dan zou het kunnen. Nou, die kans is klein. Maar ik zei het al eerder, ze hebben er wel belang bij om deze wedstrijd toch te winnen. Dan gaan ze dus over Groen-Wit heen in de stand. En dat betekent een gunstiger programma in die na-competitie. Voor de rest is er op dit moment weinig veranderd, als ik het zo zie, in de tussenstanden. En dat betekent dus dat Epe richting het kampioenschap gaat. Ja, ik zie schuin tegenover mij in de cornervlag, vers van mij vandaan, zie ik drie spelers warm lopen. En ik zie sowieso Aaron van Leer, die is vanaf de bank begonnen. Die zie ik warm lopen. Ik zie Kevin Tuinstra. De derde kan ik van deze afstand even niet snel zien wie dat is, maar... Trainer Marcel Vink gaat ons dadelijk ingrijpen. En ja, ik denk dat hij gewoon alles of niets moet gaan spelen. En proberen dus minimaal een punt te halen. En liefst natuurlijk drie. En dan hopen dat de uitslagen op de andere velden gunstig blijven. Maar eerst zelf maar eens die achterstand goed maken. Hoewel het harder nu weer in de aanval is, maar die kan worden weggewerkt. Dus en dan misschien zelfs een uitbraak van Koenwit. Nee, dat gaat ook niet door. Dus 56 minuten gespeeld. Het harde leidt, stand 0 tegen 1.
1: 0 tegen 1 daar. Dan gaan we door naar het Sportpark Orderbos. Denise.
2: Ja, waar Sjeve Apeldoorn nu een vrije trap neemt. En is het Ruben Katerberg die het een keer probeert, maar gaat ruim over het doel. En Sjeve Apeldoorn dat net een paar goede kansen kreeg, hoor. Want ondertussen loopt de teller wel op qua aantal kansen voor Sjeve Apeldoorn. Zo was het net Pieter van der Straten die de bal voor zijn voeten kreeg, maar hij miste de bal compleet. En anders had hij vanaf een meter of 6 voor het doel raak kunnen schieten. Dus ja, dat had zo'n momenten moeten zijn waarop CFC moest scoren. Even daarvoor zagen we ook nog een topkans voor Ilias Jadier op aangeven van Laurens van den Enk. Maar Jadier ging net onder de bal door. Dan is, ja, was het echt gewoon raak koppen geweest. Dus twee goede kansen voor CFC Apeldoorn versus nou echt maar eentje in deze wedstrijd tot nu toe voor Berkum. Dus wat dat betreft de kampioen een heel stuk effectiever tegen CFC Apeldoorn vandaag. Dus ja, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk ook om, hè. Uiteindelijk is het scorebord wat bepaalt en Berkum is gewoon veel effectiever met kansen. Dat zagen we ook al eerder dit seizoen in die wedstrijd die CFC Apeldoorn met 3-1 verloor. Dus nu Berkum dat in balbezit is. Een van de weinige keren in balbezit op de helft van CFC Apeldoorn, kunnen we wel zeggen. Met nu flink wat ruimte aan de rechterkant van het veld. Nu Jorik Meijer gaat verdedigen, proberen de voorzet eruit te halen. Doet hij niet, komt de bal op de rand 16. Schieten en raakt, ja hoor. Twee kansen, twee goals voor Berkum. En nu is het met nummer 14, Dien Vreugdeheel. Die de bal in het doel schiet. Keurig de bal achter Nick Hofman krult. En zo staat het hier na 44 minuten spelen 0 tegen 2.

0: Suzanne en Freek, als het avond is, ja, nou, die staan in de Gelderdoom natuurlijk. Bijna iedereen die ik ken, die gaat er naartoe. Maar ja, het is heel leuk. Goed, we gaan door naar de maten voor de wedstrijd Groen-Wit tegen het Harde, waar Groen-Wit tegen een achterstand aankijkt. Belinda.
1: Ja, en ik ga niet naar de Gelderdoom, hoor. Ik heb ook iemand die niet gaat. Ja, hier de stand is nog 0-1 met nog ongeveer een half uur te spelen. Er zal zo nog wel even een drinkpauze komen. De wissel heeft inderdaad plaatsgevonden. Ik ga zo kijken wie eruit zijn en wie er nu op het veld loopt. Ik zie in ieder geval Van Leer lopen en ook Kevin Tuinstra. Dus die twee zijn in het veld gekomen. Die zagen we net al warm lopen. De andere wie eruit zijn gegaan en wie er nog meer bij is gekomen, dat krijgt u dus zo te horen. Maar ja, ik denk dat het een alles of niks poging is van Marcel Veenke om toch nog iets te presteren in deze wedstrijd. Met de tussenstanden zou Groen-Wit aan één doelpuntje nu genoeg hebben om zich te handhaven. Maar twee doelpunten zou misschien nog fijner zijn om in ieder geval zelf die drie punten te pakken. Maar ja, je ziet nu het Harde met name verdedigen, want als zij dus boven Groen-Wit eindigen, dan hebben zij een gunstiger programma in de na-competitie. Dus zij hebben alle belang bij om die voorsprong te verdedigen. Dus het is gewoon bal wegrammen en zorgen dat er niet gescoord kan worden. Dat maakt het spel niet echt leuker om naar te kijken. Maar de strijd van Groen-Wit is natuurlijk wel mooi om te zien. En zeker met de ingebrachte spelers die stropen de mouwen op. Ja, dat is vandaag niet nodig, want ze spelen natuurlijk met korte mouwen. Maar daarvoor is het natuurlijk wel de strijd aangaan. En, maar goed, dat betekent wel dat er ruimte ontstaat. En daar zou het Harde nu zomaar van kunnen profiteren. Maar het is Aaron van Leer die uiteindelijk zijn voet tegen de bal kan zetten, waardoor hij rustig richting de keeper hobbelt en kan Groen-Wit het spel weer gaan hervatten. De tijd begint te dringen. Nog ongeveer officieel 27 minuten. Laat er nog even wat tijd bij komen. Die Groen-Wit heeft om die achterstand goed te maken. Het Harde leidt 0-1.
0: 0-1 daar. Dan gaan wij door naar Ordebos, waar het 0-2 staat. Denise.
2: Ja, en inmiddels is ook gefloten voor de rust hier op het Ordebos. De scheidsrechter met een minuutje of 3 extra door die drinkpauze. Maar toen vond hij het wel genoeg in de eerste helft, waarin CSK Apeldoorn het spel maakte, de meeste en de beste kansen kreeg. Maar toch ziet hoe Berk hem heel effectief omging met de kansen. En twee keer scoorde de vierde ruststand 0-2.

0: Portugal the Man, Feel It Still. Goed. Dan gaan we nog even door naar Groen-Wit Harden. Voor de klok van vieren gaan we daar nog even snel naartoe. Naar Belinda.
1: Ja, en ik zie dat Columbia inmiddels op 2-2 is. Dus Columbia ook weer 2-2. Heren staat nog steeds op 0 tegen 1. En dat zou dus betekenen dat met deze tussenstanden even nog steeds kampioen is. En Groen-Wit naar de na-competitie. Maar één doelpuntje van Groen-Wit met deze tussenstanden. En ze zijn veilig. We hadden dus een driedubbele wissel gehad aan de kant van Groen-Wit. Ik zal even noemen wie er in het veld gekomen zijn. Adrien van Leer, Brian Beekman en Kevin Tuinstra. Eruit zijn gegaan Jeffrey Schieven, Dylan Kosniecki en dan hebben we ook nog Alexander Johannes. Dus die zijn eruit gegaan. En dan heeft Groen-Wit dus nog ongeveer 23 minuten officiële speeltijd met nog wat blessuretijd om dus die achterstand goed te maken. Of dat gaat lukken, dat gaan we horen na de klok van 4 uur. Maar het harde leidt 0 tegen 1.
0: 0 tegen 1 daar. Inderdaad, na de klok van 4 zijn we weer terug met de wedstrijden. CSV Berkum en het laatste 20 minuten van de wedstrijd Groen-Wit het harde. Dan gaan we nog even een kleine flits maken. Snel naar de wedstrijd NSC Waterwijk. Want voor daar is het natuurlijk handig voor Robuur. Even koekeloeren. Nee, daar staat het nog 1-1. En niks verder gebeurd sinds die laatste update die ik jullie gaf. Dat is nog niet gunstig, want NSC moet winnen van Waterwijk. Zodat Robuur dan naar de na-competitie voor promotie kan gaan. Goed, we gaan zometeen terug na het nieuws van vieren. En dan zijn we terug met de wedstrijd CSV Berkum, waar CSV nu met een 2-0 achterstand aankijkt. En Groen-Wit, kan Groen-Wit die achterstand omtoveren in een gelijkspel of misschien wel in een overwinning? U hoort het zometeen na de klok van vieren. En we moeten er met een Frans liedje uitgaan voor onze Franse luisteraar. Hier, tot zometeen na de klok van vieren dus. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten 2 personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.

0: Welkom luisteraars, welkom bij het tweede en laatste uur van Apeldoorn Sport op de zaterdag. We gaan naar de Maten voor de wedstrijd Groen-Wit tegen het Harde, want is daar wat gebeurd in het nieuws? Belinda?
1: Ja, het Harde is op 0-2 gekomen, dus dat ziet er heel slecht uit voor Groen-Wit. Dat zou dus betekenen dat zij naar de nacompetitie moeten om zich te kunnen handhaven. Er waren protesten bij dat doelpunt. Volgens Groen-Wit was daar een overtreding aan vooraf gegaan. Maar nu bijna de aansluitingstreffer, maar die gaat maar net een vrije trap over het doel van het Harde. Na het doelpunt is er nog een wissel geweest. Thijs Pelstra is uit het veld gegaan en Savio Roemer is in het veld gekomen. Dus Groen-Wit moet dus nog verder in de achtervolging. En het gaat heel lastig worden. Het Harde leidt 0-2.
0: 0-2 daar. Dan is er een update vanuit Nijkerk. Waterwijk is op een 2-1 voorsprong gekomen. Dus dat is echt totaal niet gunstig voor Robu. Goed, we sloten het laatste uur af met een Franstalige nummer. En we beginnen met een Franstalige nummertje.

0: Ja, we gaan snel door naar de maten voor de wedstrijd Groen-Wit. Harder, ja, Groen-Wit kijkt op tegen een 0-2 achterstand. Belinda, jij ziet het spel. Denk jij nog dat er een comeback in zit?
1: Nou ja, je weet het nooit. Je kan een keer een vrije trap gaan die er in één keer in vliegt. En dan kan het in één keer weer een hele andere wedstrijd worden. Maar ik zie het somber in voor Groen-Wit. Iets harder hoeft nu uiteindelijk alleen maar te verdedigen. Ja, zij gaan er na een competitie in, maar hadden er dus belang bij om vandaag toch te winnen van Groen-Wit. En dus boven Groen-Wit te eindigen op de ranglijst. Ja, zuur voor Groen-Wit. Verloren natuurlijk een paar weken terug enigszins verrassend van AGOPV. Hadden vorige week behoorlijk pech door in de slotfase te verliezen van Vios. Ja, en dan is het dus nu officieel nog ruim 10 minuten te spelen. We zitten in de 79ste minuut. Er zal ongetwijfeld nog wat tijd bijkomen. En die tijd zal Groen-Wit natuurlijk nodig hebben om wat aan die achterstand te doen. Ja, en dan zullen ze dus in 10 minuten tijd minimaal 2 keer moeten scoren. En achterin niks weggeven. Dus het, ja, het gaat lastig worden. Maar we hebben dit jaar zeker in die derde klasse en al hele rare dingen zien gebeuren. Dus je weet het maar nooit. Ja, Kruid zou zeggen, zolang het laatste fluitsignaal niet heeft geklonken, heb je de wedstrijd nog niet gewonnen of verloren. Dus dat geldt hier ook voor Groen-Wit. Maar het gaat zwaar worden. Officieel nog 10 minuten te spelen. Het harde leidt 0-2.
0: 0-2, dan zijn ze inmiddels al wel het veld opgekomen. Of zijn ze inmiddels misschien al wel begonnen. Ik heb het over de wedstrijd CSV Berkum, waar Denise Veneman voor ons zit. Ja, Denise.
2: Nou, we zijn hier onderweg en meteen is het de kans voor CSV. Het is Laurens van den Enk alleen voor doelman Huib Keurink. Maar het is Huib Keurink die de strijd wint. Dus zo mist CSV Apeldoorn maar weer eens een kans, zou ik zeggen. Want dat was natuurlijk de eerste helft ook al het geval. En we zien ondertussen ook een nieuwe naam op het veld bij CSV Apeldoorn. Dat is Noël Lawson. Hij is in het veld gekomen voor Norsi Gouli. En Noël Lawson maakt zijn rentrée na een lange schorsing. Want het is een tijdje geleden een bekerwedstrijd die CSV Apeldoorn verloor van een derde klasse. Maar ja, daarin kreeg ook Noël Lawson een rode kaart. Dus voor hem een langdurige schorsing die er nu eindelijk op zit. En nu kan hij dus weer wat minuutjes maken op weg richting de na-competitie voor CSV Apeldoorn in promotie. En ja, het is natuurlijk warm hier op het Oorderbos met ook spelers die nog maar weer eens wat water over zich heen gieten. Nu weer een dikke kans voor CSV Apeldoorn. Maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel. Dus deze kant voor Laurens van den Enk, daar gaat een streep doorheen. Het is dus hier net onderweg in die tweede helft CSV Apeldoorn. Kijkt tegen een 0-2 achterstand aan tegen Berkum.

0: Ja, dat was Franz Ferdinand met Take Me Out. Ja, Belinda, ik zie dat... even kijken, waar zag ik dat? Ja, dat zag ik hier. Dat had hem op met Hato Heim. Dat is 2-2 geworden. Biedt dat nog kansen voor Colombia?
1: Nee, daar heeft het eigenlijk verder niet zo heel veel invloed op, denk ik. Ja, laten we vooral even concentreren op Groen-Wit vandaag. Groen-Wit heeft dus nog officieel 5 minuten om die 0-2 afstand goed te maken. Dus ja, de tijd tikt in hun nadeel weg. En dat zou lastig kunnen gaan worden nu. Want ja, ik zie het niet gebeuren dat ze er nog 2 in gaan schoppen. Maar ja, je weet het nooit. Dus er zal ongetwijfeld nog wat extra tijd bij komen. Ze proberen het wel hoor. Ze zijn volop proberen ze druk te zetten. Maar het harde hoeft alleen nog maar te verdedigen. En dat doen ze dan ook. Dus ja, het gaat hier heel lastig worden. Om nog even terug te komen op jouw vraag.

0: op die 2-2, dan moeten we even gaan kijken.
1: Ik moet je heel even afkappen, want er is een doelpunt gevallen bij Denise.
0: Okay. Kan ik even uitzoeken wat er de consequenties zijn?
1: Yes, dan gaan we even snel naar Denise. Ja, Denise, wie heeft er gescoord?
0: Ja, het is een lesje effectiviteit van de kampioen, want het is 0 tegen 3. Het is een van de invallers, Bozaanse Rijaan, die uiteindelijk van dichtbij raakt. De C-Sterpenhoorn moet inmiddels aankijken tegen een 0 tegen 3 achterstand.
1: 0 tegen 3 daar, dan gaan we weer terug naar Belinda.
0: Ja, en dan op jouw vraag terug te komen. Het is met name in die derde periode dat waarschijnlijk Dios de punten gaat pakken. Die staan er iets beter voor op dit moment. Dus ja, die uitslag bij Hattelheim is waarschijnlijk niet echt van invloed. Dus denk dat het voor Columbia na vandaag erop zit. Ze hadden een hele kleine kans om nog naar de na-competitie te gaan. Maar dat zal dus niet gebeuren. Ze staan zelf op 2 tegen 2. Niet nog steeds 0 tegen 2. Het harde mag nu een uitkap gaan nemen. Nemen ze natuurlijk rustig de tijd voor. Ja, hier kun je ze ook niet kwalijk nemen. En het gaat voor Groenwit nu bijna onmogelijk worden met er nog officieel 3 minuten te spelen. En de stand is 0 tegen 2.
1: 0 tegen 2 daar. Dan gaan we naar de wedstrijd waar net zojuist gescoord is. De wedstrijd CSV tegen Berkum. Denise.
0: Ja, waar we nu zien dat Berkum een dubbele wissel gaat toepassen. Ja, geeft dus ongelijk. Want deze wedstrijd lijken we wel in de pas te hebben. Het zijn er met nummer 8 Mike van Ekeren. En ook de topscorer van Berkum, Randy Vink, die gaat naar de kant. En ja, die topscorerstitel die heeft hij natuurlijk te danken aan gewoon echt een fantastisch seizoen. Hij heeft het gewoon heel erg goed gedaan en vandaag dan wel niet gescoord, maar toch belangrijk ook als aanspeelpunt van voorin. En we zien dat CSV Apeldoorn ook wel wat spelers warm heeft lopen. Bijvoorbeeld Samuel Bacana, die loopt warm, die zal zo dadelijk zijn opwachting gaan maken. Maar het is ja, duidelijk een masterclass effectiviteit dat CSV Apeldoorn hier krijgt in deze wedstrijd tegen Berkum. En ja, je kan wel zeggen, deze wedstrijd is voor spek en bonen. Dat is natuurlijk ook wel zo. Dit heeft geen consequenties voor op de ranglijst. Maar als je vorige week met 5-2 verliest van een ploeg die nog tegen degradatie strijdt en je krijgt nu op deze manier ook een tik van de kampioen, ja, dan ga je toch niet helemaal met een lekker gevoel die na-competitie voor promotie in. Dus ja, niet iedereen zal hier van zeggen van nou, het doet niks, want het doet wel degelijk iets met het ritme en het gevoel voor CSV Apeldoorn. Met het balbezit wel voor CSV Apeldoorn. Het is Berkum dat CSV laat denken dat ze meedoen, maar ondertussen staat het hier met duidelijke cijfers gewoon op voorsprong. Berkum leidt met 0 tegen 3.
1: 0 tegen 3. Dan gaan we nog even snel door, want ik denk dat het over een paar minuten misschien wel gedaan is met de wedstrijd. De wedstrijd Groen-Wit Harde. Ja, Belinda, ik weet niet of er nog veel extra tijd bij komt. Weet jij dat toevallig?
0: Nou ja, dat is nog een schot van het harde. Nou, dat gaat hoog over en naast. Henk van der Put zou zeggen 25 meter, 13 centimeter over en 12 meter en 10 centimeter naast. Maar goed, dat was een grote kans, maar daar werd niet zorgvuldig mee om te gaan. Ja, er zal heus nog wel wat tijd bij komen. Is natuurlijk een drinkpauze geweest. Kijken we nog even naar de andere tussenstanden. Zwart-wit Teuge is inmiddels 1 tegen 5. SEH Epe is 0 tegen 4. Dus we kunnen concluderen dat Epe kampioen is. Dan denk ik dat met name Jordi Vakkert een heel gelukkig mens zal zijn. Want met deze tussenstanden is zijn huidige club SEH verzekerd van nog een jaar verblijf in de derde klasse. En zijn nieuwe club is dus dan kampioen. Het was voor hem een hele moeilijke dag. Je speelt tegen je nieuwe club en met grote belangen voor weerszijden. Maar met deze uitslagen en tussenstanden dan is het voor hem eigenlijk het meest goede scenario. Terwijl Groen-Wit nu nog bijna de 1 tegen 2, maar dat gaat ook mis. Kijk ik verder nog of er nog wat veranderd is in de tussenstanden. Even kijken. Heerde Vios is zag ik volgens mij net 0 tegen 2 staan. Maar er staat nu weer op 0 tegen 1 nog steeds. Dus misschien een doelpunt afgekeurd. En ja, voor de rest weinig veranderd. De 90 minuten zijn inmiddels hier bereikt. Dus ik denk dat we voorzichtig moeten gaan concluderen dat Groen-Wit de na-competitie in zal moeten om te proberen op volgend jaar nog in de derde klasse uit te mogen komen. Ja, dat is natuurlijk vooral zuur voor trainer Marcel Vink die afscheid neemt. Dat had hij liever op een andere manier gedaan. Maar

0: Hij zal waarschijnlijk nog moeten proberen om zijn club nog via die na-competitie te laten handhaven. Een paas die is net iets te hard voor Groenwit. En gaat over de achterlijn, mag het harder weer een doelpunt gaan nemen. We zitten in blessuretijd, stand nog altijd 0-2. Dus het gaat eigenlijk, mogen we concluderen, het gaat hem niet worden voor Groenwit.
1: Yes, dankjewel. Dan is de score nog veranderd op die wedstrijd die zo belangrijk was voor Robuur. Ja, daar is het nu 1-3 voor Waterwijk geworden. Dus we kunnen ook wel concluderen dat Robuur niet, helaas niet, de na-competitie ingaat voor promotie. Maar dus dat Waterwijk de tweede periode titel pakt. Goed, dan gaan wij nog even luisteren naar Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange, so incredible. Ja, we kunnen concluderen dat Epe dus kampioen is en dat Groen-Wit de na-competitie in moet voor degradatie. Want de klok begint te tikken en ik denk dat er ook niet meer genoeg tijd is. Ofwel, Belinda?
1: Nou, er wordt nog steeds gespeeld, maar we zitten al dik in blessuretijd. En die stand nog steeds van 0 tegen 2. Groen-Wit probeert het nog een keer over de linkerkant. Aaron van Leer die gaat richting de 16, maar... Zijn schot of zijn voorzet wordt geblokt en ze houden er een ingooi aan over. En dat is het Super Mulder die iedereen naar voren roept. Zo jongens, allemaal mee. Je weet het maar nooit. Ja, als je nu de 1 tegen 2 scoort en er komt nog een paar minuten bij. Ja, kan het natuurlijk nog even heel hectisch worden. Nu wordt er buitenspel gevlacht door de grensrechter van het Harde. Die staat precies voor me en ja, daar had hij helemaal gelijk in. Dus... Het Harde mag nu een vrije trap gaan nemen. En dan moet ik toch nu denk ik definitief gaan concluderen dat het voor Groen-Wit het er vandaag niet in zit. En dat zij dus nog eventjes een paar wedstrijden aan de bak moeten om volgend jaar nog weer in die derde klasse uit te komen. Ja, dat programma dat zullen we zo snel mogelijk bekendmaken hoe dat precies zit. Kijk ik nog even naar de andere... Tussenstanden daar verandert weinig meer. Ik zie ook nog niet dat er wedstrijden afgelopen zijn. Dus overal wordt er nog gespeeld. Ook hier scheidsrechter geeft nog een vrije trap voor Groen-Wit op de eigen helft. Dus dat zal weer een lange bal naar voren zijn in de hoop dat daar nog iets mee kan gebeuren. En dat hij uiteindelijk tussen de twee palen van het Harde komt. Dus nou ja, eens even kijken. Inderdaad, lange bal naar voren. Tiende van Mulder in duel met de keeper. Keeper ligt op de grond. En de bal vliegt in het doel, maar de scheidsrechter zegt... ja, hij geeft volgens mij op het doelpunt. Ondanks dat het leek dat er een overtreding werd gemaakt op de keeper. Dus dan zou het nog een keer heel gek van worden hier. Want het staat dus, we zijn al een aantal minuten onderweg in die blessuretijd. Maar het staat in één keer 1 tegen 2. Ja, scoort Groen-Wit binnen nu wel een paar seconden nog een doelpunt... Dan zou het zomaar toch nog handhaving kunnen betekenen. Dan kijk ik nog wel even naar de tussenstand bij Heerde tegen Vios. Die is nog steeds 0 tegen 1. En nu een voorzet van het Harde. Die gaat recht in de handen van de keeper. En dan een snelle uittrap van Groen-Wit. Bal wordt over de zijlijn getrapt door het Harde. Mag Groen-Wit nog gaan ingooien? Ja, het zou zo nog maar kunnen gebeuren. Dan is het wel knettergek wat er hier gebeurt. Maar die ingooien wordt niet goed verwerkt door het Groen-Wit. En mag het Harde even bal bezitten. Maar toch weer overname door Groen-Wit. Bal wordt snel rondgespeeld. Op zoek naar ruimte in de hoop dat hij nog richting de 16 gepompt kan worden. Aaron van Leer in duel met de speler van het Harde. Krijgt niet de overtreding mee, dus mag het Harde er vandoor. En ja, die zouden dat weer zomaar uit kunnen spelen. Ze hebben op het middenveld even een overwicht, want iedereen van Groen-Wit was mee naar voren. Ja, en wat het Harde nu doet, is gewoon rustig rondspelen en de bal in de ploeg houden. Hopende dat de scheidsrechter elk moment gaat afsluiten. We zitten al heel lang in blessuretijd. Ik snap eigenlijk ook niet dat hij nog door laat gaan, want zoveel oproephout is er niet geweest. Even een kleine blessurebehandeling en wat drinkpauze. Ja, wat wissels. Maar om nou te zeggen dat hij dan zoveel bij moet trekken, dat is eigenlijk niet nodig. Maar hij gaat nog steeds verder. En ja, zolang hij niet afsluit, is er nog hoop voor Groen-Wit. Er is maar één keer nog tussen die palen bij het Harde. En dan zal Groen-Wit zich kunnen handhaven. Maar hij geeft nu een ingooi aan het Harde. Voor het dugout. Van Groen-Wit. En ja, het is ja, nu wordt de bal weer weggewerkt door Groen-Wit. En uiteindelijk weer achterin opgevangen. Weer een lange bal naar voren. En dan zegt de scheidsrechter dat het genoeg is geweest. Het Harde wint gaan dus in de ranglijst over Groen-Wit heen. Beide zullen de na-competitie in moeten voor handhaving. Dus het seizoen van Groen-Wit gaat nog even door. Dus we liepen vandaag van het Harde. Einduitslag 1 tegen 2.
0: Ja, 1 tegen 2. Bedankt Belinda dat je er vandaag weer voor ons bij kon zijn.
1: Graag gedaan. Goeie zaterdag nog.
0: Dankjewel. Dan gaan wij dus door naar nog die wedstrijd die om 3 uur is begonnen. De wedstrijd CSV tegen Berkum. Denise.
2: Ja, het is weer CSA gewonnen dat grossiert in kan zitten. Terwijl de tijd nog even sluit voor een drinkpauze. Dus dat geeft mij de gelegenheid om die momenten maar eens eventjes terug te gaan blikken. Want het was Noel Lawson die op de lat schoot vanaf net buiten de 16. Dus dat was een behoorlijke mogelijkheid natuurlijk voor CSC om iets terug te doen. We zagen ook nog daarna een kans voor Noel Lawson, maar toen ging de bal over het doel. Dus ja, die invaller Noel Lawson die laat zich wel gelden, maar helaas voor hem vooralsnog die bal niet tussen de palen. We hebben ook nog een kans gezien voor Berkum via Kai Wissink. En ondertussen is er ook veel gewisseld. Inmiddels alle wisselspelers van Berkum in het veld gebracht. Dus de CSC Apeldoorn zit ondertussen alleen nog maar Nizar Messabel op de bank. Ondertussen dus zien we Bruno van der Dungen, Samuel Wakana, DJ Martel en dus Noel Lawson die ik net al noemde. Die zien we op het veld staan en vervangen zijn Sam Langedonk, Sam Keuze, Laurens van den Enk en Delano Grotenhuis. Dus ja, een hele wisseling van de wacht wat dat betreft in deze wedstrijd waarin Berkum CSC Apeldoorn het gevoel geeft dat er wat te halen valt. Maar het is dodelijk effectief, gaat het met de kansen om en geeft CSC gewoon echt een lesje in hoe je effectief met je kansen omgaat. En ja, daarmee ben je dan ook wel gewoon de terechte kampioen met 9 punten voorsprong voor aanvang van dit duel. En dat loopt dus op gewoon naar 12 punten waarmee de ranglijst dus bepaald gaat worden. CSC Apeldoorn.

gewoon dat ik dus ook een beetje moet gaan opmaken inmiddels richting die wedstrijd van woensdag. Dus vandaar al die wissels in dit duel. Maar vooralsnog is het dus hier met nou zo'n 22 minuten gespeeld in de tweede helft. Staat het hier 0-3.

What is love? Ja, dan de laatste opmerking vanaf de andere velden van waar we bij zijn. Namelijk de wedstrijd CNSC tegen Waterwijk. Ja, die wedstrijd is geëindigd in een 1-3 overwinning van Waterwijk. Waarmee Waterwijk dus...

0: periode, tweede periode titel pakt van de Oost 2G-competitie. En hun dus na competitie gaan spelen voor promotie. Dus dat is de nummer 7. Waterwijk pakt de periode titel. En voor Robuur helaas niks. Zij mogen volgend seizoen weer tweede klasse gaan spelen. Goed, dan gaan wij weer door naar de wedstrijd CSV Apeldoorn tegen Berkum. Het staat daar 0-3. Denise.
1: Ja, waar Samuel Wakana goed invalt en de keeperdoos opentrekt, is het af en toe leuk aan de linkerkant wat hij laat zien. Was net een speler een panna, dus dat was natuurlijk voor het publiek een reden om hem groot applaus te geven. Hij vindt echt een hele goede voetballer. Hij heeft veel pech gehad natuurlijk, heel lang geblesseerd geweest. Pas een paar weken geleden voor het eerst minuten gemaakt voor dit seizoen. Maar ja, als hij fit is, denk ik dat hij bij de beste 11 wordt van dit elftal. Dus ja, laten we hopen dat we daar volgend seizoen in ieder geval heel veel meer van gaan zien. En wellicht ook in de nacompetitie dat hij belangrijk kan zijn. Want hij is wel redelijk fit, maar nog niet voor 90 minuten inzetbaar. Nu een hoekschop van CSV Apeldoorn wordt over alles iedereen heen gespeeld. En aan de andere kant is het dan een inworp. Ja, CSV dat ziet dat de energie wat verder wegvloeit. We zien wel ook dat ondertussen Nizar Messabel ook in het veld is gekomen. Dus alle wissels van beide ploegen inmiddels opgebruikt. Dus wat dat betreft, ja, als er wat gebeurt, is er ook niemand meer die dan kan invallen. Wel CSV nu die inworp gaat nemen met de hoogte van de cornervlag een beetje. Laten we die nog even meepakken. En nu Noël Lansen in balbezit op de rand van de 16. Gaat proberen de tegenstander voorbij te gaan. Maar het is uiteindelijk via die tegenstander de bal over de achterlijn. En dus een hoekschop voor CSV Apeldoorn dat nu speelt, ja, voor het eigen balkon. Daar staan een aantal tenten en dat heeft alles te maken met die brand van een paar weken geleden. De kantine is gedeeltelijk open inmiddels. Maar ja, de bestuurskamer en ook de sponsorruimte niet in gebruik. Dus een aantal tenten daar geplaatst voor het balkon. Dus de fanatieke aanhang zit gewoon hier op de tribune in plaats van op het balkon. Nemen we die hoekschop nog eventjes mee. Die hoekschop die genomen gaat worden door DJ Martel. Die gaat de bal kort spelen. Nee, toch een lange bal zoeken richting Messabel. Het is uiteindelijk Noël Lawson die naast kop. En het is daarmee een wedstrijd die een beetje tot zijn einde loopt. En de al is er wel uit. De wedstrijd heeft geen tempo meer. De hitte helpt dan natuurlijk ook niet mee. En natuurlijk ook geen enkel belang meer voor beide ploegen. Dus zo gaan we richting het eindsignaal. Is er een half uurtje gespeeld in die tweede helft. Nog een heel dik kwartier te gaan hier op het Ordebos. Met een 0-3 tussenstand.

0: Ja, er is een doelpunt gevallen bij Denise. Denise, kom er maar in.
1: Ja, het wordt nog erger voor Steven Apeldoorn, want het is een van de invallers. Thomas Remmings, die van dichtbij raakt, en zo is het de 0-4.

0: Heaven van Bryan Adams. Ja, de laatste minuten tikken weg bij CSV. Ik denk ook niet dat er heel veel extra tijd mee komt, aangezien de stand heel erg in het voordeel is van Berkum, 0 tegen 4. Denk jij dat er nog heel veel extra tijd bij komt, Denise?
1: Nee, maar we hebben regulier nog wel bijna 6 uur gegaan. Dat wordt een beetje uitzitten, lijkt het nog mee. Dus voor de CSV-supporters niet leuk om naar te kijken natuurlijk, als je zo tegen zo'n achterstand aankijkt, 0 tegen 4. En dat helpt ook niet echt om die supportersbus voor woensdag vol te krijgen, ben ik bang. Maar goed, mocht een van de luisteraars nou nog denken, joh, ik heb wel zin om mee te gaan naar Noord-Holland. Via de website van CSV Apeldoorn kan je je aanmelden voor de supportersbus die gaat rijden komende woensdag naar dat duel. Want ja, uiteindelijk is dat natuurlijk ook voetbal. Hè? Een hele slechte wedstrijd heeft niet per se consequenties voor de volgende. Want we hebben bijvoorbeeld recent ook nog een goede wedstrijd gezien tegen SBC Putten. En afgelopen maandag zaten we bij het programma FC Apeldoorn. Toen vroeg Belinda aan mij van: Denise, denk jij dat CSV het gaat redden in de na-competitie? Waarop ik heb gezegd: nee, dat denk ik niet. Nou, dat is me hier bij CSV niet heel erg in dank afgenomen. Maar ik denk dat je ook vandaag wel ziet dat CSV Apeldoorn af en toe gewoon net tekort komt. Dat het gewoon het scorend vermogen mist om echt mee te doen op de prijzen. En als je dan richting Noord-Holland moet tegen ploegen die fysiek vaak ook wat beter zijn, daar heeft CSV Apeldoorn ook gewoon een hekel aan. Ploegen die echt de mouwtjes opstropen en CSV een beetje aanpakken, daar hebben ze gewoon echt moeite mee. En dat zie je vandaag denk ik ook wel een heel klein beetje tegen Berkum. Dat voetballen misschien een beetje CSV laat denken dat er wat te halen valt. Maar gewoon op het moment dat het niet doet, slaan zij toe en geeft CSV Apeldoorn toch niet thuis. Dus dat is misschien niet zo'n goede afsluiter van dit seizoen. Maar wat ik zeg, in voetbal kan er altijd van alles gebeuren. En wat dat betreft geeft de CSV wel hoop nog richting die na-competitie, terwijl Berkum er nog maar weer eens vandoor gaat, nu op de rand van de 16. En dat daar gaat die bal maar net voorbij aan een van de invallers, Jeroen Kamphuis, want anders was het raakdrukken geweest voor hem. Het is nu Nick Hofman die de bal zometeen maar weer eens een roei naar voren gaat geven. Nu aan de linkerkant van het veld de captain, Jorrit Meijer, die de bal in bezit heeft, gaat zoeken. Ja, CSV probeert het echt wel hoor, speelt nog steeds aanvallend. En dat betekent ook dat ook in deze fase Berkum er af en toe nog snel uit kan komen. Deze nemen we nog even mee. Nu een kans voor Van Gele uithalen. Een metertje naast het doel. Goede mogelijkheid voor Van Gele, maar ook deze is niet aan CSV Apeldoorn besteed. We hebben hier nog zo'n 10 minuten te gaan in deze tweede helft. CSV Apeldoorn kijkt tegen een 0-4 achterstand aan.

0: Blurred Lights. We gaan door naar CSV Berkum. Ja, daar is het inderdaad, zoals Denise al voor het nummer zei, echt uitzitten. Want ik denk dat het daar ook niet echt meer heel erg leuk wordt gespeeld, of wel?
1: Ja, CSV Apeldoorn probeert wel, maar ik kan niet wachten op het koude colaatje zo, hoor. Ik denk dat iedereen daar wel best smaakt in deze fase. Terwijl ondertussen ook maar weer eens een groene rookbom wordt aangestoken door het publiek van Berkum. Een beetje naast het clubhuis van CSV Apeldoorn. Dus ja, zij vinden het natuurlijk wel prachtig om van de nummer 2 ook nog zo diep te gaan winnen. Maar CSV verdient eigenlijk wel een eretreffer. Nu dan? Nee hoor, ook Bacana die schiet maar eens een keer hard over het doel. En als je alle kansen zo bij elkaar optelt, ja, had CSV Apeldoorn gewoon echt niet hoeven te verliezen zelfs. Want zoveel kansen er zijn geweest, is die 0 tegen 4 absoluut geen goede afspiegeling van hoe de wedstrijd is verlopen. Maar goed, ja, kijken we over een paar jaar terug naar de eindstand, dan staat daar toch gewoon een hele duidelijke overwinning op het bord voor Berkum. Er zijn natuurlijk nog wat minuten te gaan, dus wellicht toch nog een eretreffer voor CSV Apeldoorn. Die zijn dus echt wel verdienen in dit duel. Met nu mogelijkheid voor Berkum om eruit te komen over de rechterkant. Dus het Nizar Messabel die moet verdedigen. Op de rand van de 16 wordt die bal toch voorgegeven. Maar dan zit Jorik Meijer er uitstekend tussen. En kan nu via Messabel de aanval van CSV Apeldoorn weer gezocht worden. Via Bruno van den Dungen. Die net ook nog een mooie actie liet zien hoor aan de zijlijn. Ligt zeker niet.

de inzet vandaag. Dat kunnen we wel stellen. Het is gewoon een kwestie van de kans het niet benutten. Met nu Ilias Wedmeer. Die zit naar Marcus van Gelen. Van Gelen gevonden in de 16. Die schiet nou in het zijnet. Ja, ook aan hem niet te steeds die kansen. En hij neemt nog een hoekschop, maar daar wil de scheidsrechter niet van weten. Het is een doeltrap voor Huib Zeurink, die dus zijn doel vooralsnog schoonhoudt. En dat mag hij toch gerust een wonder noemen, gezien de kansen die TSV Apeldoorn heeft gekregen. We zitten hier inmiddels nou, op zo'n 3-4 minuutjes van het eindsignaal. We gaan nog even door, dus hier door de bos, tussenstand 0-4.

0: John Parr, St. Elmo's Fire. We gaan maar weer door naar CSV voor de laatste minuten van de tweede helft van de wedstrijd. Er staat daar nu 0-4, Denise.
1: Ja, de scheidsrechter vindt het al genoeg. Die drinkpauze die heeft hij nauwelijks meegerekend. Dus het is hier afgelopen. CSV Apeldoorn verliest met 0-4. En ja, mag zich dus komende woensdag gaan opmaken voor de eerste wedstrijd in de nacompetitie om promotie tegen een ploeg uit het westen van het land. En ja, dat zal dus gaan nog. Ik heb de uitslag nog niet gezien tussen Vios W in Warmenhuizen of RKVV in Velzen. En het is een tweeluik wedstrijd. Het CSV Apeldoorn speelt eerst woensdag uit, maar komende zaterdag ook weer een thuiswedstrijd tegen diezelfde ploeg. Dus in een tweeluik wordt dan bepaald wie doorgaat. En bij winst volgt vervolgens voor de winnaar weer een tweeluik. Dus weer uit en thuis. Dus ja, in het meest gunstige geval duurt het seizoen voor CSV Apeldoorn nog tot zaterdag 6 juni. En dat is ook de dag waarop CSV Apeldoorn het 80-jarige bestaan viert. Dus wellicht zit er meer in voor CSV Apeldoorn via die nacompetitie. Dat blijven we uiteraard volgen, ook bij RTC Apeldoorn. Dus ik zou zeggen, dank voor het luisteren allemaal en tot volgende week.
0: Ja, en jij bedankt voor het verslag van deze week, Denise.
1: Graag gedaan.
0: Yes, en dan zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, de uitslag dus en ook een helaas niet lekkere dag voor Robuur. Maar dat terzijde, we hebben Groen-Wit moet dus na competitie spelen, want zij hebben 1-2 verloren van het Harde. En CSV ging met 0-4 onderuit tegen Berkum. Goed, morgen zijn we er niet in verband met eerste Pinksterdag. Maar op tweede Pinksterdag, dus maandag, zijn we erbij met misschien wel met de kampioenswedstrijd van WSV. Daar is Belinda Kerkhoven voor ons natuurlijk bij. Voor mij in ieder geval bedankt. Een fijne zaterdag nog en geniet nog even lekker van het weer. Nu het nog kan. Fijne middag nog.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. Daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impasse leidden in de onderhandelingen. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan terecht richting Frankfurt, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Flashback. Radio Apeldoorn,
2: altijd dichtbij. And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
3: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
4: Met Marcel Hergaarden.

Back to 82. Dat was Sherry aan Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk, want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes. And please let the loving start.

Disco Beats uit je radio hier bij de Flashback Radio Show van de Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar aanleiding van een tip. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. En daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impassen leidden in de onderhandelingen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Flashback. Radio Apeldoorn, altijd dichtbij. Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

Dat is een track uit de film natuurlijk, Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier naar de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

Hey, top dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club. En Rumors.

een prettige trekje zitten. Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt over Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke baseline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is I.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers. Autoriteiten houden het op 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam.

0: lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. Politie en de NVWA deden onderzoek na een tip. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Crossroads.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Do Ya, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele, maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette. Katie Oslin met Do Ya.

0: Light over Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

0: Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaagsel en Texaanse nachten.
1: Miss

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Meet in Hollandhoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Amerikanen scene springlevend is.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de...

0: will come.
1: We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt te twijfelen tussen deal of verder oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling van Sanchez. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten.

0: wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
1: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt, India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaat, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittig Americana, met een scherp randje. Oh,

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen. Maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid.
2: How many times?

Kelly Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad, eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

is Don't Tell Me How the Story Ends is een song van Kris Kristoffersen. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getint de track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola is negatief getest op de ziekte. Dat bleek uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten extra lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt nog te twijfelen tussen deal of verdere oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom aan onze luisteraars in Apeldoorn en omgeving en internet. Het is zaterdagavond 23 mei. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirit, Mind and Music bij de lokale omroep RTV Apeldoorn. Mijn naam is Carne Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. En Jan Rabeling zorgt voor de techniek. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen. Het sterrenbeeld tweeling belicht. En zij die tot dit sterrenbeeld behoren, zijn geboren in de periode 21 mei tot 21 juni. Muziek van Fred Sondervan is daarin te beluisteren met zijn muzikale interpretatie van dit sterrenbeeld. Het korte verhaal en tenslotte de wijsheid van de week. Het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van Mike Rowland met zijn Crystal Angel.

Eenzaam in een relatie is naast iemand zitten of liggen en je toch ongezien voelen. Woorden inslikken om de vrede te bewaren en jezelf kwijt te raken terwijl je toch samen bent. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Je eenzaam voelen in een relatie of verbinding. Gehoord voelen, dat is een van de belangrijkste factoren in een verbinding. En als je dan ook de ruimte, het begrip en het respect krijgt, is het plaatje bijna compleet. Want die factoren zijn en betekenen niet alles, want alles gaat gepaard met een bepaald gevoel. Gevoel is zo belangrijk in elke relatie. Je mag er zijn en je mag je daarin ook mogen uiten. Laat staan dat je in de omgeving van deze verbinding bent en niet voelt dat die verbinding er is. En juist dat gevoel kan best tegen een stootje, want de ander kan ook een moment hebben van even niet in

verbinding kunnen komen. En dan nog kun je in verbinding blijven. Soms is het mogen en laten zijn in alle vrijheid en ruimte die de ander dan onverwacht nodig heeft. Dat lijntje, het bekende gevoel, zal dan toch blijven bestaan. En is dat er niet, dan zal het een wijze les en bewustwording zijn voor jezelf.

heeft geluisterd naar de zangeres Mary McDowell met May It Be. Het titel Je sluit je hart af om jezelf te beschermen. Zo begint de bijdrage van Trudy Hekkert van de Spiritpraktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal. Je sluit je hart af om jezelf te beschermen. Je wilt niet gekrenkt worden door niemand. En je wilt geen pijn meer voelen. En dit leidt ertoe dat je misschien onbewust anderen op afstand houdt. Je duwt je eigen onrust weg door veel te werken, te sporten of te scrollen op je telefoon. En je vindt het moeilijk om even stil te zitten en te ontspannen, omdat dat je onrustig maakt. Neem eens een moment om jezelf deze vragen te stellen. Wie ben ik? Wat wil ik echt met mijn leven? Ben ik tevreden met het leven dat ik nu leef? Gun ik mezelf?

mezelf het allerbeste? En wat heb ik nodig om meer rust te ervaren? Blijf niet vluchten voor je verleden. Geef het een stem. Wat het ook mag zijn, het wil gezien worden. En durf de donkere stukken onder ogen te zien. Ga ermee aan het werk en geef het een stem. Je hebt het verdiend om innerlijke rust te ervaren. Want open jouw mooie hart.

U heeft geluisterd naar muziek van Misha Pepe met Visie van de Ziel. Het artikel Triggers als leermoment met een affirmatie is een waardevolle bijdrage van Kira Zwanenberg, bekend van schrijfsels vanuit de ziel. Triggers als leermoment. De mensen die ons triggeren zijn soms onze beste leraren. En dat je triggers tegenkomt is haast onvermijdelijk. Iemand kan je triggeren door iets wat gezegd wordt of iets wat iemand doet. En deze triggers willen jou vaak iets duidelijk maken. Ze zijn vaak een spiegel voor iets wat je bij jezelf nog niet hebt geaccepteerd of iets wat nog onverwerkt is. Het is een teken dat je hier nog iets mee mag doen. Het kan delen in jou aanraken waar je nog pijn van hebt. In eerste instantie roept het vaak boosheid op of verdriet. Of je legt de schuld bij de ander. Want waarom doet iemand nou zoiets? En je kunt in jouw boosheid dingen zeggen of doen waar je later weer spijt van krijgt. Maar dit komt omdat jouw eerste respons verdedigen is. Je schiet in een modus van verdediging, omdat dat is wat je geleerd hebt vanuit het verleden. En als je de situatie of het gezegde uitvergroot echter en je later op een realistische manier naar gaat kijken vanuit een helikopterview, dan zul je zien dat de spiegel die je werd voorgehouden eigenlijk een leerschool voor je is. Probeer dan ook te zien wat erachter ligt en hoe je het op een andere manier kunt aanvliegen. Want dat wat geraakt wordt, heeft jouw liefde nodig. Dit heeft jouw zachtheid nodig om te helen. Het kan zijn dat het een blinde vlek is voor jou. Dan is het van belang dat je met iemand in gesprek gaat en vertelt wat het met jou deed. Een andere visie zal jou dan de kracht geven er anders naar te kijken. Dat kan in en vanuit liefde jouw gevoel verzachten en zal de trigger je niet meer zo raken. Je begrijpt dan wat het je te leren had in plaats van jou te kwetsen. En dan hierbij de affirmatie. Ik onderzoek wat mij triggert, zodat ik kan helen wat geheeld mag worden en ik inzicht krijg wat ik in liefde mag zien om het te veranderen.

met de Triumph. Liefde heeft alles wat geen liefde is. Zo begint de bijdrage van Angelo Meijers. Liefde heelt alles wat geen liefde is. Liefde omarmt en heeft de ander lief zoals die is. Liefde stelt geen voorwaarden, kent geen barrières, heeft geen mitsen en maren en vraagt zich ook niet af wat vind ik, maar wat weet wat het van binnen voelt. Ondanks alle issues en verhalen die het hoofd bedenkt en onverwerkte emoties die nog vastzitten in de buik, is het liefde die alles doet verdampen als sneeuw voor de zon. Gewoon omdat de liefde alleen maar kan liefhebben, stralen en verwarmen, net als de zon. Laat elkaar niet te lijf gaan met harde woorden, gevoed door onze onverwerkte pijn. Laat elkaar niet verliezen in oeverloze discussies over wie heeft er gelijk. Laat elkaar niet naar beneden trekken in een moeras van verwijten en negativiteit. Laat elkaar omarmen en liefdevol woord en gebaar maken. En laat elkaar steunen en verheffen tot het mooiste versie van onszelf en de ander. Laten we onszelf vallen van het hoofd in het hart, daar waar de liefde woont. Daar waar alles oplost in liefde. Daar waar we onvoorwaardelijk van iemand kunnen houden. En als die liefde van beide kanten onvoorwaardelijk stroomt, ontwikkelt zich als ware een derde hart. Een hart waar de liefde van twee mensen samenstelt tot iets prachtigs. Een liefde zo krachtig dat het elke storm doorstaat. En een liefde zo warm dat het elke ijslaag doet smelten. Een liefde zo stralend dat alles wat in onze schaduw leefde nu vol in het licht komt. Een liefde die alle pijn doet opbranden en alle verhalen doet verbleken. Een liefde die alle oppervlakkige issues doet oplossen in haar diepte, haar vrede. Ja, die liefde maakt ons heel, brengt ons weer thuis in onze ware kern, maakt ons als mens een evenbeeld van de bron waar we al uit voortkomen. Die liefde, die onvoorwaardelijke liefde, is ons hoogste goed. Bescherm het, koester het, houd het open. Houd het allermooiste niet alleen voor jezelf, maar deel het, want alleen zo zal de zon nog krachtiger gaan stralen.

Wederom heeft u kunnen luisteren naar muziek van Michel Peten met Illumination. Het sterrenbeeld tweelingen belicht. En zij die tot dit sterrenbeeld behoren, zijn geboren in de periode 21 mei tot 21 juni. Het zonneteken tweeling is een communicatieve vaardig sterrenbeeld, ook wel een zonneteken genoemd. Het zijn gepassioneerde mensen die altijd op zoek zijn naar een avontuur of intellectueel gesprek. Tweelingen wordt geregeerd door de planeet Mercurius, die hen de gave van communicatie heeft gegeven. Tweelingen worden geassocieerd met logische denkprocessen, gebaseerd op dualiteit en de bewuste geest. Tweelingmensen zijn vaak luchtig en intellectueel, vlot van tong en nieuwsgierig naar het leven van andere mensen. Ze kunnen twee kanten van dingen tegelijkertijd ervaren en kunnen vluchtig zijn. Ze bewegen zich door het leven als vlinders en doen veel verschillende ervaringen op om kennis op te doen. Ze zijn geestig en hebben een goed gevoel voor humor en zijn waarschijnlijk uitstekende gesprekspartners. Tweelingen zijn goede leraren, maar ze kunnen nerveus en gespannen zijn en ook kunnen zij ondeugend zijn. Ze neigen naar vrijheid in relaties. De positieve kenmerken van de tweeling. Zoals gezegd, de tweelingen zijn uitgerust met een hoge emotionele intelligentie, waardoor ze gemakkelijk kunnen uitlezen en precies weten wat andere mensen van hen willen horen. Ze kunnen ook gemakkelijk hun persoonlijkheid veranderen, afhankelijk van de stemming van het moment, zoals op het kantoor of tijdens evenementen. Dit dierenreemteken is energiek en gepassioneerd en kan een nieuw leven in een oude routine blazen en andere mensen opwinden door hun aanwezigheid. Maar ja, bij positieve kenmerken horen ook negatieve kenmerken. De positieve kenmerken die de tweeling heeft, kan ook een val voor ze betekenen. Doordat ze zichzelf zo goed kunnen aanpassen in sociale situaties, dan zorgt er soms voor dat ze twee gezichtenreputatie kunnen krijgen. De tweelingen houden van de waarheid, maar is vaak ook goed in roddelen met anderen, over anderen, in plaats van de persoon aanspreken over wie de roddel gaat. En ze staan erom bekend om roddels in het leven te roepen, om het sociaal aspect voor hun spannend te houden. Wat wordt gezegd over liefde en relaties? De tweeling is een van de gemakkelijkste tekenen om een relatie te beginnen. En het is heel belangrijk voor een tweeling in een relatie om de communicatie goed en open te houden. En aan de andere kant zijn relaties met tweeling ook een uitdaging, omdat ze vrij en afhankelijk willen zijn. En als ze dit zijn, zijn ze ook op hun gelukkigst. Soms kan het idee van toewijding ze een beetje beangstigen. En als je met ze wilt binden, kun je ze het liefst zo vrij mogelijk laten in hun doen en laten. Dit dierenreemteken zoekt een relatie met iemand waarbij ze hun uiteenlopende interesses en hoge ambities begrijpt en aanmoedigt. Tweelingen zijn loyale, gepassioneerde en opwindende personen om bij te zijn. En ze brengen opmerkelijke energie in de relatie. Tweelingen zouden veel opofferen voor degene die zij in hun genegenheid waardig achten. Ze willen oprecht hun dierbaren helpen, groeien en een vervullend leven leiden. Wat wordt gezegd over tweelingen met vrienden en familie? Familie is erg belangrijk voor de tweeling. Ze zouden al hun familiale verplichtingen vervullen, hoe uitdagend en moeilijk het ook is. Tweelingen houden van en brengen graag tijd door met familieleden. Vooral degenen die hun persoonlijke kenmerken delen, omdat ze graag leren van de ervaringen van anderen. Ze staan ook heel dicht bij hun broers en zussen en de band tussen hen is zeer sterk. Tweeling heeft geen probleem om nieuwe vrienden te maken, want ze zijn erg sociaal en extravert. Ze zijn erg spraakzaam en houden van plezier. En ze zijn dol op tijd doorbrengen met hun vrienden. En meestal hebben ze een groot aantal vrienden. Hoe gaat de tweeling om met carrière en geld? Met hun briljante geest, vriendelijke sfeer en creativiteit is de tweeling een geliefde werknemer. Ze hebben geen probleem om aangenomen te worden. De tweeling heeft wel een veelzijdige baan nodig. Veel tweelingen zijn ondernemers, omdat de zogenaamde 9-tot-5 mentaliteit hen op de duur mentaal zal verslijten. Want ze duiken graag in projecten die hen interesseren. De tweelingen weten ook altijd een manier te verzinnen om meer geld te kunnen genereren. Ze zijn ook zeer geïnteresseerd in meerdere inkomstenbronnen, maar ze zullen altijd hard werken voor hun geld. Ten slotte de omgang met de tweeling. De tweeling is gefascineerd door de wereld om hen heen en houdt ervan verbanden te leggen. Ze leren ook graag nieuwe vaardigheden en vergroten hun kennis. Wees dus altijd nieuwsgierig om elke dag nieuwe dingen te leren.
Er is nooit een saai moment met de tweelingen. Ze hebben een echte levenslust en een echt gevoel voor avontuur. Dus energiek en dynamisch om ze naar je toe te trekken. En niets maakt meer indruk op een tweeling dan iemand die hen intellectueel uitdaagt. Geef hen intellecte stimulatie, bespreek de sociale kwesties, deel je kennis over je favoriete onderwerpen, geef je mening, wees ruimdenkend en dat zal de tweelingen zeer zeker waarderen. Hoi.

Zoals al gezegd is, u heeft geluisterd naar muziek van Fred Sandervan met zijn muzikale interpretatie van het sterrenbeeld Tweelingen. Hij heeft het lente genoemd. Het artikel Scherven is een belangrijke, waardevolle bijdrage van Annelies van Reenen. Scherven. Soms moet er eerst iets breken, iemand scherven voor iets moois, diepgaands of waardevols kan ontstaan. Het leven neemt vaak onverwachte wendingen. En soms kan het noodzakelijk zijn dat oude structuren of verwachtingen ineenstorten, zogenaamde scherven.

sterven, voordat er ruimte kan ontstaan voor nieuwe inzichten of persoonlijke groei. Ruimte voor iets dat mooier, van meer betekenis of waardevoller is, of iets dat veel beter bij ons past. Scherven symboliseren het uiteenvallen of gebroken zijn, maar ook weer voor het opbouwen en opnieuw beginnen. Scherven symboliseren zuivering en het loslaten van het oude gedachtegoed. En de vrijgekomen ruimte symboliseert de openheid om al het nieuwe en positieve te gaan ontvangen. De scherven waren ervoor bedoeld om onszelf te ontdekken, om ons bewust te worden van onszelf en onze diepste waarheid te vinden. Het toont ons welke onvermoede krachten er in ons werkzaam zijn en welke weg we moeten gaan. En hoe we geesten kunnen groeien en daardoor opgetild worden vanuit verdichte en zware energie naar hogere niveaus van licht en liefde. Niets voor niets wordt gezegd, scherven brengen geluk.

U heeft geluisterd naar Send a Little Bit of Love, gezongen door Sandra van Rijs en Jack Jersey. Het korte verhaal gaat over mevrouwtje Even en is een bijdrage van Janine. Mevrouwtje Even. Er was eens een vrouwtje dat zichzelf voorbij liep.

als ze 's morgens opstond, dacht ze aan 's middags. En als ze 's middags aan tafel zat, was het weer: wat zal ik vanavond eten? En als ze dan eindelijk 's avonds naar bed ging, lag ze alweer te piekeren wat ze de volgende dag allemaal zou moeten gaan doen. En telkens als ze op straat liep, rende ze zo hard dat de mensen zeiden: die loopt zichzelf nog eens voorbij, die vergeet te leven. Het vrouwtje praatte ook de hele tijd tegen zichzelf. En om met anderen te praten, daar had ze gewoon geen tijd voor. En ook dat hoorde bij haar zogenaamde ziekte. En weet je wat ze telkens zei? Ik moet nog even. Laat ik gauw even. En ik kan nog wel even. Even, dat was haar stopwoordje geworden en dus ook haar bijnaam. Nu was er in het land een dokter, een heel wijs man. Toen hij dat vrouwtje zag en haar hoorde praten, zei hij: mevrouw, u bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeert. Zeg het maar gauw, dokter, want ik moet nog vlug even. Zie je, daar heb je het weer, zei de dokter. U bent zo haastig, u laat telkens de letter L liggen. Wat laat ik liggen, vroeg ze. De letter L, zei de dokter. Zet de letter L steeds even voor even. Goed, dokter, ik zal het doen, antwoordde ze. En weg was ze weer. Maar telkens als ze de letter L voor even zette, schrok ze zich een hoedje. Ik moet nog L even, laat ik gauw L even. Ik kan nog net L even. Ze wist zich geen raad, plofte in de stoel en zei zacht: zo kan ik nog wel leven, zo kan ik nog wel leven. En vanaf dat moment liep ze zichzelf niet meer voorbij. Ze was zich ervan bewust geworden dat haar zogenaamde even haar belette van het zogenaamde leven. Ze besloot van nu af aan te leven en bleef gewoon zichzelf. Haar kwaal was snel genezen en ze dankte de dokter: u hebt mijn leven gered. En ze had de rust van binnen gevonden. En voor iedereen die gehaast door het leven gaat en ook van alles nog even moet doen, denk aan vrouwtje even. Vind de tijd en rust om te leven.

heeft geluisterd naar Relax Into Now, uitgevoerd muziek en zang van Henry Marshall. En in de rust krijgt u ook nog even de zegen van Asja.

Ten slotte de wijsheid van de week is een bijdrage van Ron Vervaart. Ieder van ons is hier met een reden. Het leven is niet willekeurig, en jij ook niet. Wat er van je leven wordt en hoe diepgaand betekenis het voelt, wordt gevormd door de keuzes die je elke dag maakt. Een doel is niet iets waar je per ongeluk op stuit. Het is iets waar je jou verbindt. Het vind je in de zaak die je hart raakt. Het geloof dat je dagen richting geeft en het werk dat ervoor zorgt dat opstaan de moeite waard is. Vind wat je leven energie geeft en blijf er trouw aan, zelfs als het oncomfortabel is. Laat je beslissingen leiden, sta vastberaden achter je overtuigingen en leef ernaar. En met de wijsheid van de week ga ik afscheid van u nemen. Ik doe dat met meditatieve muziek van Deuter met zijn Waves of Light. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank u voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe met liefdevolle en zonnige Pinksterdagen. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u programma gemist of wilt u nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist, en klik op de programmering van zaterdag 23 mei en de tijd 2200 tot 2300 uur. De uitzending is dan nog de hele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn zaterdagavond vanuit Ter Apel naar Groningen vertrokken, omdat er geen plek meer was in het aanmeldcentrum. In congrescentrum Hanze Plaza is een tijdelijke nachtopvang met 175 bedden ingericht. De opvang blijft beschikbaar tot en met maandag op verzoek van asielminister Bart van der Brink. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola test negatief op de ziekte. Dat blijkt uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
3: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform True Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.